0: You are.
1: Dit is het Ujala Nieuws. Goedenacht, ik ben Hans van der Heijden. Een demonstratie tegen de komst van asielzoekers in Vriezenveen is dinsdagavond zonder incidenten verlopen. Ongeveer 100 mensen verzamelden zich op het Manitobaplein. De gemeente had het gebied als veiligheidsrisicogebied aangewezen, waardoor preventief fouilleren mogelijk was. Eerdere protesten leidden tot ME-ingrijpen. Burgemeester Gerrit-Jan Gorter sprak met demonstranten. Voormalig Ajax-directeur Alex Kroes wordt vicepresident van LASK. De 51-jarige Nederlander krijgt een belangrijke bestuursrol bij de Oostenrijkse kampioen Partnerclub van Ajax. Kroes wil met zijn ervaring en Europese netwerk bijdragen aan verdere groei. Hij vertrok vorig jaar bij Ajax na de slechte seizoenstart en het ontslag van trainer John Heitinga. Inwoners van Zuid-Libanon nemen opnieuw de schade op nadat gevechten tussen Israël en Hezbollah zijn opgeleid. Ondanks een internationaal akkoord en een afname van het geweld voerde Israël maandag aanvallen uit waarbij zeker één dode viel. Sinds maart kostte het conflict bijna 3800 mensen het leven en sloegen 1,2 miljoen mensen op de vlucht. President Trump hint op herinvoering van sancties tegen Russische olie na een gesprek met Zelensky op de G7-top. De VS richt zich weer op Oekraïne en bemiddeling met Rusland. Europese leiders kondigden nieuwe sancties aan. Volgens het Kremlin reizen Amerikaanse onderhandelaars binnenkort naar Moskou na ondertekening van een VS-Iran-akkoord. En dan nog het weer. Vannacht zijn er opklaringen, maar komt er in het westen geleidelijk meer bewolking binnendrijven. In het noordoosten koelt het af tot rond de 9 graden en kan het wat nevelig worden. In Zeeland wordt het niet kouder dan een graad of 15. Morgen is er vooral in de noordelijke helft van het land veel bewolking en gaat het van tijd tot tijd regenen. Richting het zuiden is het vrijwel droog en komt de zon vaker tevoorschijn. Later in de middag breekt de zon ook in het westen vaker door. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.

0: Ujala Radio Headlines.
1: Een demonstratie tegen de komst van asielzoekers in Vriezenveen is dinsdagavond zonder incidenten verlopen. Ongeveer 100 mensen verzamelden zich op het Manitobaplein. Voormalig Ajax-directeur Alex Kroes wordt vicepresident van LASK. De 51-jarige Nederlander krijgt een belangrijke bestuursrol bij de Oostenrijkse kampioen Partnerclub van Ajax. Inwoners van Zuid-Libanon nemen opnieuw de schade op nadat gevechten tussen Israël en Hezbollah zijn opgeleid. En Serena Williams heeft haar tweede wedstrijd sinds haar entree verloren. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: Dit is het Ujala Nieuws. Goedenacht, ik ben Hans van der Heijden. Een demonstratie tegen de komst van asielzoekers in Vriezenveen is dinsdagavond zonder incidenten verlopen. Ongeveer 100 mensen verzamelden zich op het Manitobaplein. De gemeente had het gebied als veiligheidsrisicogebied aangewezen, waardoor preventief fouilleren mogelijk was. Eerdere protesten leidden tot ME-ingrijpen. Burgemeester Gerrit-Jan Gorter sprak met demonstranten. Voormalig Ajax-directeur Alex Kroes wordt vicepresident van LASK. De 51-jarige Nederlander krijgt een belangrijke bestuursrol bij de Oostenrijkse kampioen Partnerclub van Ajax. Kroes wil met zijn ervaring en Europese netwerk bijdragen aan verdere groei. Hij vertrok vorig jaar bij Ajax na de slechte seizoenstart en het ontslag van trainer John Heitinga. Inwoners van Zuid-Libanon nemen opnieuw de schade op nadat gevechten tussen Israël en Hezbollah zijn opgeleid. Ondanks een internationaal akkoord en een afname van het geweld voerde Israël maandag aanvallen uit waarbij zeker 1 dode viel. Sinds maart kost het conflict bijna 3800 mensen het leven en sloegen 1,2 miljoen mensen op de vlucht. President Trump hint op herinvoering van sancties tegen Russische olie na een gesprek met Zelensky op de G7-top. De VS richt zich weer op Oekraïne en bemiddeling met Rusland. Europese leiders kondigden nieuwe sancties aan. Volgens het Kremlin reizen Amerikaanse onderhandelaars binnenkort naar Moskou na ondertekening van een VS-Iran-akkoord. En dan nog het weer. Vannacht zijn er opklaringen, maar komt er in het westen geleidelijk meer bewolking binnendrijven. In het noordoosten koelt het af tot rond de 9 graden en kan het wat nevelig worden. In Zeeland wordt het niet kouder dan een graad of 15. Morgen is er vooral in de noordelijke helft van het land veel bewolking en gaat het van tijd tot tijd regenen. Richting het zuiden is het vrijwel droog en komt de zon vaker tevoorschijn. Later in de middag breekt de zon ook in het westen vaker door. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
1: Ujala Radio, dat ben jij. Jouw muziek, jouw ritme. Ujala Radio is er voor ons allemaal.

0: You are.
1: Ujala Radio Headlines. Een demonstratie tegen de komst van asielzoekers in Vriezenveen is dinsdagavond zonder incidenten verlopen. Ongeveer 100 mensen verzamelden zich op het Manitobaplein. Voormalig Ajax-directeur Alex Kroes wordt vicepresident van LASK. De 51-jarige Nederlander krijgt een belangrijke bestuursrol bij de Oostenrijkse kampioen partnerclub van Ajax. Inwoners van Zuid-Libanon nemen opnieuw de schade op nadat gevechten tussen Israël en Hezbollah zijn opgelaaid. En Serena Williams heeft haar tweede wedstrijd sinds haar entree verloren. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: You are.
1: Dit is het Ujala Nieuws. Goedenacht, ik ben Hans van der Heijden. Een demonstratie tegen de komst van asielzoekers in Vriezenveen is dinsdagavond zonder incidenten verlopen. Ongeveer 100 mensen verzamelden zich op het Manitobaplein. De gemeente had het gebied als veiligheidsrisicogebied aangewezen, waardoor preventief fouilleren mogelijk was. Eerdere protesten leidden tot ME-ingrijpen. Burgemeester Gerrit-Jan Gorte sprak met demonstranten. Voormalig Ajax-directeur Alex Kroes wordt vicepresident van LASK. De 51-jarige Nederlander krijgt een belangrijke bestuursrol bij de Oostenrijkse kampioen Partnerclub van Ajax. Kroes wil met zijn ervaring en Europese netwerk bijdragen aan verdere groei. Hij vertrok vorig jaar bij Ajax na de slechte seizoenstart en het ontslag van trainer John Heitinga. Inwoners van Zuid-Libanon nemen opnieuw de schade op nadat gevechten tussen Israël en Hezbollah zijn opgeleid. Ondanks een internationaal akkoord en een afname van het geweld voerde Israël maandag aanvallen uit waarbij zeker 1 dode viel. Sinds maart kost het conflict bijna 3800 mensen het leven en sloegen 1,2 miljoen mensen op de vlucht. President Trump hint op herinvoering van sancties tegen Russische olie na een gesprek met Zelensky op de G7-top. De VS richt zich weer op Oekraïne en bemiddeling met Rusland. Europese leiders kondigden nieuwe sancties aan. Volgens het Kremlin reizen Amerikaanse onderhandelaars binnenkort naar Moskou na ondertekening van een VS-Iran-akkoord. En dan nog het weer. Vannacht zijn er opklaringen, maar komt er in het westen geleidelijk meer bewolking binnendrijven. In het noordoosten koelt het af tot rond de 9 graden en kan het wat nevelig worden. In Zeeland wordt het niet kouder dan een graad of 15. Morgen is er vooral in de noordelijke helft van het land veel bewolking en gaat het van tijd tot tijd regenen. Richting het zuiden is het vrijwel droog en komt de zon vaker tevoorschijn. Later in de middag breekt de zon ook in het westen vaker door. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
2: चलेंदे
3: महफिलों के दामनों में साहिलों के आसपास ये सदा गूंजेगी सदियों तक दिलों के आसपास और ये सदा किसकी सदा थी जो ये कहता हुआ चला गया कि तू कहे अगर जीवन भर मैं गीत सुनाता जाऊं ये थे जनाब मुकेश साहब जिनके गाए हुए गाने आज तक ताज़ा और जिंदा हैं।

0: You are.
1: Ujala Radio Headlines. Een demonstratie tegen de komst van asielzoekers in Vriezenveen is dinsdagavond zonder incidenten verlopen. Ongeveer 100 mensen verzamelden zich op het Manitobaplein. Voormalig Ajax-directeur Alex Kroes wordt vicepresident van LASK. De 51-jarige Nederlander krijgt een belangrijke bestuursrol bij de Oostenrijkse kampioen partnerclub van Ajax. Inwoners van Zuid-Libanon nemen opnieuw de schade op nadat gevechten tussen Israël en Hezbollah zijn opgelaaid. En Serena Williams heeft haar tweede wedstrijd sinds haar entree verloren. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: You are.
1: Dit is het Ujala Nieuws. Goedemorgen, ik ben Bart Meijer. De Amerikaanse president Donald Trump heeft felle kritiek geuit op de Israëlische aanvallen in Libanon. Tijdens de G7-top in Frankrijk noemde hij de aanval op een Hezbollah-commandocentrum in Beirut onacceptabel. Volgens hem is Israël hiermee te ver gegaan. Trump suggereerde zelfs dat Syrië mogelijk effectiever tegen Hezbollah zou kunnen optreden dan Israël. Dat meldt nu.nl. De Europese Unie pakt de etiketten van vleesvervangers aan. Het Europese parlement heeft besloten dat namen zoals biefstuk, kipfilet en spek alleen nog op dierlijke producten mogen staan. Voor vega-burgers of kweekvlees moeten fabrikanten dus straks wat anders bedenken. Brussel wil op die manier een einde maken aan de verwarring in de supermarkt. Het is alweer flink misgegaan met een barbecue. Gisteravond raakte een man in Dongen zwaar gewond aan zijn gezicht door een steekvlam. Hij had ethanol op de kolen gespoten om het vuur aan te wakkeren. Het is het tweede ernstige ongeluk in korte tijd. Met Pinksteren ging het namelijk ook al mis in Breda. Toen raakten twee kinderen zwaar gewond nadat hun vader spiritus op de barbecue had gegoten. En als je minder geld hebt of een lagere opleiding hebt genoten, krijg je gemiddeld een zwaardere straf van de rechter. Dat blijkt uit onderzoek naar ons strafrecht. Mensen met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt of een lager inkomen gaan vaker of langer de cel in. Verdachten die er sociaal-economisch beter voor staan, komen er juist vaker af met een geldboete. Het weer nog. Vanochtend laat de zon zich vooral in het oosten nog even zien, maar vanuit het zuidwesten trekt de lucht snel dicht en gaat het hier en daar regenen. Vooral het noorden en midden van het land krijgt met regen te maken, terwijl het in het zuiden op een klein buitje na droog blijft. Later op de dag knapt het op vanuit het westen en het wordt 21 graden aan zee tot 25 graden in het zuidoost. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
2: U luistert naar Ujala Radio. Ons telefoonnummer tijdens kantooruren is 020-409-0807, dus 020-409-0807. Kijk ook op ujala.nl.

0: You are.
1: Ujala Radio Headlines. De Amerikaanse president Donald Trump heeft felle kritiek geuit op de Israëlische aanvallen in Libanon. Tijdens de G7-top in Frankrijk noemde hij de aanval op een Hezbollah-commandocentrum in Beirut onacceptabel. De Europese Unie pakt de etiketten van vleesvervangers aan. Het is alweer flink misgegaan met een barbecue. Gisteravond raakte een man in Dongen zwaar gewond aan zijn gezicht door een steekvlam. En als je minder geld hebt of een lagere opleiding hebt genoten, krijg je gemiddeld een zwaardere straf van de rechter. Dat blijkt uit onderzoek naar ons strafrecht. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

Jala Radio voor de allerbeste Bollywood-muziek. Bent u ook zo enthousiast? Bel dan met de studio 020 363 0808.

you.

कहीं भीगे

चाहे दवा कमरिया बल्ला खाए लागे सोलो साल अभी।

0: You are. Ujala Radio Headlines.
1: De Amerikaanse president Donald Trump heeft felle kritiek geuit op de Israëlische aanvallen in Libanon. Tijdens de G7-top in Frankrijk noemde hij de aanval op een Hezbollah-commandocentrum in Beirut onacceptabel. De Europese Unie pakt de etiketten van vleesvervangers aan. Het is alweer flink misgegaan met een barbecue. Gisteravond raakte een man in Dongen zwaar gewond aan zijn gezicht door een steekvlam. En als je minder geld hebt of een lagere opleiding hebt genoten, krijg je gemiddeld een zwaardere straf van de rechter. Dat blijkt uit onderzoek naar ons strafrecht.
0: En tot zover de headlines op Ujala Radio.

Het is geworden 1 minuut over 6:30. Een hele goede morgen aan u allen toegewenst. Goedemorgen Nederland. U bent afgestemd op uw favoriete radiostation, Ojala Radio. En namens directie en crew heet ik u allen heel, heel hartelijk welkom. Het is woensdag 17 juni 2026. Swagatam, Khushamdi, Namaskar, Satriakal, Assalamu Alaikum. Ja, we hebben gisteravond allemaal weer gekeken naar voetbal, hè? Alle krantenkoppen hiermee. Argentinië. Ja, en er waren veel fans van, hoor. Want ik heb ze horen schreeuwen. U waarschijnlijk ook daar bij u in de buurt. Gezamenlijk gekeken naar voetbal, dus is het wat later geworden. Maar wij moeten opstaan. Degene die naar het werk moeten gaan. Degene die al op het werk zijn aangekomen. Een fijne werkdag aan u allen toegewenst. En blijf vooral afgestemd. Zoveel mogelijk als het kan op Ojala Radio. We gaan beginnen met deze van Altemaj Faridi. Yogia Rocks.

खुशामदीद खुशामदीद, मेरा दिल ये कह रहा है खुशामदीद। या इंदरदाद है, dat zeg ik ook tegen u allen, hè. Sagetum, खुशामदीद, welcome everybody. Ja, nieuwe dag is weer van start gegaan. Midweekse dag, het is woensdag de 17e. Wat gaat het allemaal toch snel, hè? En degene die jaren zijn, feliciteren we bij deze dan ook heel, heel hartelijk. Bent u wat ziekjes? Hooikoorts of misschien iets ergens onder de leden? Heel veel beterschap toegewenst. En de jarigen onder u feliciteren we toch ook wel, toch? Want het is ook voor u een mooie dag. Zo, dan heb ik ook weer na Khushamadid deze van een tijdje geleden. Music by Vishal en Shekhar uit de film Happy New Year. Nou, Happy New Day zal ik zeggen. Manwa lage.

Ja, hey, Chandanie. En dat was weer zo'n geweldige zong dat we daarnet hebben gehoord. Hè. Een fijne dag aan u allen toegewenst. Nee, we gaan niet daar naartoe. Waar we wel naartoe gaan is nu de 90s. En uit 1990. Uit de film Behare Anitak. Deze van Pankaj Das en Anuradha Poudwal. Mohabbat Inayat Karam Dekhte Hain.

Een fantastisch lied was dat ook weer van Anuradha Poudwal en Pankaj Udas. En de muziek was gemaakt door Rajesh Roshan. 6:55 inmiddels geworden. Dan heb ik weer een prachtige hier zo uit de film Vaasto voor u. Tirup Yarane bij Kavita Krishnamurti. En allen, dankjewel voor de appjes.

Dat was weer zo prachtig. Ook na een lange tijd weer voor je afgedraaid. Hè? Deze Tere Pyarene bij Kavita Krishnamurti uit de film Vasto. Nou, strakjes gaan we dan de appjes doornemen. Het is nu iets wat te veel om te doen. Dus strakjes, maar wat het weer betreft. Op dit moment geeft de Weerplaza aan dat het 16 graden is. Bij u thuis zal het wel wat warmer aanvoelen. En geloof me, het wordt vandaag weer een sprankelende dag. Het zal mooi weer worden. En dan kunnen we rekenen op zo'n 23 tot 25 graden. Blijf afgestemd.

0: पुण्य संस्कार होने वाले हैं पूजा लड़ी रेडियो पर आप फरमाइश दे सकते हैं 15 फरमाइश फॉर्मर हॉनर ट्यूरो ऑफ उजाला रेडियो स्टूडियो मेल नर info@ujala.net Is jouw business toe aan de volgende stap? Van groeien naar groter groeien. Dan is dit jouw moment. Ujala Radio. Mail naar info@ujala.nl. Dit is Ujala Radio. Jouw geluid. Jouw vibe. Je luistert naar Ujala Radio. Ujala Radio. Voel de energie. Hier is Ujala Radio. Tujaneta.
1: Ujala Radio, met de beste muziek en de beste informatie over deze muziek. Ujala Radio, het hart van de Bollywood muziek.
2: You are.
3: Dit is het Ujala nieuws. Goedemorgen, ik ben Bart Meijer. Solfinity, het bedrijf achter DigiD, gaat in beroep tegen het verbod op overname door een Amerikaans bedrijf. Staatssecretaris Willemijn Aerts besloot onlangs om de verkoop aan de Amerikanen te blokkeren, omdat dit een risico kan zijn voor het publieke belang. De IT-dienstverlener stapt nu naar de rechter om die beslissing terug te draaien. DigiD is het systeem waarbij Nederlandse burgers kunnen inloggen bij overheidsinstanties. Boerenorganisatie LTO haalt hard uit naar de uitgelekte stikstofplannen van het kabinet en noemt het een verzameling proefballonnetjes en baanideeën. De overheid wil dat er rond 20 natuurgebieden, zoals in het Brabantse Peel en de Veluwe, speciale zones van een kilometer breed komen, waar de stikstofuitstoot flink omlaag moet. Daarnaast staat er in de plannen dat boeren straks nog maar een maximaal aantal koeien, varkens of kippen per hectare land mogen houden. De Europese Unie pakt de etiketten van vleesvervangers aan. Het Europese parlement heeft besloten dat namen zoals biefstuk, kipfilet en spek alleen nog op dierlijke producten mogen staan. Voor vega-burgers of kweekvlees moeten fabrikanten dus straks wat anders bedenken. Brussel wil op die manier een einde maken aan de verwarring in de supermarkt. En steden moeten groener worden om de hitte tegen te gaan. Een groep van 17 organisaties eist daarom dat het kabinet snel actie onderneemt. Er moeten flink wat bomen en planten bij in de woonwijken. Nu wonen zo'n 800.000 Nederlanders in buurten met bijna geen groen. En tijdens hete zomerdagen is het daar niet uit te houden. Want in de stad kan het wel 10 graden warmer worden dan op het platteland. Het weer nog. Vanochtend laat de zon zich vooral in het oosten nog even zien, maar vanuit het zuidwesten trekt de lucht snel dicht en gaat het hier en daar regenen. Vooral het noorden en midden van het land krijgt met regen te maken, terwijl het in het zuiden op een klein buitje na droog blijft. Later op de dag knapt het op vanuit het westen en het wordt 21 graden aan zee tot 25 graden in het zuidoost. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
4: Hi everybody, this is Malaika Aura Khan.
5: Hi, I'm Farah Khan.
6: Hi, this is Rani Mukherjee.
7: Main Akshay Kumar.
8: Hi everyone in Holland, my name is Shah Rukh Khan and you're listening to Ujala Radio. Ujala Radio, Ujala Radio, Ujala Radio, Ujala Radio.
0: Wil jij een berichtje sturen naar ons de studio? Ujala Radio Kist in Dumeer. Top Hijia. Naar 020-363-0808. Rato din. Aap ham se baat kar sakte hain. Aur ham aap se baat karenge. 020-363-0808. Ujala Radio ke WhatsApp nummer hai.

0: nieuwe video- en audio-podcast van Mujala. Speciaal voor ambitieuze young professionals. Conversations with entrepreneurs, innovators, business leaders en cultural and community leaders. Kijk en luister naar de Mujala Table op Mujala Radio en via de sociale media van Mujala. De Mujala Table, where captains share their journey. De volledige podcast staat online.
1: Wil jij Mujala Radio ook op je smartphone en tablet ontvangen? Ga dan naar de App Store en download de

Moet u de uitvaart voor een dierbare overledene regelen? Acrisover Uitvaartverzorging heeft heel veel jaren ervaring in het regelen en uitvoeren van uitvaarten, ongeacht ras of geloof en ongeacht of er wel of geen uitvaartpolis aanwezig is. In ons pakket hebben wij ook standaard berichten van overlijden op Ojala Radio. Acrisover Uitvaartverzorging, altijd persoonlijk, respectvol en op maat. Ons telefoonnummer 06 54 60 70 14. Dus 06 54 60 70 14. Kijk ook op acrisover.nl.

0: You are.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Op de A15 Gorkum richting Rotterdam, tussen knooppunt Gorkum en Hardingsveld-Giessendam 5 minuten oponthoud. En op de A16 Breda richting Rotterdam, bij Zevenbergse Hoek nog 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Good day with RJ. Goedemorgen met RJ. Hallo RJ. Goedemorgen RJ. Hallo. Ujjala ke saad. Ghar ghar mein. Oto mein. Chahe jahan par bhi hai. Aap Ujjala hi Ujjala sunte hain. Ujjala ke saad. Een hele goedemorgen met RJ. Good morning.

inmiddels is het geworden 7 minuten over 7. Een hele goede morgen aan u allen toegewenst voor degenen die de radio net hebben aangezet. Pajala Radio is on the go. Tot 9 uur zit ik eraan. En dan ga ik nu even richting de appjes, want dat is ook weer wat. We zitten allemaal te wachten. Asja uit Haarlem, dankjewel voor je appje. Een fijne dag ook aan jou toegewenst. En ook aan Wimla daar in Den Haag. Ook de groeten aan Paul en Ine. En ook wat betreft mijn bhai Haji Abdul Wahab Dennis. Hartelijk welkom ook. En mijn matchmaker, die is altijd weer fris en fruitig van de partij. En gaat weer zoveel appjes sturen naar al die fans van haar. Ja, hè. Zus Lina ook, hartelijk welkom daar in Enschede. Een mooie dag ook toegewenst, want het wordt vandaag lekker warm. Niet waar, Alice? Dankjewel ook voor je appje. En mijn broer Rakesh, alles gaat top, top, top. Dus ben ik weer heel blij voor je. Ja, het is laat geworden gisteren voor velen. Niet alleen maar voor jou, mijn broer Rakesh. Wie heeft er allemaal niet naar Argentinië gekeken? En dat Messi zo goed was. Ja, dat maakt iedereen's dag weer goed. Dat is zeker zo.

Okerman. Je begint vandaag vroeg, dus zet hem op, hè. Kiwi slaapt nog of is hij nu al een beetje wakker geworden? En Gisela, hartelijk dank ook voor jouw appje. Ja, je zit nu in Tirana. Dus een fijne vakantie aan jou toegewenst. Wat leuk dat de mensen ook maar appjes sturen, waar ze ook zijn. Maar ja, dat kan tegenwoordig, hè. Dat is zo makkelijk allemaal. Oké, dan gaan we ons weer richten op de mooie songs die ik voor u heb uitgekozen. Tenminste, ik hoop dat ze bij u in de smaak vallen. Hartelijk welkom.

Dil Terra Terra, Dil Terra Terra. En Roger Kogli heeft de muziek gemaakt. En is een liedje uit de film Indokijimani van 2020. Wat een leuk liedje was dat ook weer, hè? Maar deze is ook wel goed, hoor.

om haar te leren kennen of hem te leren kennen. Dus dat. Dan moet je ook oppassen dat je biepie niet omhoog schiet, hè? Want er kan van alles misgaan. Je blood pressure. Anyway, laten we nu maar eventjes naar het weer toe gaan, want vanmorgen overheerst de bewolking en in de noordelijke helft van het land valt wat regen. In het zuiden is het droog met soms ook wat zon. En vanmiddag breekt in het zuiden de zon beter door en wordt het zo'n 23 tot 25 graden. In het noorden wordt het ietsjes minder. Nou, zoveel minder is dat ook weer niet, maar het is wel lekker tussen de 20 en 22 graden. Er staat ook een matige wind, dus dat mag geen naam hebben. Maar voor vanavond en vannacht zal het ook overal breed opklaren. In de nachtelijke uren wordt het zo'n 15 tot 17 graden. En voor morgen, ja, zet je schrap daarvoor. Maar dan wordt het flink wat warmer. Dus dan weet je dat ook alvast. Anyway, wij gaan weer even door. En ik weet dat sommige van de jongelingen vroeg moeten beginnen vandaag, nietwaar? Armaan onder andere. En al die anderen. Dus dit is speciaal voor jullie.

Zo, en ja, dat was weer even mooi om gehoord te hebben, toch? Voor degene die lekker vroeg moeten beginnen, dan heb je eventjes weer de spirit er tegenaan, om er tegenaan te gaan. Zo, de nieuwtjes ben ik voor je aan het uitzoeken. Ja, alles wat de klok slaat is natuurlijk sport. Argentinië, Messi, Messi, Messi. Dus al de kranten die koppen ook daar mee. Maar daarnaast hebben we ook een uitzending die na een aanvaring wordt aangepast. Dat ga je strakjes horen. En dan hebben we ook nog het een en ander over het Midden-Oosten. En noem maar op, we hebben genoeg dus voor strakjes. Laten we nu in de tussentijd ook nog deze Chantatera van Happy Patel. Gaat erna Jazus erbij halen.

Great song, was dat Chanta Lega en Nipur, IP, Akshay, die hebben er allemaal aan meegewerkt en IP Singh is die ene, hè. 7:58 inmiddels geworden. Ria, dankjewel voor je appie. Je gaat lekker vroeg sporten, want ja, het kan warm worden weer in de sportschool, hè. Dus lekker vroeg gaan, maar ja, ze hebben AC aan, dus dan zal het wel meevallen met die hitte. Want ja, de mensen die kunnen behoorlijk ruiken, hoor. Dat is niet goed voor mijn neus. Ik merk het wel ook aan het werk. Sommigen hebben twee lagen van die lange jurken aan. En je weet niet wat eruit komt voor geur. Enfin, Chandra, ook voor jou een hele mooie dag toegewenst. Blijf afgestemd op Ojala Radio. En Lechmanji, u ook een mooie dag. Goed geslapen allemaal. En ook Auntie Jessie net wakker. En heeft ze meteen opgebeld om me ook een om haar blessing samen door te geven. Dankjewel daarvoor, Auntie Jessie. Oké, dan gaan we eventjes wat rustigs erbij halen. Dat doe ik met deze van Pyle Dave.

0: You are Ujala Radio, सबसे बड़ा 24 uur per dag, 7 dagen in de week. www.ujala.nl Ujala Radio.
1: Zo, inmiddels geworden bijna 8:02. Nu wel precies 8:02. Een hele goede morgen aan u allen toegewenst. Wat het verkeer betreft zo'n 12 meldingen zie ik hier van de ANWB. En een gezamenlijke lengte 37 kilometer. Goed, u weet allemaal wel waar het bij u allemaal druk is. En daarnet gaf ik al ook aan wat voor nieuwtjes we ongeveer hebben. De Duitse publieke omroep, ZDF, of ZDF moet ik zeggen, heeft een deel van een reportage verwijderd waarin werd gezegd dat tech-biljonair Elon Musk opriep om op migranten in Noord-Ierland te jagen. Musk kondigde hierop juridische stappen aan tegen de omroep. En vrijdag 12 juni zond ZDF een aflevering van het programma ZDF Heute Live uit met de titel Hoe Musk de protesten aanwakkert. De uitzending gaat over de rellen in de Noord-Ierse hoofdstad Belfast van vorige week, nadat iemand slachtoffer was geworden van een gewelddadige mesaanval door een Soedanese man. In de uitzending wordt verteld over een racistische menigte die op jacht gaat naar migranten na een video van de mesaanval. De oproep daartoe kwam van een Britse rechtsextremist en tech-biljonair Elon Musk, stelt ZDF in de uitzending. En Musk mengde zich namelijk in de discussie rondom de aanval op zijn platform X. En daar deelde hij oproepen van de extreemrechtse activist Stephen Christopher Yaxley Lennon, beter bekend als Tommy Robinson, om te gaan demonstreren. En Musk zei dat hij juridische stappen zou nemen tegen dat station. En hiervoor werd hij gesteund door de anti-immigratiepartij Alternatieven voor Deutschland. Musk verweet de omroep leugens over hem te verspreiden door hem te koppelen aan de rellen. Ja, wat een toestand allemaal, hè. Dat wil je natuurlijk niet. Nog meer buitenlands nieuws. De VS gaat mogelijk de handel in Russische olie weer aan banden leggen. We zijn in een positie om dat snel te kunnen doen, zei de Amerikaanse president Donald Trump tegen journalisten op de G7-top in Frankrijk. Hij had kort daarvoor een heel goed gesprek gehad met zijn Oekraïense ambtgenoot Zelensky. Ja, je ziet een grote foto van die twee samen aan tafel. Amerikaanse bedrijven mogen inmiddels 3 maanden weer Russische olie kopen van tankers op zee, tot grote onvrede van Oekraïne en diens Europese bondgenoten. Kort na de start van de Amerikaanse oorlog tegen Iran had Trump sancties tegen Rusland opgeschort. Die stap nam hij om de impact van de door hem veroorzaakte wereldwijde energiecrisis te dempen. Trump beweerde dat de straat van Hormuz vanaf vrijdag weer volledig wordt geopend. En de olie stroomt weer, verwees hij naar het voorlopige akkoord tussen Washington en Iran. Trump hintte op hervatting van de Amerikaanse sancties tegen Russische olie, maar deed geen concrete belofte. Nou, je kan zeggen dat de oorlog in Oekraïne te beëindigen inmiddels weer een belangrijk punt op Trumps buitenlandagenda is. Ja, er zijn nog veel meer nieuwtjes. EU maakt einde aan kosten voor handbagage voor degenen die van reizen houden. Nou, daar gaan we straks zeker over hebben. Maar laat ik nu eerst even gaan naar dit prachtige liedje.

Great song by Lata J and Kishore Kumar uit de film Abhiman. Agenten in Los Angeles die hebben een hond doodgeschoten toen ze afkwamen op een melding van een schreeuwende vrouw in een buitenwijk van de Amerikaanse metropool. En het bleek te gaan om een juichende supporter van de New York Knicks die net de NBA-titel had gewonnen. Het incident vond plaats op zaterdagavond toen het New Yorkse basketbalteam zich voor het eerst sinds 1973 kroonde tot de kampioen van de NBA. Agenten van de politie in LA, aan de andere kant van het land dus, die kwamen af op een melding van een omwonende die een schreeuwende vrouw hadden gehoord in Canoga Park, een buitenwijk in LA. En toen de agenten de woning betraden, werden ze volgens de politie direct geconfronteerd met een grote, blaffende hond. De bewoonster probeerde de hond op te sluiten, maar het dier kon ontsnappen en viel een van de agenten daarop dan ook aan. En zij openden dan het vuur. Beelden van het incident zijn door de baasjes van het dier op TikTok gezet. Nou, dat moeten ze dan meteen weer weghalen. Want dat is natuurlijk niet goed voor jezelf om dat soort dingen te zien. En Jameson, zoals de hond heet, was 2 jaar oud. En droeg ook nog een shirt van de New York Knicks. Ja, de familie was op die bewuste avond het kampioenschap van hun favoriete basketbalteam aan het vieren. En ja, de hond vierde op zijn manier ook mee. Alleen ging dat gepaard met aanvallen. Die dacht, ik moet aanvallen. En zodoende hebben de agenten hem dus doodgeschoten. Ander nieuws, het Braziliaanse Hooggerechtshof heeft Eduardo Bolsonaro, een van de zoons van de oud-president, veroordeeld tot 4 jaar en 2 maanden cel. Hij heeft volgens het hof geprobeerd om de regering Trump over te halen om Brazilië te straffen om zo de rechtszaak die tegen zijn vader liep te beïnvloeden. En volgens het Braziliaanse OM lobbyde Bolsonaro bij de Amerikaanse overheid om sancties op te leggen aan Braziliaanse opperrechters en invoerheffingen in te stellen voor Braziliaanse goederen. De 4 rechters gingen met deze aanklacht mee. De Amerikaanse president Trump voerde vorig jaar augustus importheffingen van 50% in voor Brazilië om het land zo te straffen voor de vervolging van zijn politieke bondgenoot. En ook werd het visum voor de VS van opperrechter Alexandre de Moraes, die deze zaak tegen oud-president Bolsonaro aanvoerde, ook ingetrokken. Zo zie je maar, dus die heeft nu. De 41-jarige Bolsonaro noemt de veroordeling een politieke vervolging die bedoeld is om te voorkomen dat hij in oktober mee kan doen aan de presidentsverkiezingen. Nou, hij mag dus als gevolg van deze veroordeling 8 jaar lang geen publiek ambt bekleden. Nou, hij moet dus eventjes gaan zitten, 4 jaar en 2 maanden cel, dus voor deze zoon van Bolsonaro.

Bezos bij Schreeuw Gozaal en Rajat Nagpal. Die Bezos is mooi, hè? Anyway, de autoliefhebbers die vaak naar bepaalde programma's kijken of keken, die kennen deze presentator zeker ook wel, Jeremy Clarkson. Jeremy Clarkson die leidt aan een agressieve vorm van kanker. En dat heeft de voormalige Top Gear presentator zelf bekendgemaakt in de slotaflevering van het vijfde seizoen van de landbouwserie Clarkson Farm. In de laatste twee afleveringen van de serie, die vannacht dus in première gingen op Amazon Prime, vertelt Clarkson aan zijn collega's dat hij sinds mei weet dat hij kanker heeft. De ziekte is volgens de presentator in een zeer vroeg stadium ontdekt en ook is in de serie te zien hoe hij, Clarkson, in het ziekenhuis wordt behandeld. En daar zegt hij dat een deel van de behandeling niet volgens plan is verlopen. Als alles succesvol verloopt, zie ik jullie terug voor seizoen 6. En als dat niet zo is, zorg goed voor jezelf. Ja, Clarkson die onderging 2 jaar geleden nog een medische ingreep aan zijn hart. En destijds vertelde hij dat artsen vreesden dat hij zonder behandeling ernstig ziek had kunnen worden. Maar ja, zo zie je maar, 2 jaar later heb je weer iets anders onder de leden. Dus inderdaad, hoe goed moet je nog meer voor jezelf zorgen? Nog dit nieuwtje. In Rijen in Noord-Brabant is gisteravond een grote brand uitgebroken in een vrijstaand huis. Een deel van het huis is ingestort. De hulpdiensten die kregen kort voor middernacht de eerste melding over de brand. En toen de brandweer daar aankwam, sloegen de vlammen al uit het dak. En mogelijk is er nog iemand in de woning, maar de brandweer kan voorlopig niet naar binnen. Dat was dus gisteravond. Ik weet niet of ze nu al brandmeester hebben gegeven vanwege het instortingsgevaar. In elk geval, er is daarom met een drone over het huis heen gevlogen om een beeld te krijgen van de situatie in het pand. En ja, Umbezos hebben we nu ook al gehad. En dat brengt ons dus naar 10 minuten voor 8 alweer.

Pani Hogi. Ja, geweldig liedje is dat ook weer. Kom, laat ik even gauw gaan naar de appjes. En dat heb ik ook al allemaal weer binnengekregen. En daar dank ik de mensen dan ook weer heel, heel hartelijk voor. Even zien, ik heb een appje gehad van Margriet. Ja, de vakantie is voorbij, hè. Vandaag is woensdag. Maar de groeten aan jullie allen daar, Golden Girls, Margriet, Femia, Bea en Malti. Fijne dag ook toegewenst en veilig weer terug in Nederland, hè. Paren zeggen, dan moet ook aan jullie een hele mooie dag toegewenst. En wat betreft even kijken, ja, Prabha, ook voor jou en de groeten aan ons tweede huis daar, hè. De dames daar en heren. Ook Kees, een fijne werkdag toegewenst ook. Dankjewel voor je mooie appje. En ook Mieke wens ik een hele, hele mooie dag toe. Werk ze ook alweer. Jenny, dankjewel. Je zegt goedemorgen met RRR. Ja, die wil je zeker horen, hè. Maar goed, misschien doe ik het strakjes wel voor je. In elk geval heb ik hier ook weer een prachtige song klaarstaan. Even kijken, waar heb ik die ook alweer zitten? Dat is hier een andere uit de jaren 70. En wat het verkeer betreft krijg je straks nog meer van de ANWB te horen. Maar in elk geval op dit moment zie ik zo'n 21 meldingen. En de gezamenlijke lengte valt ook mee. Het is voor deze woensdagochtend een gemiddelde spits. 69 kilometer de gezamenlijke lengte hebben we dan. En ja, daar moeten we dan allemaal mee doen. In elk geval... Even zien als ik nog meer appjes binnen heb gekregen. Want ja, ik moet ze allemaal even goed checken, hè. Ook Roos wens ik een hele mooie dag toe. Ik zie dat ik hier zo bij mijn persoonlijke appjes ook het een en ander binnen heb gekregen. En anderen die hebben een poll gehouden wat betreft de voetbal. En sommigen die hebben goed gescoord, moet ik zeggen. Niet waar, Rakesh? Ja, zo kan het ook allemaal gaan, hè. Als je goed inzicht hebt in hoe ze spelen, dan kom je er zeker ook wel goed vanuit. In elk geval. Raja Rani. Mijke Jor, doe meer.

0: live vanuit de hoofdstad.
1: Bestaat 40 jaar, niet 10.

0: vieren we 4 maanden lang feest met hoge kortingen op alle sieraden. Kom langs bij Wier in Juli en ontvang de hoogste prijs voor uw goud. U krijgt direct contant geld of een betaling per bank op uw rekening. En speciaal vanwege ons 40-jarig jubileum, verkoopt of ruilt u uw goud in, dan ontvangt u nu tijdelijk een extra bonus bovenop de goudprijs. Toen mooi seizoen Higa. U kunt uw oude sieraden natuurlijk ook inruilen voor prachtige nieuwe sieraden. U vindt ons aan de Ferdinand Bolstraat, 27 Amsterdam, bel 020-671-1812. Geopend dinsdag tot en met zaterdag van 10:30 tot 5:00 in de middag. Wier in Juliër, al 40 jaar eerlijk, betrouwbaar en uw vertrouwde adres voor goud en sieraden.
1: Simpel, snel en effectief adverteren, maar wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807 of mail naar info@ujala.nl.

0: आई एम कुमार सानू, कुमार सानू, कुमार सानू, कुमार सानू।
1: Ranga Events proudly presents Kumar Sanu and Anuradha Padwal live in concert. Zondag 6 september, AVA's Live Amsterdam. Twee legendarische stemmen uit Bollywood samen live on stage. The Tiger of India, Kumar Sanu en Anuradha Padwal. Een muzikale reis door de gouden jaren van Bollywood, de magische 90s.
2: Tujhe dekha to ye jana sanam, pyar hota hai diva.
1: Het wordt een herinnering voor het leven. Zondag 6 september in een van de mooiste en meest prestigieuze concertzalen van Nederland. AVA's Live, Johan Cruijff Boulevard Amsterdam. Inloop vanaf 5:30 en het concert start om 7 uur. 70% reeds uitverkocht, dus haal je kaarten nu meteen via i-tickets.com.
3: Ujala Radio, voor de allerbeste Bollywood-muziek. Bent u ook zo enthousiast? Bel dan met de studio 020-363-0808.
4: You are.
5: Dit is het Ujala-nieuws. Goedemorgen, ik ben Bart Meijer. De Amerikaanse blokkade van de Iraanse havens lijkt te zijn doorbroken. Volgens trackingdienst tankertrekkers zijn zeker 2 grote Iraanse olietankers de blokkade gepasseerd. Samen vervoeren de schepen zo'n 3,8 miljoen vaten ruwe olie. Het gaat dan om de eerste Iraanse olie-export in 2 maanden tijd. In Evian wordt vandaag de G7-top afgerond. Aansluitend reist de Amerikaanse president Trump door naar het paleis van Versailles, waar de Franse president Macron hem vanavond zal ontvangen. Naast een officieel diner staat er na afloop ook een spectaculaire licht- en vuurwerkshow op het programma. En die wordt gehouden in de wereldberoemde tuinen van het paleis. Boerenorganisatie LTO haalt hard uit naar de uitgelekte stikstofplannen van het kabinet en noemt het een verzameling proefballonnetjes en baanideeën. De overheid wil dat er rond 20 natuurgebieden, zoals de Brabantse Peel en de Veluwe, speciale zones van 1 kilometer breed komen, waar de stikstofuitstoot flink omlaag moet. Daarnaast staat er in de plannen dat boeren straks nog maar het maximaal aantal koeien, varkens of kippen per hectare land mogen houden. En de Europese Unie pakt de etiketten van de vleesvervangers aan. Het Europese parlement heeft besloten dat namen zoals biefstuk, kipfilet en spek echt alleen nog maar op dierlijke producten mogen staan. Voor vegaburgers of kweekvlees moeten fabrikanten dus wat anders bedenken. Brussel wil op die manier een einde maken aan de verwarring in de supermarkt. Het weer nog. Vanochtend laat de zon zich vooral in het oosten even zien, maar vanuit het zuidwesten trekt de lucht snel dicht en gaat het hier en daar regenen. Vanmiddag wordt het 21 graden aan zee tot zo'n 25 in het zuidoosten.
6: En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
1: Ujala Radio, DAB Plus पर देश भर में सुनाई देता है तू बता दे सबको इसे बताते ऑटो में तू सुन सके तू घर में सुन सके है Ujala Radio और Ujala Radio साथ में ले जाइए तू चाहे जहां पर जाइए तू जान है तो Ujala Radio This is Ujala Radio Jouw sound, jouw vibe Van Nederland tot wereldwijd. Altijd bij jou. Volg ons op Facebook, Instagram en TikTok. En check ons op YouTube kanaal voor meer vibes. Samen maken we Ujala nog groter. Ujala Radio,

Uw woning in Amsterdam, Amstelveen of Almere professioneel verhuren? Expat Wonen helpt u graag bij het vinden van de beste huurder. Supersnel verhuurd binnen gemiddeld 2 weken. Hoogst mogelijke huurprijs door onder andere verhuur aan expats. Woningpresentatie met professionele foto's en uitgebreide screening van de huurders. Onze dienstverlening is transparant en altijd op basis van no cure, no pay. Wij bespreken graag de mogelijkheden met u. Neem daarom geheel vrijblijvend contact op via info@expatwonen.nl. Expat Wonen, gespecialiseerd in verhuur aan expats.

0: nieuwe video- en audio-podcast van Mujala. Speciaal voor ambitieuze young professionals. Conversations with entrepreneurs, innovators, business leaders en cultural and community leaders. Kijk en luister naar de Mujala Table op Mujala Radio en via de sociale media van Mujala. De Mujala Table, where captains share their journey. De volledige podcast staat online.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. De ochtendspits komt langzaamaan op gang. Wat opvalt is de A1 Amersfoort richting Amsterdam. Bij Hilversum Noord is een ongeluk gebeurd en hierdoor zijn twee rijstroken dicht. En dat kost je 3 kwartier. En op de A73 Nijmegen richting Maasbracht tussen Malden en Boksmeer een half uur oponthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Good day with RJ. Goedemorgen met RJ, Mujala Radio. Tu jane toch. Mujala Radio. Sabse barkawala.

Ja, de voetballiefhebbers die zijn nu pas wakker, dat zie ik. Ja, Raj, dankjewel voor je appje. Een fijne dag ook aan jou toegewenst. En geniet van je bakkie koffie, zal ik zeggen. Ook Yvonne Dowlett groet ik bij deze. Vanuit de studio's hier in Amsterdam Zuidoost. Een mooie dag ook toegewenst aan Amina in Zuidoost. En die andere Amina die me ook altijd een appje stuurt vanuit Den Haag of Duitsland. Een fijne dag toegewenst. Ook Andrew en Chitra wens ik een mooie dag toe. In Maarsenbroek. En nee, jullie zijn nu lekker in Vlissingen, hè? Of zijn jullie alweer terug? In elk geval, have a good day. Ook Chant uit Lelystad wens ik een hele mooie dag toe. Blijf allen afgestemd op your favorite radio station. Het is weer tijd geworden voor onze 80s song. En ditmaal ben ik bij de film Intaha beland. En Letta G krijgen we te horen.

vrijdag aan u allen toegewenst. Het wordt een prachtige dag tussen de 20 en 23 tot hooguit 25 graden. Hangt er vanaf waar u zich allemaal ook bevindt, in het zuiden of in het noorden. En voor morgen wordt het iets wat warmer. Dan gaan we zeggen van, ja, dan gaat dat zonnetje weer schijnen. Dan gaan we zeggen van, ja, je wil de zon toch? Ik ken dat plaatje toch? Ik heb het zo vaak gehad de afgelopen keer. Toen we het zo warm hadden met elkaar. En ja, we willen de zon toch? Dus neem het maar. Anyway, we gaan ons weer even richten op de andere songs die ik voor je heb uit Cocktail

maar als je op de fatbike springt, kan je niet dansen, hè? Ook als je in de auto zit, niet de handen van het stuur houden, omdat je denkt van ik hoor een leuk liedje, ik wil dansen erop. Nee, niet doen. Houd de aandacht op het verkeer. Laten wij jou van de Jala Radio dus niet afleiden. Maar geniet wel met

0: big shout out.
1: Let's dance, Chhotu Motu, and dat was zeker ook weer leuk uit. Kissy Kamhai, Kissy Kijan, en van daaruit gaan we gelijk door naar deze toe. Is Boom Paris.

zingen. Ze zingt als een van de beste, kan je zeggen. Maar dat wil je ook anders. Dat was dus Shreya Ghoshal. Maar dan heb ik nog eentje voor je van soortgelijke songs. Uit de film Kalank van 2019.

maar zeggen dat talent Shreya, nee niet Shreya, maar wel Alia Bhatt in de genen zit. Want wat een talent heeft deze dame. Ze had nog nooit eerder Kathak gedanst, maar voor deze film is ze zich gaan inzetten ervoor. En binnen de kortste keren had ze dat dus onder de knie. En wat een dans heeft ze dus gegeven hierin. Mooi toch? Even wat rustigs erbij. Uit de film Border 2.

Wow, wow, wow, ja, ja, hey, jate, hoe lam, ho. En dat was Vishal Mishra. En met de muziek van, nee, Roop Kumar Rathor had hem gezongen in de eerste border. En nu is dat de stem van Vishal Mishra. Maar hij heeft het ook fantastisch gedaan. Uit border toe. Nou, ik heb ook wat nieuwtjes wat betreft Suriname voor u. Hoofdgriffier Monique van Genderen-Reliveld is gisterochtend op 59-jarige leeftijd rustig ingeslapen. Haar plotselinge overlijden slaat een diep gat in de rechtspraak. Het onverwachte heengaan van de griffier hebben wij ervaren als een schok en een substantieel verlies voor de rechterlijke organisatie, zo reageert Ivan Rasulbaks, president van het Hof van Justitie, tegenover Star News. Van Genderen begon haar loopbaan bij het Hof in 1992, nagenoeg gelijktijdig met Rasulbaks. Ze heeft zich gedurende de jaren opgewerkt tot griffier van het Hof, blikt de hofpresident terug. En eind jaren 90 startte zij als substituut griffier onder rechter John van Nieuwenhout, de toenmalige waarnemend hofpresident, die zij ook assisteerde bij de dagelijkse werkzaamheden op het secretariaat. En op 7 november 2008 legde zij de eed af als griffier van het Hof van Justitie, waarna op 28 november haar installatie bij het Hof volgde. Hiermee schreef zij dus geschiedenis als de eerste vrouwelijke griffier bij het Hof van Justitie. Nou, er staat nog veel meer over haar, dat kun je allemaal ook wel nalezen in de kranten. Maar dan hebben we ook nog ander nieuws. Ja, dan ga ik hier naartoe. Assembleelid Jeffrey Lau van de NPS heeft tijdens de behandeling van de begroting gewaarschuwd dat de staatsfinanciën te afhankelijk zijn van de verwachte inkomsten uit de offshore oliesector. Volgens hem is de schuldstrategie van de overheid kwetsbaar, omdat deze grotendeels uitgaat van een gunstig oliescenario. Lau wees erop dat de regering verwacht dat de staatsschuld vanaf 2029 weer onder de wettelijke norm van 60% van het bruto binnenlands product uit zal komen. En volgens hem is die verwachting echter in belangrijke mate gebaseerd op de aanname van de olieproductie volgens planning op gang komt en de olieprijzen gunstig zullen blijven. En dat geldt eigenlijk uitsluitend voor het oliescenario. Zonder die olieinkomsten wordt de schuldnorm niet gehaald. En dat maakt de schuldstrategie kwetsbaar. Volgens Lau ontbreekt daarnaast een alternatief scenario voor het geval de olieprijzen dalen, de wereldwijde energietransitie sneller verloopt of de productie vertraging oploopt. Het pleitte ervoor dat de regering naast het basisscenario ook een zogenoemd stressscenario uitwerkt, zodat het duidelijk wordt welke gevolgen economische tegenvallers hebben voor de staatsfinanciën, de begroting en de staatsschuld. Ja, je moet een plan B hebben voor bepaalde dingen, hè?

Dat was weer even een prachtig liedje dat we gehoord hebben hier. En dan ga ik naar dit berichtje toe. NDP-parlementariër Ansadi die fronst haar wenkbrauwen bij het feit dat het ministerie van Economische Zaken, Ondernemerschap en Technologische Innovatie, afgekort EZOTI, een bedrag van 950.000 SAD heeft begroot voor buitenlandse reiskosten. En daarnaast is ook nog eens 1,3 miljoen SAD begroot voor buitenlandse verblijfskosten. Dat is ruim 2,2 miljoen SAD om te vliegen en in hotels te slapen. Ze zegt erbij, ik zal niet zeggen voor zogenaamde internationale en regionale meetings. Dat houdt ze dus achter de hand. En dat zei ze tijdens de begrotingsbehandeling in de Nationale Assemblee. De politica merkte op dat er, gezien de weinige beschikbare middelen van de overheid, wel prioriteiten gesteld moeten worden. Ze stelde voor dat het ministerie gebruik maakt van moderne technologie, zoals Zoom-meetings, om deze kosten te drukken. Wat de NDP'er ook choqueert, is dat vanuit de begroting van het ministerie een bedrag van ruim 27 miljoen SAD gaat naar rechterlijke vonnissen. En daarnaast zit EZOTI met achterstallige miljoenen schulden bij onder andere EBS en Telezeur. Deze dateren uit de periode 2017 tot en met 2022. En ook is er bij de NV Havenbeheer een openstaande huurachterstand voor het hoofdkantoor van EZOTI over 2018 tot en met 2025 voor een bedrag van 2.920.704 SRD. Wat voor beleid wordt er gevoerd? Dat de staat Suriname miljoenen moet reserveren om rechtszaken af te handelen. Terwijl er geen geld is om de prijzen in de winkels fatsoenlijk te controleren. Hoe gaat dit ministerie het bedrijfsleven reguleren als het zelf zijn rekeningen niet betaalt? Aldus Ansadi. Ja, dat is allemaal een moeilijke kwestie, moet ik zeggen. Maar goed, we hebben het niet voor het zeggen daar, hè.

Yes, Tera Hojao. Prachtig lied was dat ook weer. Uit de film Hey Juanito is Kahuna, hè. En dan deze uit de film Mei Wapens Aunga. En Rahman heeft de muziek gemaakt. En wie krijgen we hier dan te horen? Mohit Johan en...

0: वो पाट दे तुड़ा।
1: Ja, Rahman heeft zichzelf ook alweer overtroffen met deze uit Mijn Wapens Aunga, waarin Wedang Reina in speelt. En nog vele andere uiteraard. Maar goed, het is een geweldige song. Ishke Mastana bij Moet Johan en Nargis. Ja, ik weet het, we houden hiervan. Is de geremixte Calm Down versie van DJ Sahil.

Ja, geweldig was dat ook weer, toch? Om dat te horen. En dan is het geworden 9:04. Tijd geworden om u nog te bedanken voor de appjes. Anoop Mahabali, dankjewel. Uit Den Bosch, werkse zal ik zeggen. Ook Roos wens ik een hele mooie dag toe. Dat weer J.R. Parivar uit Purmerend. Hartelijk dank. Maar B.F. Vinoot, werkse ook weer. En Kieren en Ankel Khan, ook aan jullie daar in Hoofddorp een hele mooie dag toegewenst. En dan ga ik u groeten. Morgenochtend ben ik er weer om 6:30 sharp. Ik zou zeggen, blijf afgestemd op het Jala Radio. Er is nog veel meer wat u te horen zult krijgen. Mooie liedjes. En vandaag is woensdag. Dan hebben we Stamppot ook weer. Hè? Dat is tussen, als ik me niet vergis, 5 en 6. En ook Rutenji, die is er vanavond met zijn programma vanaf 6:00. Dus u blijft afgestemd op your favorite radio station. En uiteraard koffie chai is tussen 12 en 1. Een fijne dag verder toegewenst. En graag tot morgenochtend om 6:30.

zo, en dan kom ik er even tussenin om u ook nog te melden dat er zo strakjes na de commercial break van 9 uur Mauricio Samatja zal worden omgeroepen door collega Vijay Ramparan. Heel veel sterkte aan de mensen toegewenst.

0: Live vanuit de Hoofdstad.
1: Ben jij binnenkort jarig? Door Janemdin hè, door Zalgren hè. Of ga je trouwen? Door Viva honne wel hè, door Shadi honne wel hè. Ja, kiesie ka moende sanskaar hè. Ujala Radio per vermaaijs aap dees ik de heen. Pandera vermaaijs voor maar 100 euro op Ujala Radio. Stuur je mail naar info@ujala.nl.

0: Yau Jala Radio. Ujala Radio, feel the rhythm. Droom je van een onvergetelijk feest of een prachtige bruiloft? Ontdek Experience Wedding and Events in Almere, het eerste Indian Wedding and Event Center van Nederland. Onze locatie is perfect voor Hindoestaanse en Islamitische ceremonies en feesten. Denk aan Patwaan Viva, Nika, Henneavonden, Moeren, receptie, verjaardagen en andere bijzondere momenten. Onze stijlvolle zaal is geschikt voor 100 tot 450 gasten en wij werken met een full service concept. Dat betekent dat wij de complete organisatie voor je regelen, van frisdranken en catering tot hapjes, decoratie en entertainment. Alles wordt tot in de puntjes verzorgd, zodat jij alleen maar hoeft te genieten van jouw speciale dag. En er is goed nieuws. Boek je voor juli 2026 een Batwaan en Viva of receptie, dan krijg je voor beide dagen een optreden van onze huisband of DJ helemaal gratis. Bel tijdens kantoortijden naar 06-1-442-1533 of stuur ons een bericht via WhatsApp. Experience, Wedding and Events. Jouw droom, onze passie. Let's create something magical.
1: Aha, dus ook jij bent zo'n fan van Bollywood muziek. Zet je radio dan vast op Ujala Radio. Kijk voor de frequenties op onze site www.ujala.nl.
2: www.ujala.nl.
3: You are.
4: Dit is het Ujala nieuws. Goedemorgen, ik ben Bart Meijer.
5: Het Braziliaanse Hoge Rechtshof heeft Eduardo Bolsonaro veroordeeld tot een gevangenisstraf van 4 jaar en 2 maanden. De zoon van oud-president Jair Bolsonaro kreeg deze straf omdat hij de regering van de Amerikaanse president Trump probeerde te bewegen om Brazilië te straffen vanwege de rechtszaak tegen zijn vader. Bovenop de celstraf heeft de rechter Bolsonaro een verbod opgelegd om de komende 8 jaar een openbare functie te bekleden. In een woning in het Noord-Brabantse Rijen woedt sinds gisteravond een grote brand. Volgens een woordvoerder van de veiligheidsregio is er mogelijk nog iemand binnen in het pand. De brandweer kan de brand momenteel niet van binnen uitblussen vanwege acuut instortingsgevaar. Daarom wordt van buitenaf bestreden. En ook is er een drone ingezet om de situatie in het huis beter in kaart te brengen. De Amerikaanse blokkade van de Iraanse havens lijkt te zijn doorbroken. Volgens trackingdienst tankertrekkers zijn zeker 2 grote Iraanse olietankers de blokkade gepasseerd. Samen vervoeren de schepen zo'n 3,8 miljoen vaten ruwe olie. Het gaat dan om de eerste Iraanse olie-export in 2 maanden tijd. In Evian wordt vandaag de G7-top afgerond. Aansluitend reist de Amerikaanse president Trump door naar het paleis van Versailles, waar de Franse president Macron hem vanavond zal ontvangen. Naast een officieel diner staat er na afloop ook een spectaculaire licht- en vuurwerkshow op het programma. En die wordt gehouden in de wereldberoemde tuinen van het paleis. Het weer nog. Vanochtend laat de zon zich vooral in het oosten even zien, maar vanuit het zuidwesten trekt de lucht snel dicht en gaat het hier en daar regenen. Vanmiddag wordt het 21 graden aan zee tot zo'n 25 in het zuidoosten.
4: En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
1: Ujala Radio, voor de allerbeste Bollywood muziek. Bent u ook zo enthousiast? Bel dan met de studio 020 363 0808.
0: De Ujala Table, de Ujala Table, de nieuwe video- en audio-podcast van Ujala. Speciaal voor ambitieuze young professionals. Conversations with entrepreneurs, innovators, business leaders en cultural and community leaders. Kijk en luister naar de Ujala Table op Ujala Radio en via de sociale media van Ujala. De Ujala Table, where captains share their journey. De volledige podcast staat online.
1: Wil jij Ujala Radio ook op je smartphone en tablet ontvangen? Ga dan naar de App Store en download de Ujala app.
0: Ujala Radio, de Hindoestaanse sound van Nederland. Via DAB Plus en wereldwijd online. Join the movement. Volg ons op socials. Facebook, Insta, TikTok en YouTube kanaal. Spread the vibe. Share the love. Ujala Radio, always shining.

Moet u de uitvaart voor een dierbare overledene regelen? Acrisover Uitvaartverzorging heeft heel veel jaren ervaring in het regelen en uitvoeren van uitvaarten, ongeacht ras of geloof en ongeacht of er wel of geen uitvaartpolis aanwezig is. In ons pakket hebben wij ook standaardberichten van overlijden op Ojala Radio. Acrisover Uitvaartverzorging, altijd persoonlijk, respectvol en op maat. Ons telefoonnummer 06 54 60 70 14. Dus 06 54 60 70 14. Kijk ook op acrisover.nl.

0: ugyanaz Szona Csirija.
1: You are.
2: Ujala Radio Headlines.
3: Het Braziliaanse Hooggerechtshof heeft Eduardo Bolsonaro veroordeeld tot een gevangenisstraf van 4 jaar en 2 maanden. In een woning in het Noord-Brabantse Rijen woedt sinds gisteravond een grote brand. Volgens een woordvoerder van de veiligheidsregio is er mogelijk nog iemand binnen in het pand. De Amerikaanse blokkade van de Iraanse havens lijkt te zijn doorbroken. En de Europese Unie pakt de etiketten van de vleesvervangers aan.
2: En tot zover de headlines op Ujala Radio. Dit is het weerbericht op Ujala Radio.
3: Vanochtend laat de zon zich vooral in het oosten nog even zien, maar vanuit het zuidwesten trekt de lucht snel dicht en gaat het hier en daar regenen. Vooral het noorden en midden van het land krijgt met regen te maken, terwijl het in het zuiden op een klein buitje na droog blijft. Later op de dag knapt het op vanuit het westen en het wordt 21 graden aan zee tot 25 graden in het zuidoost.
2: En tot zover het weerbericht op Ujala Radio.

0: are.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Op de A73 Nijmegen richting Venlo heb je bij Boksmeer nog een kwartier verdraging. Het wegdek is daar beschadigd en daardoor is de rechte rijstrook dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Live vanuit de Hoofdstad. Oezana Radio.
1: Guru's Roti, de smaak van Suriname, gewoon in Amsterdam. Het adres in Amsterdam voor de allerlekkerste rotigerechten, rotirol en belegd broodjes. Kip, vega, garnalen, lams, bakkeljauw, ei, pom, tahu, tempeh, doksa en more. Bij Guru's Roti proef je de lekkerste Surinaamse en rotigerechten. Maar ook onze heerlijke nasi, bami, chowmin en witte rijstgerechten. Proef zeker ook onze verse bara, bakkebana, telo, saté, sauto, samosa en meer. Guru's Roti, echt vers en heerlijk smaakvol. Bestel via gurusroti.nl of kom langs aan de Rijnstraat 229 Amsterdam. Geopend van maandag tot met vrijdag vanaf 11:30 's morgens tot 9 uur 's avonds, zaterdag en zondag vanaf 's middags 3 uur tot 9 uur 's avonds, of bel 020-370-4754. Gurusroti.nl. Eén hap en je bent verkocht.
2: Lekker.
3: Simpel, snel en effectief adverteren, maar wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807. Of mail naar info@ujala.nl.
4: Safe BV, al 38 jaar de groothandel in tropische en exotische producten. Safe BV, South American Food Express BV in Rotterdam. Rechtstreekse import van groenten, fruit, dranken, kruiden, diepvries, snacks, sauzen en nog veel meer. Uit Suriname, Zuid-Amerika, Azië, Afrika en de Caribbean. Dagvers en van topkwaliteit. Bezoek onze ruime cash and carry in de Spaanse Polder, Vlaardingweg 53. B in Rotterdam. Ja, ja, vanaf dit jaar zijn wij 7 dagen per week open voor professionals in retail en horeca. Safe BV, taste the tropics. Let op, toegang alleen met KVK-inschrijving en BTW-nummer. Meer info op safebv.nl.
1: Is jouw business toe aan de volgende stap? Klaar om te groeien of nog groter te worden? Adverteer op Ujala Radio. Mail naar info@ujala.nl.
3: Ujala Radio. Samen en overal. Omdat jij bijzonder bent. Ujala Radio gaat overal met je mee.
5: Dit is het Ujala Nieuws. Goedemorgen, ik ben Bart Meijer. Meer dan 2/3 van de werknemers onder de 30 jaar wil het liefst fulltime werken, maar in de praktijk doet slechts 53% dat ook echt. Door deze kloof blijft er ieder jaar een enorm arbeidspotentieel van bijna 120.000 voltijdsbanen onbenut. Uit onderzoek blijkt dat veel jongeren structureel vastzitten in te kleine contracten. Deze onderbenutting is het grootst in de zorg, het onderwijs en de sociaal-maatschappelijke beroepen. De Verenigde Staten en de overige G7 landen gaan de druk op Rusland flink opvoeren met strengere sancties die specifiek gericht zijn op de Russische olie- en gassector. Tegelijkertijd krijgt Oekraïne de toezegging van extra militaire steun. Dit staat in een gezamenlijke verklaring die vannacht is uitgebracht. Met deze hardere aanpak willen de G7 landen Rusland dwingen om de oorlog in Oekraïne te beëindigen. Het Braziliaanse Hoge Rechtshof heeft Eduardo Bolsonaro veroordeeld tot een gevangenisstraf van 4 jaar en 2 maanden. De zoon van oud-president Jair Bolsonaro kreeg deze straf omdat hij de regering van de Amerikaanse president Trump probeerde te bewegen om Brazilië te straffen vanwege de rechtszaak tegen zijn vader. En de politie heeft gisteravond een man aangehouden bij een flat aan de Mulderstreef in Apeldoorn. Agenten kwamen in actie na een incident en troffen bij de controle meerdere messen en een kleine knuppel aan. Tijdens een zoektocht in de directe omgeving vonden agenten bovendien het vuurwapen in de bosjes. De verdachte is naar het politiebureau gebracht voor verder onderzoek. Het weer nog. Vanochtend laat de zon zich vooral in het oosten even zien, maar vanuit het zuidwesten trekt de lucht snel dicht en gaat het hier en daar regenen. Vanmiddag wordt het 21 graden aan zee tot zo'n 25 in het zuidoosten. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
1: Oh, oh, oh. Ujala, Lara Hay, the greatest voices of Bollywood. Raga and Rhythm, National Indian Orchestra Kasat. 19 september, Meervaart Theater Meer. Koop je tickets op tijd via meervaart.nl. Aur Gani Wale Honge, From India, Mouse Mewbroy, Shekhar Kumar, Ayan Mukherjee, Boyke Dattadien en Mizaam Wagyudusein. 19 september, meervaart mee. Koop je tickets op tijd.

0: De leukste, de lekkerste en de mooiste hits. Ujala Radio, your number one radio.
1: Dit is Ujala Radio, jouw sound, jouw vibe. Van Nederland tot wereldwijd, altijd bij jou. Volg ons op Facebook, Instagram en TikTok. Or check ons YouTube-kanaal voor meer vibes. Samen maken we Ujala nog groter. Tujanito, Ujala Radio, feel the energy. Ujala Radio, raat of din, 24 ghante lagatar, aapke liye door gaat ie. Aur haan, tu mange henga. Wil jij een berichtje sturen naar onze studio? Ha? Wil jij een berichtje sturen naar onze studio? Dan kan dat. Stuur je bericht naar 020-363-0808. Dil se baat karna hai? To hum bhi dil se aap se baat karenge. Har ek cheez. Raat o din, aap hum se baat kar sakte.

0: are.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Op de A73, Nijmegen richting Venlo, heb je bij Boxmeer nog 10 minuten vertraging. Het wegdek is daar kapot en daardoor is de rechte rijstrook dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Ujala Radio Sinualo, mijn geluid, maar weer een hele goede... Goeiedag. Aadje Boudoir, Boudoir, Ar Boudoir, Satra Tarik Junhe. Het is een mooie dag. Het wordt een mooie dag. Ar Aash Kadin Islie Khushi Kadin He. Harik Din Khushi Kadin Hotel Sinualo. Als je in de ochtend wakker wordt en je kunt een dag meemaken, dan is dat mooi meegenomen, toch? Jana Radio Kisri Ham Isliye Aaye Hain Aaj Ki Budhwar 17 Tarikh Jun Hai. Dan gaan we 32 jaar terug. 32 jaar terug. Ik nou Jwan Ki Vivah Ho Hai. Ja, do nou Jwan Ki Vivah Ho Hai. 32 jaar geleden. 32 jaar geleden. Anand Chandrika Singh en Shanta Chandrika Singh ke vivah hue hain ya sarkari shaadi hue hain. In ieder geval is dat 32 jaar geleden. Aur 32 jaar geleden per jabki Anand Chandrika Singh en Shanta Chandrika Singh ke vivah hue hain. To is khushi ke mauke par aaj ke program mein in dono ke liye ye nagma ek dusre ke liye pesh kiya ja raha hai. Anand vraagt dit nummer aan voor zijn lieve beauty queen, lieve vrouw Shanta Chandrika Sinclair. En namens Shanta Chandrika Singh voor haar lieve man, Pyar Pyar Pati Dev Kleer. Bri Pyar Mahabbat Dil Au Jaan Ke Saat Batiswa Vivah Ke Jayanti Ke Khushi Ke Mauke Per.

Nogmaals van harte gefeliciteerd, Anand en Shanta, namens je vier kinderen. Pooja, Sapna, Jaya, Vyas en Dodemaat, Ratmir en Suraj Kitrafse. Bahut, bahut, badhaiya. En shubkamna pesh kar rahe hain. En ze zeggen, papa, mama, we houden heel veel van jullie.

Ujala, Ladyhead, the greatest voices of Bollywood. Rag and Rhythm, National Indian Orchestra ke saath. 19 september, Meervaart Theater Meer. Koop je tickets op tijd via meervaart.nl. Aur Gaane Wale Honge, From India, Mouse Mewbroy, Shekhar Kumar, Ayan Mukherjee, Boyke Dattadien en Nizam Waagje te zijn. 19 september, Meervaart Meer. Koop je tickets op tijd.

0: woning in Amsterdam, Amstelveen of Almere professioneel verhuren? Expat Wonen helpt u graag bij het vinden van de beste huurder. Verhuur uw huis via Expat Wonen. Altijd snel en veilig. Expat Wonen biedt financieel en technisch vastgoedbeheer. En zo heeft u zelf nergens meer om kijken naar. Wij bespreken graag de mogelijkheden met u. Neem daarom geheel vrijblijvend contact op via info@expatwonen.nl. Expat Wonen, gespecialiseerd in verhuur aan expats.
1: Deepika Padukone.
2: Hi, this is Imran Khan.
3: Hi, this is Sunny Deol.
4: Hi, this is Ajay Devgan.
5: Hi, this is Ranveer Singh.
6: Hi, this is Sonu Sonodigam.
7: My name is Shahrukh Khan.
8: Hi, Holland. My name is Kajol and you're listening to Ujala Radio. To Ujala Radio. Ujala Radio. Ujala
9: Radio. You are. You are. You are.
10: Dit is het Ujala Nieuws. Goedemorgen, ik ben Bart Meijer. De Noorse kroonprinses Mette-Marit heeft een longtransplantatie ondergaan. De operatie is vooralsnog goed verlopen, dat heeft het paleis bekendgemaakt. Volgens de geldende procedure zal de prinses nog meerdere weken in het ziekenhuis moeten verblijven. De 52-jarige Mette-Marit leidt aan longfibrose. Door deze chronische longaandoening had ze regelmatig ademhalingsondersteuning nodig. Microbioloog Bardjou en huisarts Rob Elens verschijnen vandaag voor de parlementaire enquêtecommissie Corona. Elens geldt als een van de medici die tijdens de coronacrisis op eigen initiatief afweek van het officiële behandelbeleid en daar achteraf een hoge prijs voor betaalde. De Limburgse huisarts schreef onder meer de middelen hydroxychloroquine en ivermectine voor aan zijn coronapatiënten. Ondanks waarschuwingen en handhavingsbrieven van de inspectie besloot hij destijds zijn artseneed boven de officiële richtlijnen te stellen. Meer dan 2/3 van de werknemers onder de 30 jaar wil het liefst fulltime werken, maar in de praktijk doet slechts 53% dat ook echt. Door deze kloof blijft er ieder jaar een enorm arbeidspotentieel van bijna 120.000 voltijdsbanen onbenut. Uit onderzoek blijkt dat veel jongeren structureel vastzitten in te kleine contracten. En de politie heeft gisteravond een man aangehouden bij een flat aan de Mulderstreef in Apeldoorn. Agenten kwamen in actie na een incident en troffen bij de controle meerdere messen en een kleine knuppel aan. Tijdens een zoektocht in de directe omgeving vonden agenten bovendien het vuurwapen in de bosjes. De verdachte is naar het politiebureau gebracht voor verder onderzoek. Het weer, vanmiddag eerst veel bewolking met in het noordoosten af en toe regen. Later vanmiddag komt de zon er af en toe bij. En de temperatuur varieert van 19 graden op de Wadden tot 25 graden plaatselijk in het zuidoosten. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
11: Ujala Radio. देश भर में सुनाई देता है via DAB+ तोर घर में तोर ऑटो में तू बता दे सबको इसे उजाला रेडियो DAB+ पर देश भर में उजाला रेडियो द क्रोस्ट कैहक द बेस्ट उजाला रेडियो

Wereldwijd, altijd bij jou. Volg ons op Facebook, Instagram en TikTok. En check ons YouTube-kanaal voor meer vibes. Samen maken we Ujala nog groter. Ujala Radio, feel the energy.

ga jij binnenkort trouwen? Door wie waar honen wel heen, door Shadi honen wel heen, zijn wel door DJ A Vermaes op Ujala Radio. Vandra Vermaes, 15 aanvragen voor maar 100 euro op Ujala Radio. Dus, ga jij binnenkort trouwen? Door wie waar honen wel heen, door Shadi honen wel heen. Neem contact op met Ujala Radio. E-mail info@ujala.nl. 15 aanvragen voor maar 100 euro op Ujala Radio.

0: are.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Op de A15 Rotterdam richting Gorkum, tussen knooppunt Ridderkerk en de Noordertunnel een kwartier vertraging. Van de A27 Utrecht richting Gorkum. Bij Lexmond staat een kapotte vrachtauto en daardoor is de rechte rijstrook dicht. Het kost je 10 minuten. Op de A28 Groningen richting Zwolle, bij Zwolle Noord de drie kwartier vertraging. Door een kapotte vrachtauto zijn twee rijstroken dicht. Op de A50 Apeldoorn richting Zwolle, bij Epe 20 minuten vertraging door een ongeluk, maar de weg is wel weer vrij. En tot slot op de N267 Drunen richting Andel, bij Andel heb je nog een half uur vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Ujana's Sona Chiria.

0: live vanuit de Hoofdstad.
1: Droom je van een onvergetelijk feest of een prachtige bruiloft? Ontdek Experience Wedding and Events in Almere, het eerste Indian Wedding and Events Center van Nederland. Onze locatie is perfect voor Hindoestaanse en Islamitische ceremonies en feesten. Denk aan Bhatwan Viwa, Nika, Henneavonden, Moeren, receptie, verjaardagen en andere bijzondere momenten. Onze stijlvolle zaal is geschikt voor 100 tot 450 gasten en wij werken met een full service concept. Dat betekent dat wij de complete organisatie voor je regelen, van frisdranken en catering tot hapjes, decoratie en entertainment. Alles wordt tot in de puntjes verzorgd, zodat jij alleen maar hoeft te genieten van jouw speciale dag. En er is goed nieuws. Boek je voor juli 2026 een Bhatwan en Viwa of receptie, dan krijg je voor beide dagen een optreden van onze huisband of DJ helemaal gratis. Bel tijdens kantoortijden naar 06-1442-1533 of stuur ons een bericht via WhatsApp. Experience, Wedding and Events, jouw droom, onze passie. Let's create something magical. 4 juli bestaat 40 jaar, niet 10.

vieren we 4 maanden lang feest met hoge kortingen op alle sieraden. Kom langs bij Wier in Juli en ontvang de hoogste prijs voor uw goud. U krijgt direct contant geld of een betaling per bank op uw rekening. En speciaal vanwege ons 40-jarig jubileum, verkoopt of ruilt u uw goud in, dan ontvangt u nu tijdelijk een extra bonus bovenop de goudprijs. Toen mooi seizoen Higa. U kunt uw oude sieraden natuurlijk ook inruilen voor prachtige nieuwe sieraden. U vindt ons aan de Ferdinand Bolstraat, 27 Amsterdam. Bel 020-671-8812. Geopend dinsdag tot en met zaterdag van 10:30 tot 5:00 in de middag. Wierin Juwelier. Al 40 jaar eerlijk, betrouwbaar. En uw vertrouwde adres voor goud en sieraden.

0: आई एम कुमार सानू, कुमार सानू, कुमार सानू, कुमार सानू।
1: Ranga Events proudly presents Kumar Sanu and Anuradha Padwal live in concert. Zondag 6 september, AVAS Live Amsterdam. Twee legendarische stemmen uit Bollywood samen live on stage. The Tiger of India, Kumar Sanu en Anuradha Padwal. Een muzikale reis door de gouden jaren van Bollywood, de magische 90s.
2: Tujhe dekha to ye jana sanam. Pyar hota hai diwana.
1: Het wordt een herinnering voor het leven. Zondag 6 september in een van de mooiste en meest prestigieuze concertzalen van Nederland. AVAS Live, Johan Cruijff Boulevard Amsterdam. Inloop vanaf 17:30 en het concert start om 7:00. 70% reeds uitverkocht, dus haal je kaarten nu meteen via i-tickets.com.
3: Safe BV, al 38 jaar de groothandel in tropische en exotische producten. Safe BV, South American Food Express BV in Rotterdam. Rotterdam. Rechtstreekse import van groenten, fruit, dranken, kruiden, diepvries, snacks, sauzen en nog veel meer. Uit Suriname, Zuid-Amerika, Azië, Afrika en de Caribbean. Dagvers en van topkwaliteit. Bezoek onze ruime cash and carry in de Spaanse polder, Vlaardingweg 53. B in Rotterdam. Ja ja, vanaf dit jaar zijn wij 7 dagen per week open voor professionals in retail en horeca. Horeca, horeca. Safe BV, taste the tropics. Let op, toegang alleen met KVK-inschrijving en BTW-nummer. Meer info op safebv.nl. NL.
4: Route Odin, Subha Odisham, gezelligheid thuis, in de auto en op je werk. Met Ojala Radio, tijdens het koken, strijken, reizen, werken. Yes, door radio, Ojala Radio. De leukste en gezelligste radio van heel Nederland, doet Johnny het toch.
1: Routine, de smaak van Suriname gewoon in Amsterdam. Het adres in Amsterdam voor de allerlekkerste rotigerechten, rotirol en belegd broodjes. Kip, vega, garnalen, lams, bakkeljauw, ei, pom, tahoe, tempeh, doksa en more. Bij Guru's Roti proef je de lekkerste Surinaamse en roti gerechten. Maar ook onze heerlijke nasi, bami, chowmin en witte rijstgerechten. Proef zeker ook onze verse bara, bakkebana, telo, saté, sauto, samosa en meer. Guru's Roti, echt vers en heerlijk smaakvol. Bestel via gurusroti.nl of kom langs aan de Rijnstraat 229 Amsterdam. Geopend van maandag tot met vrijdag vanaf 11:30 's morgens tot 9:00 avonds, zaterdag en zondag vanaf 'smiddags 3:00 tot 9:00 avonds. Of bel 020-370-4754. Gurusroti.nl. Eén hap en je bent verkocht.
5: Lekker.
6: Ojala Radio, dat ben jij. Jouw muziek, jouw ritme. Ojala Radio is er voor ons allemaal.
7: You are.
8: Dit is het Ojala Nieuws. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. Het kabinet wil de afhankelijkheid van de Verenigde Staten voor de Nederlandse veiligheid binnen 4 jaar verkleinen. Volgens de nieuwe veiligheidsstrategie moeten Europese landen meer samenwerken op het gebied van defensie, inlichtingen en raketverdediging. Ook moet de Europese defensieindustrie sterker worden. Tegelijkertijd moet de samenwerking met de VS en binnen de NAVO behouden blijven. De adviesprijzen voor brandstoffen zijn opnieuw gedaald. Volgens United Consumers kost een liter benzine nu gemiddeld €2,45 en diesel €2,27. De daling volgt op lagere olieprijzen door hoop op vrede in het Midden-Oosten en een mogelijke heropening van de Straat van Hormuz. Brandstof is wel nog altijd zo'n 20 cent per liter duurder dan eind februari. De Noorse kroonprinses Mette Marit heeft een longtransplantatie ondergaan. De operatie is vooralsnog goed verlopen, zo heeft het paleis vandaag bekendgemaakt. Volgens de geldende procedure zal Mette Marit nog meerdere weken in het ziekenhuis moeten verblijven. De 52-jarige kroonprinses leidt aan longfibrose. Door deze chronische longaandoening had ze al regelmatig ademhalingsondersteuning nodig. En meer dan 2/3 van de werknemers onder de 30 jaar wil het liefst fulltime werken, maar in de praktijk doet slechts 53% dat ook echt. Daardoor blijft er jaarlijks een arbeidspotentieel van bijna 120.000 voltijdsbanen onbenut. Veel jongeren blijken structureel vast te zitten in te kleine contracten. Het gaat met name om banen in de zorg, het onderwijs en sociaal-maatschappelijke beroepen. Het weer dan. Nadat de regen wegtrekt, komt de zon tevoorschijn. Bij een matige zuidwestenwind wordt het 19 graden in het noorden en in het zuiden lokaal 26 graden. Morgen wordt het nog warmer en is er kans op onweersbuien. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
1: Ujala Radio, deze bhar mein. Tu jaan hai toh. Ujala Radio, Ujala hi Ujala, deze bhar mein. Haan, har ek gaon mein, har ek kona mein, auto mein, ghar mein, sunai deta hai Ujala Radio, DAB Plus ke zariye. Ujala is van heel Nederland. Tu jaan hai toh. Dhindora baja dijiye.

0: een nieuwe video- en audio-podcast van Mujala. Speciaal voor ambitieuze young professionals. Conversations with entrepreneurs, innovators, business leaders en cultural and community leaders. Kijk en luister naar de Mujala Table op Mujala Radio en via de sociale media van Mujala. De Mujala Table, where captains share their journey. De volledige podcast staat online.
1: Simpel, snel en effectief adverteren, maar wel betaalbaar. Kies voor Mujala Radio en bel 020-409-0807. Of mail naar info@mujala.nl.
0: Jouw business laten groeien of klaar voor de volgende stap? Mujala Radio helpt je vooruit? Mail naar info@mujala.nl.

Moet u de uitvaart voor een dierbare overledene regelen? Acrisover Uitvaartverzorging heeft heel veel jaren ervaring in het regelen en uitvoeren van uitvaarten, ongeacht ras of geloof en ongeacht of er wel of geen uitvaartpolis aanwezig is. In ons pakket hebben wij ook standaardberichten van overlijden op Ojala Radio. Acrisover Uitvaartverzorging, altijd persoonlijk, respectvol en op maat. Ons telefoonnummer 06 54 60 70 14. Dus 06 54 60 70 14. Kijk ook op acrisover.nl.

0: और अभी उजाला रेडियो का प्रोग्राम में आप मृत्यु समाचार को सुने।
1: यू आर
2: Dit is het weerbericht op Ujala Radio. Nadat de regen wegtrekt, komt de zon tevoorschijn. Bij matige zuidwestenwind wordt het 19 graden in het noorden en in het zuiden lokaal 26 graden. Morgen wordt het nog warmer en is er kans op onweersbuien. En tot zover het weerbericht op Ujala Radio.
3: Aha, dus ook jij bent zo'n fan van Bollywood muziek. Zet je radio dan vast op Ujala Radio. Kijk voor de frequenties op onze site www.ujala.nl. You are.
4: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

यहीं से शुरू किया जाता है वही प्रोग्राम उजाला कॉफी चाय मेरा शो। You are Ujala Radio, je hebt het wel om. Mijn hoor, maar heb hier een hele goede middag. Welkom op deze woensdag, 17 juni. Asham Kavach. Kijk naar mooie weer, kijk naar bizar weer. Aad je 17 augustus? Nee, 17 augustus, wat zeg ik nou? Het is vandaag 17 juni. Aad je boudoir, satatari, junka programma, zonder reis en wel om. Oranje programma. हम बात करने वाले हैं मैट आनंद चंद्रिका सिंह आज के समाचार के बारे में बहुत लुचिके ऑनवर्ड हम आपसे बताने वाले हैं नाउ एक स्ट्रकल में बीच ओवर माय एगन वर्ड आज है 17 तारीख जून हेडलाइंस फ्रॉम वंडाग honderden mensen namen deel aan een stille tocht na het tragische verkeersongeval in Zeeland, waarbij meerdere slachtoffers vielen. Het WK-voetbal blijft Nederland bezighouden na het gelijkspel van Oranje tegen Japan. Analisten kijken vooruit naar de volgende groepswedstrijd aanstaande zaterdag om 7 uur. En ja, Messi heeft gespeeld met Argentinië. Vroekoe. En hij heeft 3 keer gescoord. Adviseurs van het kabinet pleiten ervoor Oekraïne na een toekomstig bestand sneller richting EU-lidmaatschap te begeleiden. Innovatie en technologische onafhankelijkheid staan centraal tijdens een grote high-tech bijeenkomst in Den Haag. De G7-landen hebben in Frankrijk opgeroepen tot het staakt het vuren in Libanon en spreken steun uit voor het voorlopige akkoord tussen de Verenigde Staten en Iran. De G7 kondigt nieuwe steunmaatregelen aan voor Oekraïne, waaronder extra militaire ondersteuning en strengere sancties tegen Rusland. Het Rode Kruis waarschuwt voor mogelijke voedsel- en watertekorten als gevolg van een verwachte sterke El Niño-periode. Wereldleiders spreken steeds nadrukkelijker over energiezekerheid en alternatieve handelsrouten nu de geopolitieke spanningen aanhouden. Goedemiddag Nederland, welkom bij Ujala's middag Coffee Chai Show. Aaj boudoir, de week is halverwege. Beach haftaiga. En misschien is dit precies het moment om even rustig adem te halen. Een kop koffie of chai erbij te pakken en samen te kijken naar wat er speelt in Nederland en de rest van de wereld. Mijn hoeloid Mahabir zometeen sluit hier aan. Anand Chandrika Singh. Fijn dat je luistert. उजाला रेडियो के प्रोग्राम में हम सुनने वालों के नाम आपको सुनाने को जा रहे हैं और ये गाने वाला है राज गणेश के आवाज में हम आपको नगमा सुनाने को जा रहे हैं सेलिफोन कि तो कि कोई जीवन साथी मिला रहेगा या तू मांगे कोनो जीवन साथी ई जीवन में तोर ना मिला रहेगा जीवन साथी तो दोबारा जन्म लिए तो शायद मिल जाएगा मोई जीवन साथी जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा हमारा राज गणेश की आवाज में आप सुनने को जा रहे हैं गर्मा मोह से सुनिए कि जन्म जन्म का साथ है हमारा

0: sajate.
1: Ja, ik vind het nummer geweldig. Kabhi alvida na kehna. Chalte, chalte, kabhi alvida na kehna. Ja, ik krijg hier ook wat berichten van Suna. Hambi maila kono apan jeevan saathi. Apan zinding me ko jeevan saathi hama ingila. Maar je ee jeevan me na miliga, ta ham zeker dobara janam lebe. To jeevan saathi banne khati. Nou ja, als je de dag van gisteren en de komende dagen wil samenvatten in een paar woorden, te conjubileer van een stille tocht in Zeeland, bijvoorbeeld Gamieke Baathegge, Kimwape Kaaphellegge. Van een stille tocht in Zeeland naar wereldleiders aan de onderhandelingstafel in Frankrijk. Van de emoties rond een voetbalwedstrijd, ja. Naar gesprekken over vrede, veiligheid en de toekomst van miljoenen mensen. Het laat zien hoe lokaal en wereldwijd nieuws vaak dichter bij elkaar liggen dan we denken. Adamia Aige, hè? Adamia
2: Aige. Het is waar, het is allemaal waar.
1: Ja, ja,
2: Adamia Aige. Sachi Juan Jong Bolega, Sachi Aige.
1: Ham kabi
2: jhoot. Jai Jong Chitu Bolega.
1: Ham kabi jhoot bolila, hè? Ham kabi jhoot bolila.
2: Kabhi na, kabhi na. Kahi ke?
1: Ei ma tu aaj.
2: Jane ke jhoot bolega. Haan. जेके डर है
1: जेके डर है या?
2: जेके कुछ छिपावे के बाद
1: सुना हमें कुछ के डरना है वही खाते हम
2: तो
1: बोल
2: के डरना है कोई के ना कुछ के ना क्लार प्रीत पांगी है? Zo is dat. Zo moet het ook zijn, Lloyd.
1: Goedemiddag, goedemiddag, goedemiddag, Anand. Goedemiddag. Welkom.
2: Mil na saka dil ko agar pyar tumhara. Aana parega mujhko duniya mein dobara.
1: Dobara.
2: ओही बतिया तू अबे बतावत रहे
1: ओही बतिया हम बतावत रहे हाँ है तो हाँ जे तू
2: इस बात हम ना करी लास
1: ना यार खुई में दाग फोड़ दाचे फर्क
2: हम ना करी लास खुद में दाग
1: खुई में दाग मोई मोई मोई बड़ा सच धज के तू ऐले आज
2: अरे यार
1: कोई कोई खुशी की बात है
2: फरियारी है
1: फरियारी है क्या हम सबेरे से सोची ला कन्हिया से हम एक्चुअली सोची ला फन हू कैन एन फ्राउ 32 यार लंग मेट योर फॉल हाउ इक कैन इट इज एन पार मिनट मेट योर फॉल हाउ
2: 32 minuten. 32 minuten kun jij volhouden. Hooguit.
1: Hooguit 32
2: ja,
1: minuten.
2: Sunna, ja. Sapko ik heel gelukkig aan eigen, inderdaad.
1: Ja.
2: Het is niet zo makkelijk hoor. Maar Janne, hem echt een romanticus bati toch leuk. Ohi me jadu chupal bati.
1: Sunna, na kan hij hem Janne, maar dunia bhar Janne hai ga. Jun, ujjal ke luisteraar Janne hai ki kitna romanticus tu bate, toor jese koi na hai ga.
2: Nou, dat wil ik niet zeggen. Maar daar zit die chori in. Chabia John Haiga. Ohi me Haiga.
1: Ohi me, na? Ja, ja, ja.
2: Zindagi aur kuch bhi nahi. Teri meri kahani hai.
1: Ai, ai, ai. Nou, gefeliciteerd namens het...
2: Meer is het niet, hè?
1: Nee, meer is het niet.
2: Khali kubat ya tu bol diya, mijn partner ke klaar.
1: Klaar, doon.
2: Toke na hoef bole ke... Ham bole to, je moet niet zeggen, ik hou van je.
1: Nee, toch, je moet een beetje lading geven. Dus
2: laden.
1: Toke je geen laden, hè?
2: Torbina, torbina. Hame saas na leven. Ik kan niet meer leven.
1: Tu na rehe ghare, ta hame kush na moe lege.
2: Byakul ho jayega. Hame jiu byakul ho jayega.
1: तू अपन माय लगे ना जी अब
2: तू हमार पारासीथामोल बात है तू हमार दुख दूर करेगा दुनिया में जो दुख बा नहीं सुनना चाहे जितना बबाल है दुनिया में
1: या
2: चाहे जितना चित्तौर ऊपर पर रहेगा दत बदू लेकर मैं अगर तो के कोई स्टोई ना तू फलात हैगा
1: हां
2: ego ego acha yo yeah. Tani tinta hebe ego dan kun je alles overleven so simple is het hoor
1: so simple is het hè
2: dus na khoj ye gali gali oplossing na oplossing hi ba ego steun aan toe verlaat toe kojle.
1: Ha.
2: John Tor saat dewe ke tayar ba, dukh mein aur sukh mein bhi.
1: Oh, khani ego? Haan, khani ego?
2: Ego mein tujhe kinara mil jayenga, Lloyd. ego to ke moi hoi ge ta to ke kinara mil jayega. Nee, maar zindagi aur kuch bhi nahi. Teri meri kahani hai. Als je dat kunt zeggen, dan is het prima, toch?
1: Ja,
2: mooi bolle.
1: Mooi bolle, bada mooi bolle. Bada gyan kya baat bolle. Dus eigenlijk tu admi logon ke samjhaile aaj ke ki kaise tu kaise saama kaise zindagi tu guzaar sake.
2: En hoe je het gezellig houdt.
1: Hoe je het gezellig houdt.
2: Je moet het wel gezellig houden, hè, Lloyd?
1: Ja. Ja. Ja.
2: Dus ekdam saai ho jayega leven, dan is het niet meer leuk. Dus elke dag moet wel boeiend zijn, spannend zijn, leuk zijn, ja. gezellig zijn.
1: Ja.
2: Als je haar ik die kan je zeggen bedroevend, droevig rega,
1: ja.
2: bedrukt rega.
1: Ja.
2: Dat leven thora moeite is katiga. Dus probeer van elke dag een mooie dag te maken.
1: Ja.
2: En natuurlijk doe ik zoek lagalba sab koi ke upar. Maar toen broeia hoor je.
1: Nee. Maar ik denk ook om met jou 32 jaar lang vol te houden. Jij bent een man van praten. Jij houdt van praten.
2: Dat is niet moeilijk hoor.
1: Maar Hamlok Admilong. Ja.
2: Maar je vraagt het wel aan de verkeerde persoon nu.
1: Nee. Wat ik eigenlijk wil zeggen van Hamlok, wij mannen dan. Daar heb ik vandaag even met name over de mannen. Hè, de mannen in een relatie lopen weg als ze moeten praten.
2: Thora se kamiba bij mannen soms.
1: Ha.
2: Dus daar moeten we aan werken. Ik zei bolle oefening baart kunst.
1: Ja.
2: Dus thora oefen toe kan je, thora probeer je kan je. Dan word je daar beter in vanzelf.
1: Yeah.
2: Dus na als je zegt dat je bol je man, ham na jani la, ham kabhi na kalli, dus ham na karabe. Nee, dat is de verkeerde houding.
1: Nee, maar probeer
2: je aan te passen.
1: Daar ligt een relatie mee. Het gaat goed en soms heb je van die momenten dat je een ruzie hebt met elkaar, maar dan praat je het niet uit.
2: Nee, maar dus dat is best wel link hoor, in elke relatie.
1: Ha.
2: Dus dan doe je alsof het niet is gebeurd.
1: Ha.
2: Dat is dus geen oplossing.
1: En je loopt weg. Je loopt gewoon weg. Oh, je wil niet eens daarover praten. Ja.
2: En je doet alsof het nooit is gebeurd. Alsof het nog geen probleem is. De pancho roj bitiga, pancho hapta bitiga. Dan zeg je, oké, het heeft nooit plaatsgevonden.
1: Ja.
2: Maar het probleem heb je dan niet besproken met elkaar.
1: Nee, je hebt het niet opgelost.
2: Vooral oplossing one bespreken met elkaar.
1: Ja.
2: Van hoe gaan we dit voorkomen?
1: Ha.
2: Dus het is beter om erover te praten. En door die zure appel heen te bijten op dat moment, maar dan ben je ook klaar.
1: Yeah.
2: Don.
1: Ja.
2: Acha. Het natalak sikshat. Aajke sikshat natalak.
1: Ujala radio ke jitne sunne walo hai. Ujala radio ke jitne sunne walo hai. Alle luisteraars en natuurlijk het hele team van Ujala Radio. En namens je kinderen ook. Namens je hele familie. Chandrika Singh, familie Sharma. Worden jullie van harte gefeliciteerd met jullie 32-jarig huwelijksjubileum. Dheer jeneke ietje joanan nisip ho hai ga. Toen jane aajkal biao hai, bihan toot ja hai. Of wat dan ook. Wat we natuurlijk niet hopen, maar om dit vol te houden, ja, John Batin Tubole, ik hoop dat de mensen dit hebben begrepen en dat ze daar
2: hamkebati samjhaue wali, dus dat ga ik ook niet doen. Ik pretendeer daarmee ook niks.
1: Nee.
2: Maar John Batia toe hem wil ik laat ze weer, hè?
1: Ha.
2: 32 jaar iconogatalba. Toen jij een Hindustani mag je getal toch? Getal. Ik ook getal, dus jij heet er rond. Ik ook getal, jij rekenen.
1: Ja.
2: Das Baris.
1: Maar je moet alles vieren. Je moet Baris, alles Pachis. Vieren.
2: Maar 32 is inderdaad geen getal, dus kakariham.
1: Maar goed, het is een mooi moment om ook weer te vieren. Je moet het vieren.
2: Nou ja, sabere ham jaglibati.
1: Koffietje
2: toen flitst. Nou ja, nee. Wat er gebeurt, dus je leven kan binnen een paar seconden door je hoofd flitsen, hè, Lloyd.
1: Houd toch, hè. Meemaken, Kachukli.
2: Echt, in een paar seconden.
1: Ja,
2: hè?
1: Ja, ja.
2: Je ziet zoveel dingen tegelijk. Zoveel dingen passeren de revue in een paar seconden.
1: Ja.
2: Je hele leven. Dus als je kan zeggen, hoe moet ik dat verklaren?
1: Oh.
2: Dus kennelijk zijn je hersenen zo slim.
1: Door flits wat haar ze binnen.
2: Nou ja, als een flits. Echt, ik denk in 2-3 seconden heb ik mijn hele leven, huwelijksleven dan, in één keer voorbij zien komen.
1: Ja,
2: kan je zeg maar biago het raak, kan je zeggen hatwaan raak, kan je zeggen, kaha gomli, kaha larkan ke geboorte. Zoveel dingen tegelijk in één keer.
1: Mooi is dat.
2: En ik denk dat heel veel mensen dat hebben hoor.
1: Ja.
2: Je staat er soms niet bij stil, dat je in een paar seconden zoveel dingen kunt ervaren en terugzien bijna.
1: Ja.
2: Het lijkt surrealistisch, maar het kan wel.
1: Het kan wel. Het kan
2: dus
1: wel, ja.
2: Goed,
1: maar goed, tikken.
2: We laten hem eventjes voor wat het is. Trouwens binnenkort vaderdag.
1: Vaderdag.
2: Hey. Dus vaderdag lijkt niet eens te bestaan.
1: Nee.
2: Het leeft echt niet. Moederdag, Jarehega.
1: Hatelijke dan.
2: 10 maïna pijn lessen. 10 maïna pijn. van je moet een moederdag cadeau kopen. Ik heb 14 mei of zoiets.
1: Alarcon Belgri, pa, wat doe je vandaag? Ja, hallo.
2: Ha, wat ga je voor mama doen?
1: Ja, wat ga je doen? Ja, weet je?
2: En wat ga je met mama doen?
1: Ja,
2: ja vader, dag, ga ik een paté naar.
1: Nee, nee, ik ga wel een vaderdag.
2: Doei.
1: Doei.
2: Vaderdag, ke vader doeg, bolle, ja, doen. Nee, maar ik weet niet eens waarin het is. Maar ik heb begrepen dat hij binnenkort
1: aanstaande,
2: is.
1: Nee, aanstaande zondag. Dan weet toen Janega. Ham Janela ke vaderdag aanstaande zondag, ja.
2: Toen kan je zeggen Janega. Kijk ook wat hij zei.
1: Nou ja, ham wie babartie natuurlijk. Dus af en toe dan hoor je wel die dingen. Maar
2: jouw
1: je
2: kinderen
1: wel die...
2: hebben jou gevraagd, nee, papa, wat gaan we doen met vader?
1: Nee, dat ook. Abina poetje was met hem, zeg.
2: Abina toe. Het leeft niet.
1: Het leeft niet. Nee, inderdaad, het leeft niet. Maar ham ook bestaan, Bartie? Kina ham ook bab?
2: Nee, zomaar. Zomaar.
1: Wij hangen erbij.
2: We zijn makkelijk vervangbaar. Huh? Jij zei hawa, ham ook, Bartie, hawa. Nee, maar de schoolpapi, basisschoolpapi, moederdag je rega. Zijn die kinderen weken bezig, joh, om een cadeau te maken?
1: Ja, man. Ja, ja,
2: te knutselen.
1: Ja.
2: Vaderdag, koike, koet, gamena.
1: Koike,
2: ja. Wat een rol hebben wij, hè? Nee,
1: maar
2: positie.
1: Maar sabse barka rol, hamil lukke, Bartie, hamil lukke, toch? Wij
2: rega.
1: Ja, natuurlijk.
2: Ooit zijn vaderdag dan barka maar rega. Hé, Lloyd, ken je plek, hoor. Wees bescheiden. Alle vaders, ken je positie. Hè?
1: Nee, nee, nee, maar goed, aanstaande zondag is vaderdag. Dus de maker inderdaad. Tulum hitte jaar, het wordt mooi weer. 30 graden Riga. Dus alle vaders, zorg ervoor dat je dan je barbecue en al die dingen klaar hebt. Canapina, banaanreek.
2: Hamego tebba.
1: Ha, kon tebba.
2: Begin je kinderen nu een app te sturen.
1: Oh.
2: Beta, niet vergeten, zaterdag of zo. Kon dit maar nooit?
1: Zondag.
2: Vaderdag.
1: Zondag.
2: Beta, niet vergeten, komende zondag is het vaderdag. Hoofdletter, Melikje.
1: Ja. Sapletter, wel hoofdletter, wil ik
2: je vader,
1: zeggen.
2: Je vader leeft nog. Vergeet me niet.
1: Maar zoen, maar eigenlijk... Maar
2: ik...
1: Ja, uh-huh. Ja, nee, ja, goed, kijk.
2: Ik wil chicha matrebol, hè.
1: Habol.
2: Eigenlijk niet zo leuk, hoor. Maar ik wil chicha doen met je positie van een man. Althans van een vader. Ik wil rol. Ah. Na positie, rolletje.
1: Ja.
2: Positie doen, oké, mooi. He,
1: ja.
2: Maar bijvoorbeeld, ik heb jong gezin met Lloyd. Oro baap guzerge. Dan maar je sap samhal liga, toch?
1: Alles. Ha.
2: Natuurlijk, ik heb gemist rega, die baap na rega. Logisch, toch? Maar je sap samhal liga. Als omgekeerd je hoi.
1: Ja, dan heb je een probleem.
2: Ik heb jong gezin, met jonge kinderen. Or mai guzerge.
1: Boy.
2: Hé, is totale chaos hoor, ja, in dat gezin, echt waar.
1: Is, ja, inderdaad.
2: Dus wij moeten onze rol ook niet te groot maken. Meestal zijn het de moeders die meer doen en hè?
1: Ja.
2: Dus ja.
1: Ja, nee, baapke rolot en je moet ook goed bij rol heen.
2: Over moeders gesproken trouwens. Ja.
1: Ha?
2: Ik wil baten met jou, toch? Toevallig, hè? Van afgelopen dagen.
1: Ja.
2: Toen kellen we dikle kapverdien wali.
1: Caverdia tegen Spanje.
2: Spanje.
1: Ja, ik heb er naar gekeken, maar...
2: Heb je gekeken, toch?
1: Ik heb er even
2: die
1: naar
2: keeper,
1: gekeken, ja.
2: Die keeper...
1: Die was wel goed, hoor.
2: Van Caverdia.
1: Die was echt goed.
2: Die is 40 jaar oud.
1: Oh ja?
2: Niemand kent hem.
1: Ja.
2: Althans, niemand. Wij kennen Caverdia nauwelijks, dus...
1: Okay.
2: Natuurlijk ken je die keeper. Maar die keeper die speelt op tweede divisieniveau, dus tweede niveau van Spanje.
1: Echt waar? Hij was gewoon goed.
2: Zijn waarde...
1: Ha.
2: Dus als je die keeper wil kopen voor bijvoorbeeld Almere City...
1: Ha.
2: Hij kost maar 50.000 euro.
1: Ham direct in Litty, Almere City rijdt het.
2: Ham Ajax rijdt het in Litty.
1: Direct. Die man
2: voor
1: is gewoon,
2: 50.000
1: die man is,
2: gulden.
1: Die man is gewoon goed,
2: euro,
1: hoor.
2: Sorry.
1: Die man is gewoon 50.000, goed.
2: 50.000 euro is
1: toch
2: hij waard.
1: Is toch
2: was
1: geen,
2: hij waard.
1: Is toch geen geld. Almere City is dat direct alleen. Ha.
2: Maar die man is arm. Dus heb ik je probleem, hoor.
1: Oh.
2: Dus die man speelt op dat niveau in Spanje. Dus hij heeft gewoon
1: hij is 50.000
2: een bescheiden loon. Hij wilde heel graag dat zijn moeder in Amerika kon komen. Om een wedstrijd bij te wonen.
1: Echt waar?
2: Maar het is niet gelukt.
1: Arribabre.
2: Maar een reden was er niet. Wat de reden is geweest.
1: Ja.
2: Dus die visumaanvraag kon hij niet indienen. Omdat ze het geld niet hadden.
1: Ah, jongen.
2: Is toch wreed, hè?
1: Is echt wreed.
2: Toen mange ik ga, toen ik weet ik ook heb een disc gehad. En toen mange ik door mij ook een baap gezorgd.
1: Ja.
2: Ik heb ook een mij eigenlijk dikke. Hij is opgegroeid bij zijn opa en oma.
1: Ja.
2: Maar je wakker visio, moe wakker pijs wa.
1: Hey.
2: Na ik had takker pijs raha.
1: Bara hartelijk.
2: Zo is dat iets.
1: Maar hartelijk hem.
2: Dus die man had heel weinig volgers ook online. Volgens mij Instagram of zoiets. 50.000 raha. Dus dat was heel weinig volgens mij. En nu heeft hij bijna 10 miljoen volgers door die ene wedstrijd.
1: Maar dan kan hij nu zijn moeder wel laten halen, denk ik.
2: Nu gaat hij geld verdienen daarmee. Want ja. Als je 10 miljoen volgers hebt, ja, dan ja. Gaat de kassa ook rinkelen. Ja, nu zou het kunnen, maar dik het naar Doekkebaat.
1: Doekkebaat, hè? Kunnen wij niks wat doen voor die man eigenlijk? Hè?
2: Nou ja, nu zijn we te laat.
1: Nu zijn we te laat. Nou ja,
2: dus over moeders gesproken. Ja. Ki mai ke pyar dur jayega. Abe net hamar bhauji aala mal lage.
1: Ha.
2: Fruitlijst? Zeker. Na, haat julawat koi na. Maar ego dusar baat hamme bolke gail hai.
1: Kunchi bolke gail hai ya. Ashirbaad des.
2: Bole sun, hamme ek jane bel kari saiga.
1: Ha.
2: Hamne ni ke bel karis, okay? Koi o ke bel karis.
1: Koi o ke bel karis.
2: O boli se fan sun, tor devar boli se radio pe.
1: Ha.
2: कि बेटा हुआ के चाहे एयर को लगा देवे के डायरेक्ट माय बाप के लगे
1: दोस ओकर घर में दोस एयर को लग गएगा
2: नो यार तो अपन बेटा हुआ के बेल करी सहीगा
1: तो बेटा हुआ
2: और बेटा हुआ बोलिस मां नेचुरली खाओ द डायरेक्ट
1: नहीं खा दस
2: तो ये दोस दी केंद्र स्टैंड नहीं बाय स्टिल सोम्स
1: सो ना फिजिक यू हैव टू हरहाल कर दे फॉर द मेंस फॉर द आउडर फॉर द जोन एंड डॉक्टर
2: ना बोला बने तो समन बोली ये दमिया बहुत ना हम लोग के दुवेंगी करेगा
1: ना दुवेंगी ना करे तू फेंटी तू बोल तू फेंटी जो ना दिम लोग एयर को भेज है वो दन मीन कि तू धनी करेगा नहीं दिस आनंद बोले रहा फॉर वीक ऑफ दिस वीक फन सून द कमिंग वीक weken, hè, zomer wordt het erg warm. Denk aan je papa en je mama. Als je kijkt, kinder, of huurwoning kan ook hoor. Maar ja, erko na het tegen erko lagade te doen. Het kost je wat, maar je maakt ze blij en ze kunnen gewoon heerlijk in huis blijven, toch?
2: Ja, juist. Dus het is goed. Hamelijk mooi bij advies de laat. Chan jape.
1: Ja, natuurlijk.
2: Na slechte advies alleen.
1: Kom maar.
2: Kabi mooi advies ook. Dik Rode Kruis, John Heiga Nederland. Hè. Die heeft weer alarm geslagen. Hè?
1: Alweer?
2: Omdat El Nino jaar.
1: Oh, El Nino kan maar met hem lopen
2: El Nino op Aiga, dus El Nino je Aiga zonne wel. Het ook er matlab in Nederland mee bij.
1: Ja.
2: Bahut garam hoiga.
1: Garam.
2: Dus, en trouwens, een tip heiga, dat wist ik. Nou ja, wist ik wel of wist ik niet. Hamu ke pata na hega. Agar toke pyaas lag gaye, i garam hua mein, dan is het eigenlijk al te laat.
1: Oh.
2: Sunne walo. Ik er baare mein sochiye. Dus wat moet je doen? Toke je pyaas lag gaye en je gaat dan pas drinken, dan ben je eigenlijk al een beetje te laat.
1: Dus,
2: probeer te voorkomen.
1: Dus toen mij bole, sebeer is bere jagye direct to do glas pani pille.
2: Dinwa bhar piyel kariye in verband met de hitte.
1: Yeah.
2: Dus, ook al neem ik kleine stokjes, maar piel karie.
1: Yeah.
2: En na kie ik dan piaastokje lege tabje je piel. Want dan ben je eigenlijk een beetje te laat voor je lichaam.
1: Yeah.
2: Dus hoe ik ook belangrijk is, zei je ooit?
1: Nou.
2: Jan, ik heb het toch?
1: Ja. Maar mooi meer advies als je toe doet, hega, als je
2: programma. Oor ook gyan ke baat mangega?
1: Ik hoor gyan ke baat toe, bataas ke. Maar
2: John, hum na janat rehe.
1: O, tu na janat rehe. Maar ik ook baat hem aan die bole. Hum sochi rehe ke, hum ek jahan rehe la. Hamar buurman hega, Hindustani hega, aan de overkant. Hum sohi sa, u jala na sunut hega. Maar hum kan hier jawan.
2: Kahe tu aise soch le?
1: Hum sochi.
2: Kahe tu aise soch le, aap hum buurman ke baare mein.
1: Deepak is onderweg, denk ik. Hum dekhi net even jahe kampen, dus ik denk dat hij nu luistert naar koffie en chai, want dit is het moment dat hij ook inschakelt.
2: Waarom ging je ervan uit dat hij niet luistert?
1: Waarom? Hij zou die jawan zoen maar wel zoen in Hindustani radio.
2: Bakra heka.
1: Nou, bakra houdt het wel, maar Hindustani, echt puur Hindustani.
2: Die pak toro bakra heka.
1: Nou, ik kom boon nou. Jawan echt Hindustani. Dus hoe zoen hij gaat, hem ook een programma.
2: Dat kan je zin aan zoen hij zeker zoen.
1: Maar dit is van, hij wil koffie chai hem zoen, maar ik lig elke keer in een deuk als ik naar jullie programma luister. Dus ja, dat wilde ik ook even aan jou doorgeven.
2: Leuk. Maar dat zijn leuke dingen om te horen, toch?
1: Ja, toch.
2: Dus
1: ja.
2: Hamluk, wij zaten in onze cave.
1: Ha, Hamluk grot mee. Grot, cave.
2: Hamluk rijden op een oranje cave mee.
1: Ja.
2: Kelo Hamluk takli, khub gussa kalli, bijna ladaai hoi gaya op tribuna pe. Hamluk ke lage. Kijk, hij zit naar slecht keren.
1: Ja, maar ja, want af en toe stuurden jullie mij weg van toetel jij, want ik
2: toetel
1: jij hoor, ik behaal.
2: Dus jij bracht ongeluk. Wij vonden dat jij op een andere bank moest gaan zitten.
1: Ja, klopt.
2: Althans, op een andere plek moest gaan zitten.
1: Andere plek, ja.
2: En ik ook chota camera mee.
1: Maar kon je wel grote ook hebben, maar kon je maar
2: zo na, Hamluk taken terug. En toen dachten we van, hè? Wat zijn die tv-beelden raar? Waarom kunnen we dat oranje niet goed zien? Waarom kunnen we die cijfers niet goed zien?
1: Ah.
2: Ik kon het ook niet verklaren.
1: Nee.
2: Omdat Nederlandse tv, Peje Takie normaliter.
1: Ja.
2: En de tv waarop we keken, dat was gewoon top tv. Dus
1: tuurlijk, tuurlijk.
2: Mooi, kwaliteit, sapkoets.
1: Zeker.
2: Maar die beelden waren toch niet helemaal top.
1: Ha.
2: Alleen ik kon het niet verklaren. Hamzotje kabel, kan je zeggen hoe ze kijken.
1: Ja.
2: Ligt het aan die Amerikanen? Ligt het aan hun cameratechniek? Ligt het aan belichting van hun? Maar dat probleem heeft iedereen ervaren natuurlijk.
1: Ha.
2: Dus toen we afgelopen kelwadje toen de klebate, Nederlands elftal, TV ja, je mag er bijna toe, hè, bhaiya. Bhale na toe le TV ja, want het lag niet aan je TV. Het ligt aan NOS.
1: Het ligt aan NOS, wat hebben ze nou weer
2: wat
1: verkeerd
2: doet
1: gedaan?
2: NOS? Denk je NOS ke banmasi? Zo ne walo? Dus Amerika levert het signaal in hoge kwaliteit aan, 4K.
1: Ja.
2: Voor de technici onder
1: Amerika.
2: Amerika signaal levert kreeg 4K.
1: En wij...
2: Maar wel 60 hertz.
1: Ja,
2: voor
1: okay,
2: hele okay. Zware technici.
1: Okay.
2: 60 hertz betekent hoe vaak vernieuwt het beeld zich.
1: Ja.
2: 60 hertz betekent dat hij 60 keer in een seconde vernieuwt.
1: Ja.
2: Eventjes simpel uitgelegd.
1: Ja, ja, ja.
2: Oké, okay. Dus in Amerika is dat de standaard. Nederland is standaard bij 50 hertz.
1: Ja.
2: Even wat is. Maar oké, okay, daar ligt het niet aan. Maar Kauwega, dus die beelden krijgen we in 4K.
1: Ha.
2: En NOS verlaagt het gewoon naar HD.
1: Jezus.
2: Waardoor dat ding instabiel wordt, een beetje daga wordt, een beetje slecht wordt. Oké, okay, dat is nog niet het enige probleem. Oranje heeft een fel oranje dingen, t-shirt.
1: T-shirt, ja.
2: Het is een fel oranje bak, ik kan die letter gewoon nadekken.
1: Rode t-shirt zo'n bij hem, precies, in plaats van
2: precies.
1: Oranje. Ja.
2: Dus dat beeld vertekent, de kleuren vertekenen.
1: Ah,
2: dus
1: ja,
2: we moeten Nike gaan bedanken voor die kleuren en we moeten NOS gaan bedanken voor het slechte beeldkwaliteit die ze ons voorschotelen.
1: Ja, ja,
2: en
1: ja,
2: NOS,
1: ja.
2: Bolega van ja, het zou ons een paar ton, de keertje, is op babalwa, maar masia. Het zou ons een paar ton meer kosten.
1: Nou, hallo, hamlo kon je kat in hoezoek je paisa erin?
2: Is toch belachelijk? Dit is toch belachelijk?
1: Dat is belachelijk. Hamlo ke paisa wat ja, dan kunnen ze dit toch investeren?
2: Wij hebben allemaal manga TV, hamlo.
1: Ai, boy.
2: Manga t-shirt kidley. Hamlo manga oranje cave bouwen, wat die lloyd.
1: Ja, kana, pina.
2: En dan gaat NOS het zo verpesten.
1: Wij maken zoveel kosten om naar een wedstrijd te kijken en dan krijgen we een slecht beeld van NOS voorgeschoteld. Ik vind het waardeloos.
2: NOS doet ons dit aan. In plaats van oranje hebben we rood nu. Dus we zijn niet meer oranje, we zijn rood geworden.
1: Nee, we moeten gaan demonstreren aan, vind ik.
2: Chali Hilversum.
1: Het is een grapje, hè? Dus ga niet naar Hilversum.
2: Nee, maar dus die oranje kleur is fluoriserend.
1: Ja, ja, ja, ja.
2: Dus als je dat verkeerd met beeld gaat behandelen, dan is klaar.
1: Ja.
2: Dus dit ding is echt waardeloos, man.
1: Beter kunnen ze jou bellen, hoor, voortaan. Want dan kun je ze adviseren. Want,
2: het is echt niet normaal, joh. Het is toch niet meer normaal,
1: Het is niet normaal. Toen maakte ik ook koos Janke Bad Bolena.
2: Janke Bad?
1: Haat, hoor.
2: Nou, ik Chori Kebad.
1: Ik wil Chori Kebad. Maar intussen, en met direct, maar bij mijn app, is Kusune, hega, koffie en chai. Ik leed toch? Nou, Deepak werkt.
2: Deepak
1: Sukha, Deepak Sukha, die luistert nu naar.
2: Dat is een mooie naam, hè, dan maak je. Deepak.
1: Ha. Ab dek doker muriatje naar hele baat. Je bent pieboliga, klachten diga. Deepak Sukha.
2: Kijk naar mooi India, ke naam, hè.
1: Ja, hij is nu onderweg naar zijn werk. In ieder geval.
2: India ke Banmasi zo niet,
1: hè? India ke Banmasi? Kijk naar Banmasi, want toch heer Banmasi hoor je. Maar kon Banmasi
2: hebben? Ik go plane, ja, net op plane kon je bollen, ja. Ik go vliegtuig.
1: Zijn naam hebben we bloot die plane, in plaats van vliegtuig. Plane, wat ik heb bij plane, wat eigenlijk.
2: Jumbo jet.
1: Ja, plane, ja.
2: Ik go plane met India, hè.
1: Ha.
2: Ham nou niet kon Banmasi. Kijk, er is acha Banmasi, ja.
1: Ha.
2: Maar dus plenua me haiga speakers bhi.
1: Oh ja, ja natuurlijk.
2: Chota chota speaker.
1: Ha, ha.
2: John was er geluid waar niet kreeg.
1: Ja, or kuch na likh rahe.
2: Hawa de kreeg abhi waan se. Erko baloid. Nee, maar dus in die speaker hebben boeven goudstaafjes gezet. Hoe vind je die?
1: Hé?
2: Speaker wak holke.
1: Smokkel kreeg.
2: Dekle.
1: Hey.
2: Ter waarde van €475.000.
1: Is
2: de speaker wat nikarke, pichua aan de achterkant van die speaker.
1: Hebben ze...
2: Hey, bara mooi chichen, hè?
1: Maar...
2: Dus toen je wel toch een smokkel kreeg. अपन स्पीकर खोल के उकर पिछवा रख दिए स्पीकर वहां कोई ना चोरी करेगा और उकर पीछे कोई ना
1: दिस एगो एगो एगो एगो स्पीकर लीजिए तो सो गनाम तो एगो स्पीकर लिए तो ओके खोल को मत हर्ष की या मत वो तो खपक ये वो तो खपक
2: Nou ja, in elk geval, ik vind het wel best wel ingenieus. Ja,
1: maar zo'n
2: Arend... Amnani, kan je dat uw pasakar tjokkela hoor, ja?
1: Maar dan is er wel iemand intern, toch? Die dan...
2: Natuurlijk, natuurlijk.
1: Die gewoon met jij gaat, om maar kolke daar gaat, hé, ja.
2: Nee, nee, nee. Ham zou je dat ego stewardess, ham zou je dat karisma. Stewardess. Zo'n verdraaien leken, geile.
1: Ik kan niet anders, stewardess, hoor je eens een keer, hè?
2: Nee, nee, nee. Die mensen die daar... De mensen die daar in hoe noem dat? Onderhoud doen.
1: Stafafakker en zo. Ja, ja.
2: Nou, onderhoud. Onderhoud. Technici, technici.
1: Hey.
2: Toen jij gaat zogenaamd repareren, toch?
1: Ja.
2: En dan zet hij een andere speaker erin. Ja. Hey, met fout erin.
1: Maar dikkele toch, mensen zijn, worden steeds slimmer. Hè? En ik bedoel dat artificial intelligence gaat dat soort dingen niet adviseren, denk ik. Die weet dat soort dingen niet.
2: Nee, nee. Adem jen kebar maasi muria me gusalba, loj. Trouwens, toen jij ga kabi kabi shop kreeg, toch?
1: Ja, ik ga wel.
2: Geen boodschappen, hè?
1: Nee, shoppen, window shopping of gewoon shoppen?
2: Nee, gewoon kapra,
1: kapra, juta en zo, parfum, odeur.
2: Centrum met ja, toch? Centrum, winkelstraat met kono. Dus, sap koi ke opvallen weet je, Joa? Hamu ke opvallen weet je?
1: Ja.
2: Ki zelfs manga winkelcentrum, hè?
1: Ja.
2: Niet die B-categorie winkelcentra hoor, ook niet die C. Yeah. Maar gewoon A-categorie winkelcentra mee.
1: Yeah.
2: Dat je lege panden ziet.
1: Hoe kan
2: steeds
1: dat?
2: Meer.
1: Maar hoe kan dat?
2: Dus steeds meer vertrekken. Or kon je A weer voor in de plaats? Horeca.
1: Maar waarom vertrekken
2: dus
1: al die winkels dan?
2: Dus je krijgt steeds meer horeca.
1: Ja,
2: dus
1: ja.
2: Waarschijnlijk 100% komt het door online verkoop.
1: Ah, dus KHO. Oh, ja, dat jij.
2: Ja, dus je krijgt een verschraling nu van het aanbod, toch? Dus de heer merken, John Heiga, zoals je van Sunna, of de heer producten, John Bechega, van kan je hem ook jij een manga winkelstraat mee, een manga pand leven?
1: Ja.
2: We kunnen dit even goed online doen.
1: Online doen heb je weinig kosten, geen personeelskosten. Ik bedoel, het gaat allemaal wat veel beter.
2: Wat gebeurt er? Die winkelstraten die verschralen, ook er met Lubba eigenlijk, die ik soort toe doe aan. Alleen maar belwinkels. Alleen maar eetwinkels.
1: Maar zo Arend, als het zo gaat gebeuren, dan ham juist alle winkelcentrum, zodat ik daar kan gaan, kan even checken, weet je. En,
2: precies.
1: Kom je iemand leuk, iemand tegen. Precies. Daarom ga ik toch.
2: Dus kon je bachel hebt, oké, nooit, ga je supermarkt.
1: Abhamme supermarkt, jij kreeg de winkelcentrum Amstelveen of...
2: Heeft geen zin meer, Aklari.
1: Amsterdamke centrum.
2: Sabdon, boel je, don.
1: Dan komen al die parmsoenries daar niet door. Dus ja,
2: Nee. Toch ik ga je...
1: Hamar jet na aura, kushna kamaiga en geur en dat soort dingen werken allemaal niet meer. Dus ja.
2: Toch wel ik kona kamaiga. Dus...
1: Ab kan je blokken supermarkt geven.
2: Het is toch wat. Ik ga je supermarkt toch hebben, chalba.
1: Maar supermarkt qua wel, Rehiga, dat is wel belangrijk. Maar dat is echt wel een mooie meeting point, hè?
2: Ja, maar heel veel mensen laten al bezorgen, hè, Lloyd?
1: Ook dat nog.
2: Ja.
1: Ah, jongen, dus echt serieus.
2: Hamloke verdediger wat, John Heiga van Hekken.
1: Ha, van Hekken, ik heb heel...
2: Ja, net toch, Hamloke, Wally.
1: Hamloke.
2: Makarwa. Makarwa, John Babichua, me. Die naast Van Dijk speelt. John Kakia, zo'n poort deze
1: raad. Ha, John Kakia, poort deze raad.
2: Die gaat voor 60 miljoen verkassen.
1: Waar naartoe?
2: Die gaat van Brighton en Hove, hoe waarom ik heel het raar.
1: Ja.
2: Al poe jij gaat Tottenham liggen.
1: Nou ja,
2: Tottenham Hotspur. Nou, 60 miljoen, hè?
1: Zo zie je het maar, hè?
2: Ja. En dingen, hoe heet die jongen? Somerville.
1: Ha.
2: Die nieuwe jongen.
1: Ha.
2: John K. Hamlock twijfel kreeg dat die maatvoering wat klopt, hoe ik je dat?
1: Ja.
2: Want 1,70 meter, 70, 1,74 meter, 74 liep gelbaar.
1: Die man kan nooit 1,70 meter 70 zijn.
2: Ah, kan
1: ik,
2: toch?
1: Ik ben 1,76. Aham, dat ik hem naar Lambarbe. Oeh, dat ga ik beeld op in Nachota de Kaaie. Dat kan toch niet?
2: Hij lijkt 1,34, joh.
1: Hij lijkt 1,50 of zo.
2: Kushina klopt, hoe weet je
1: toch?
2: Hij is toch echt geen 1,50? Normaal, aan ik klop.
1: Luister dan.
2: Hij ook een meetkar, hè?
1: Nee, ja, we moeten even vragen. Want het klopt niet. 1,70 meter kan nooit.
2: Hamlok Chali, ik word tikkie alleen, ik ook een meet
1: kan.
2: Onderzoeksjournalistiek, we willen weten of hij...
1: Hij heeft peerklachten.
2: Maar wacht, die klacht wel horeker. Maar zo, Somerville, Manchester United wil hem hebben. Hoe vind je die?
1: Oh ja?
2: Ja. West Ham liggen ook heel het raar. gedegradeerd, toch? En Summerfield, die staat nu in de belangstelling van Manchester United. Prijs was hoe niet?
1: 158
2: miljoen.
1: 58
2: miljoen.
1: Waar gaat het? Gewoon waar gaat dit
2: keer,
1: over?
2: In één keer, boom.
1: Hameko in een prijs van zo'n hamtokje mijl. Voor dit bedrag wil ik je overnemen van het ene bedrijf naar het andere bedrijf.
2: Nee. Maar toen even, klacht toe even pakken. Ik bat jou om het aan die jurte. Hoe heet die man? Doku. Temo dan hoe je?
1: Nee, man. Doku. Je toort Tim, hè, toch?
2: Dok, hamar raadje, hamar. Nee, maar die Doku is een voetballer van België. Die België, ik denk, heeft het gezien. Goeie aanvaller.
1: Yeah.
2: Maar zijn vrouw is in verwachting.
1: Ha.
2: En zijn vrouw zit in Engeland, denk ik.
1: Oh ja.
2: Ja. Ja, in Engeland.
1: En die is zwanger. Juist. En die is zwanger.
2: Die is hoogzwanger. De Doku bele van zo naar België, kebolisba, bondscoachwakke.
1: Ja.
2: Kie hem naja bij mij, Amerika.
1: Nee.
2: Voor die wedstrijden voor België. Je moet mee, want jij bent onze belangrijkste speler bijna.
1: Dus je moet mee. Ja.
2: Dus ze hebben toen een deal gemaakt met elkaar.
1: Huh.
2: Dat mocht zijn vrouw bevallen, of op punt staan te bevallen, daar staat een privéjet klaar om Doku te vliegen vanuit Amerika naar Londen. Hoe vind je die?
1: Die jongens worden gewoon in de watten. Inderdaad. Die worden in de watten gelegd. Ja. Voor wat hoort wat. Hij mooi Hilary Barty. Dus ja, als je wil dat ik moet gaan spelen, dan ga ik spelen. Maar hama Aurit keer kabel.
2: Wat gaat voor? Wat toe hem met bollen? Aurit,
1: gaat voor jaar.
2: Gaat WK voor, één keer in de vier jaar? Of gaat je vijfde kind voor? Nee, ik weet niet hoeveelste kind van hem het is. Hoor.
1: Eerste kinderjaar. Dan wil hij erbij zijn, toch, bij die geboorte.
2: Als het eerste kind is. Maar het is wel een dilemma, hoor.
1: Privé, dat wat jij gaat, net geboren bij hele Egandabad Pipak, als je maar dat gezien heeft.
2: Maar er zijn meer voetballers wiens vrouw zwanger is.
1: Maar wie maakt zijn vrouw zwanger?
2: Maar deze man heeft het geregeld.
1: Maar wie maakt zijn vrouw zwanger als je weet dat je naar het WK gaat?
2: Pagalwa, Doku. Doku, Karisma, Doku. Doku heeft dat gedaan en België moet nu dokken.
1: Maar je kan toch even wachten, je kan toch plannen, dat soort dingen kan je toch plannen.
2: Vind ik ook. Ik gewoon onzin, maar onzin.
1: Ja, ik vind het gewoon onzin.
2: Waarom moet je kind nemen? Onzin. Ik toch weet niet wat aan mij ben.
1: Ja.
2: Toen Morika Hamba.
1: Ja, ik snap het ook niet hoor.
2: Toen Morika Hara.
1: Klachten. Dus ham, ik had het meer naam niet leuk van. Hier hamloke programma is dat zoenen. Nu, hamai gehoorige buurvrouw. Hamar Daniere. Arti Mahangu. Bole, hallo, ik luister ook naar Koffie en Chai. Hamon en het keer ook zoenen. Ik ham dan de kilaki. Hamar buurvrouw. Buurman Kakeritsch. Dus ja, maar ja. Maar Arti ook een hele goede middag. Welkom in onze show.
2: Ze weten je wel te bereiken.
1: Ja, natuurlijk.
2: Je bent geliefd.
1: Nou ja, geliefd niet hoor. Nee, geliefd tot toe, Bart. Toen naar Bart geliefd.
2: Heb je een takila?
1: Toen heb je een
2: takil gekregen. Nee, maar wel leuk. Arti, heel goed hoor. Heel goed. Tussen elkaar.
1: Ja.
2: Torek had hem ook banaila. Speciaal voor Arti.
1: Dekle Arti, dekle toch? Ik heb het met mij aan.
2: Toen jij een pijlerprogramma benauwd had,
1: op
2: een kabolletra, pijlerprogramma van mij, Puran Kwan mij. Is het namelijk? Puran Kwan mij, Janneke Bolletra.
1: Kon je Bolletra?
2: Ham Toke Chahila.
1: Oh, Ham Toke Chahila, inderdaad.
2: Radio
1: op de radio, ook coole aan. Helemaal.
2: Deze toe vrij gezellig, maar deze toe bol ze kregen.
1: Ham bol ze, ham to rotbolila.
2: Ham toke chahila. Bolna, mooi ze bolna.
1: Ham toke chahila.
2: Mooi ze, trap jaar ze bolia.
1: Ham toke chahila.
2: Toke chahila.
1: Boy, echt ze. Maar toe apen koffie na pijlen, na? Je hebt niet je koffie. Kunt na pijlen.
2: Aatje maar verjaardag ke din maar koffie of kunt na pijlen.
1: Toor aatje, batiswa. Vivaag ke jayanti, toke chahenge hem kuch mila, ke kono prijs, les, cadeau.
2: Kuch na, niks. Maar ik chich mila.
1: Wat heb je gekregen?
2: Mijn bitya tuja nega.
1: Ja.
2: Die is bij me.
1: Ah, puja.
2: Dus dat is geweldig.
1: Geweldig, ja, leuk.
2: He? Dus Sabere, Godime, Ekdam, Ayo, geweldig. Ayo.
1: Ja.
2: Dat is toch een geweldig cadeau?
1: Nee, he? Ja, het is een geweldig cadeau.
2: Oké, Hardam Hamna, Dekpaila, omdat u doorbaamst. Dus dat is wel geweldig.
1: Dat is wel mooi.
2: Ook er gaat Ghana, Gaili, Sati, Therapjaar. Goed jaar. भैया तांत और ढेर औरत के हम देख ली बात जो जुआ खेलेगा पहले खाली आदमी लोगन
1: जुआ
2: इज दैट यू नो होलैंड कैसीनो खात एक्समरवात कि तो को दूसर कैसीनो में और अपने के एकदम लुटा देवेगा
1: ये विन नॉइट फ्रॉम कैसीनो
2: दस जो आदमी जाएगा 50 यूरो ले के लिमिट दैट इज गेन जुआरी
1: नहीं
2: वो जाएगा गेम खनित करे हम ना बोले कि ना जाइए कैसीनो जाइए
1: नहीं फॉर गनीते मुझे वेल गान मा नीट फॉर
2: ऑन द डे वेदनशपिए
1: वे मुड नी गान ऑन द डेंके फन हम आप हम कंक्रीट जीत के हम जा बिया से
2: नहीं मा दी जुवारी हां दी हैव सिक्सेल्फ नीट इन द हैंड
1: En die gaat maar door.
2: Die heeft geen limiet. Ook een limiet na. Ook
1: door het jaar.
2: Hoe haar al bij zo'n boel. Wacht, laat op hier kelly thora zetten. Ik heb je jap hem terug. Dekje, ik heb je jap. Dus ook er moet je inderdaad bakken. Hem jitap.
1: Ja.
2: En ook een limiet na. Dus dat is een juwari.
1: Je moet
2: dus heren met juwari ja kellen. Dus ik wil dat niet stimuleren. Integendeel, als je juwari kellen, dan moet je toch na gaan denken waarom je dat doet. Omdat om een ghar dwar sab bila jaega.
1: Sab chi bila jaega. Je moet het doen alleen voor de ontspanning, maar meer niet.
2: En sommige mensen zijn daar vatbaar voor. Dus als je weet dat je daar vatbaar voor bent, dat doe na je je omgeving waarmee.
1: Nou.
2: Want toen je op een hoedje je, dan word je erin getrokken.
1: Dat doe bila je je.
2: Dus na kan je je dus, maar in elk geval, je voetbal leggen.
1: Ha.
2: Dat heer het me, ik vind dat ook leuk hoor. Om een paar tientjes in te zetten, links, rechts, in een pool toch?
1: Ja.
2: Una hij echt jua. Dat is gewoon een pool en dan zet je wat in ja. En dan. Hè? Dus ego admi of ego aurat acha, pata na haiga. Ego admi raha ki ego aurat raha.
1: Maakt niet uit.
2: Ura kis kaske.
1: Ha.
2: Kaske. Jane kon khelo ape?
1: Ha.
2: Spanje tegen Kaverdië.
1: Omigados heeft flink geld verloren.
2: Ubolis adamia of auratia van Soen. I 100% kans bak ki Spanje jiti khelwa.
1: Ha.
2: Want hé, zo naam ook een kooibollet, toch ook een kooibollet.
1: Ja, dan zou ik ook zeggen van Spanje gaat winnen. Ha.
2: Dat zeg je toch 100%. Spanje is nummer 2 jaar van de wereld.
1: Zeker.
2: Kaapverdië is nummer 67 van de wereld.
1: Zeker.
2: Doet voor het eerst mee,
1: ja.
2: Kaapverdië. De helft bestaat uit Rotterdammers, nota bene.
1: Ja.
2: Dus Adam Jaaf, Auratia Borisson. Spanje gaat zeker winnen, 100%.
1: Ha.
2: Om een Messi naba.
1: Ja.
2: De Ubichara of Bichari... 1 miljoen rakies.
1: Nou, die is gek.
2: Kies Spanje. Nou, omdat winst toch chota hè, dus als heel veel mensen zeggen van Spanje wint,
1: ja.
2: Dan krijg je maar een klein beetje toch extra.
1: Ja.
2: Dus Adamia of Auratia 999 dusu en 68 rakies. Dus net 1 miljoen komt die tot dala.
1: Ja.
2: Precies. Want waarschijnlijk is er een limiet van 1 miljoen.
1: Ja.
2: Dus net ook een nietjewara kist, toch?
1: Ja.
2: Dus dat is 1 miljoen. Dat je ziet het, toch 75.000 kalipauwen, toch?
1: Ah.
2: Omdat de na ziet je, toch?
1: Nee.
2: Omdat de heren me bolek in Spanje ziet je. Dus dan, als je wint, dan krijg je maar een beetje. Dus u bolek zo'n ito 100% bij emissie naba.
1: Ha.
2: U op een berekening, banaai, naaike, wiskundige.
1: Ha.
2: Amma pot gewoon 1 miljoen. En amma lassie. Rovero Aina, hè?
1: Is toch
2: erg? Ik doe zo'n admi, ohichi juape, poly market pet, op jonge poly market pet,
1: populair.
2: Nederland me verboden, maar trouwens, zo'n nevalo.
1: Ja.
2: Nadje je Google kan
1: het niet. Nee, tuurlijk, Nadja.
2: Nadje je. Er ego admi of aurat, zo?
1: Ja.
2: 370.000 euro waar ik is raha, ki Spanje na jiti ga kelwa.
1: Ja.
2: Dus of Kaapverdië wint, of het wordt gelijkspel. Ademia, jij denkt het naar Paisa of Auratia?
1: Dubbele?
2: 4 miljoen.
1: 4 miljoen.
2: Ja.
1: Nah.
2: Dus 10-voudige, 11-voudige bijna.
1: Dus dat kan
2: zo
1: dus
2: kan
1: ook,
2: het ook gaan.
1: Zo kan het
2: maar
1: ook
2: 370.000 zetten erop dat Spanje niet gaat winnen?
1: Hé.
2: Hey. Hé, hey, welke gek doet dat?
1: Ja, Nee, je verwacht dat België gaat winnen natuurlijk. Maar goed, ik kreeg een bericht van Karin. Karin die luistert ook naar ons programma Onderweg. Ben onderweg naar huis en ga zo door, zegt ze dan.
2: Mooi, heel goed. Heel goed, Karin. Sonia Tuhardam. Elon Musk over hem, wat hij liet hertel.
1: Elon Musk, ook op toen heb ik hem miljardair.
2: Nee, biljonair.
1: Biljonair.
2: Bill.
1: Biljonair.
2: Bill, ze onthouden je Bill.
1: Maar biljonair, je behoort je.
2: Hij is de eerste biljonair ter wereld.
1: Hij is daar type. Maar hoe kent na nul om
2: mijn hoofd?
1: Kitna nul hoofd?
2: Ik ko raja. कभी भाईल है बिलियनर
1: ना
2: और ना होएगा वर्षेलक
1: एक को कोई नहीं कुछ ना
2: खाली ऐसा नहीं को ऑन द नेमर होई सकेगा देख ले तो दैट सेंट 12 नुल
1: 12 नुल
2: एगो 1 मेट 12 नुल
1: हम कभी ना देख लीजिए
2: उहाईगा 1000 मिलियन ना 1000 मिलियार्ड सॉरी हम का बोली ला यार
1: देख ले तो

0: Dat bos niet meer. Maar zo'n 1 biljoen. Laten we dat proberen te duiden, hoeveel dat is. Luid, 1 biljoen. Hamlok na samach bij lakit na paisa hoe hij 1 biljoen. Hoeveel geld is dat? Dat weten we niet. Dat is 1000 miljard. Maar 1 miljard ketnaba. Kunnen we ons. Hamlok na voorstel kar paisa lakit 1000 miljard. Ketna paisa ba. 1 miljard ketnaba. Laat staan 1 biljoen.
1: 1 biljoen, ja.
0: Dus hem probeer ik erop uitleg, kerk.
1: Ja, ja, ja.
0: Funda, toen jij hem ook ghar ki nila funda pe to,
1: denk je? Ja, ja, ja.
0: Als je alle huizen die op funda staan, te koop staan nu.
1: Ja.
0: Als je dat allemaal opkoopt. Sap.
1: Sap.
0: Des wat bharke.
1: Ha.
0: Oké? Dan is je geld nog niet op.
1: Ja, ja.
0: 1 biljoen mee. Dus even voor de beeldvorming van mensen. Al die huizen die er op funda staan nu, kun je kopen. Dan is je geld nog niet op. Die 1 biljoen.
1: 1 biljoen.
0: Dan ga je een stapel maken van bankbiljetten.
1: Ja.
0: Een hele stapel.
1: Ja.
0: Weet je hoe lang die stapel moet zijn, Lloyd?
1: Nou.
0: 107 kilometer.
1: 107 kilometer?
0: Kun je het voorstellen?
1: Nee, dat kan ik me niet voorstellen. Maar,
0: hoeveel bankbiljetten je nodig hebt? 107 kilometer.
1: Jezus.
0: Dus Amsterdamse, ik neem toe België.
1: Nou ja, van hieruit naar België.
0: 107 kilometer.
1: 107 kilometer heen? Nee toch? Nog verder toch?
0: Nou ja, nee, je bent zo op de grens hoor.
1: Oké.
0: Arnhem, Breda, bam, klaar.
1: Ik naar Lamba.
0: Kun je het voorstellen hoeveel geld een biljoen is, Sonewalo? Wij kunnen dat niet begrijpen. Hamna samach paila.
1: Moet ik je samse baharen eigenlijk?
0: Mijn hersenen kunnen dat gewoon niet bevatten. Nee. Ik kan het niet verwerken.
1: Als iets bij de hamtje job is, zoals je drie van Anand se poochab, toen kan je ego biljoen dekken. Maar dan heb je al die nullen ooit gezien.
0: Het is toch wat?
1: Ja, ja, ja. Anand, je wordt van harte gefeliciteerd.
0: Een miljoen. Kee hamme
1: soortjes. Jenny toch gefeliciteerd keren. Jenny feliciteerd keren door. Rakesh uit Den Haag die feliciteert jou.
0: Dankjewel. En Rakesh, Hamed Sotlet
1: Den Haag zegt, hij zegt de verdediger van België, Belgische verdediger, die vrouw is ook zwanger, hoogzwanger. Brandon.
0: Ja, ook, maar die heeft dat niet, dat voordeel. Hij is goed op de hoogte, inderdaad. Maar die heeft die deal niet. Hij moet gewoon doorblijven voetballen.
1: Hoe had jij zeggen, hoe je privé
0: doku mag
1: Ga niet doku maken, mag je zeggen. Oké.
0: Lloyd, dus het is toch wat, hè?
1: Het is wat, ja. Maar,
0: dus hoeveel geld is 1 biljoen?
1: 107 kilometer.
0: Toen waarschijnlijk Bina Samajpa. Dus kun je alle huizen opkopen van Funda.
1: Ja.
0: En ook nog die 107 kilometer opstapelen.
1: Jezus, jongens.
0: Dat is wat door Don Hoiga.
1: Maar
0: het is toch niet normaal? En dat bedrijf heeft nooit winst gemaakt.
1: Het heeft nog nooit winst gemaakt.
0: Hij verkoopt een droom, hè? Hij verkoopt een droom.
1: Hij is visionair. Maar heb jij geen dromen aan hem? Toch kon hij droom doen toen bitsen
0: kregen. Ik was sapna bed Delhi 32 jaar terug. Het heeft me veel gebracht. Ik was sapna hem bitsli toch?
1: Ja.
0: Kijk, toen ze je bejaakte, hè?
1: Ja.
0: Dan gaan we toch
1: gelukkig rekken.
0: Toch gelukkig rekken. Toch haswaben. Toch ghumaben. Toch
1: ik had gewoon rekken.
0: Nou, dat niet eens.
1: Oh, oké.
0: Maar dus ja, ik ga je heel veel liefde geven.
1: Koop
0: sapna de keile toch?
1: Koop sapna de keile.
0: Dat sapna wakamais de keile toch? Dus dat werkt.
1: Dus ja, sommige dingen komen wel uit.
0: En mijn tweede beetje is sapna, dus dat is uitgekomen.
1: Dat is uitgekomen, ja, inderdaad.
0: Age puja, sati therapiaar puja. En daarna is die sapna uitgekomen. Dus hé, prima joh. Ik heb het goed geregeld, Lloyd. Hoe zit die kareis, hè?
1: Hoe zit die kareis, ja.
0: Hij met
1: dobare genem leuke periganend.
0: Nee, maar mag ik die tip van mij geven aan jou? Althans, die ik gegeven heb aan jou. Radio Wap van deze keer.
1: Tot nu toe heeft niets jou tegengehouden om iets op de radio over mij te zeggen. De Jetna Hamar geheim baat het septubolde. Dus ja, dat kan ook erbij.
0: Alma Matis die nu aan het luisteren. Alma Ujala familie, Lloyd. Ik ghar ke baad gharwe me rahiga. Ik Ujala parwaar ke go baad baad. Dus je sunega. Hamlo ke parwaar. Sunega. Ujala parwaar sun. Lloyd ke bisai me ibaat. लॉयड के घर और जोनबा घर द्वार जोनबा

0: बड़का हैगा, बहुत बड़का, बहुत ज्यादा। दिमाग नहीं फोन फीर फाइव स्लैब कामर्स हो लेख स्थान
1: या इस बार
0: दूसर दूसर देश में आदमी दिस स्लैप ऑफ स्त्रात समूत हौसल समूत बेदल दस हम लोग लौट के अतफीस दे ली बाती विजय और हम
1: कौन अतफीस है
0: हम लोग हम लोग अतफीस दे ली लौट के आप लोग पर वेक कि सुन दू इट्स खुद से इन लाइफ ओक पुण्य के काम कर पुण्य के काम लौट हाँ अपार हाँ पार मेल से दी जो दुखिया एक आदमी को दुखिया के
1: घर में ले ले
0: तू तू बैठा ना से लाइक है चार गो के मिनी माल मचे फिर स्लैब कामर्स मिनी माल फ्राई अच्छा इंच ऐसे हॉबी कामर्स है दोस दी फिर दी नीत बसात साइन सब के को कमरा दे दे तो लोइट
1: आई नो
0: अतु फखे मानत साइन ये मख सेल्फ किस ऑफ योर मैन और फ्रॉ
1: बॉय मी गॉट
0: ऑल द फ्रॉ एंड Do iets in je leven. Dus ja. we zijn blij dat je dat binnenkort wil gaan doen. Maar we zijn niet blij met het land wat je hebt gekozen. Daar zijn we niet blij mee.
1: Nee.
0: Maar, ik ook hoop dat je toe garib dukia kon Afrika zijn. Of Suriname zijn. Of India zijn. Maar ja, Lloyd kies voor Thailand. Is toch wat met jou, hè?
1: Konen ze mijn advies doen, doen ze mijn advies, lieve?
0: Maar wij twijfelen aan jouw intenties nu, Lloyd.
1: Oh ja, tenminste, je wordt gefeliciteerd door Jenny uit Amsterdam-Oost. Gefeliciteerd aan het en Shanta. Ook er, Betoa Arpatobi, 4 jaar geleden waren ze getrouwd. En valt ook op deze dag nou ook gefeliciteerd. Namens ons.
0: Bood mooi diner, bood mooi diner. Ja.
1: En ik denk, Arigo Eppert, maar hem niet Kiba. En deze mevrouw komt uit, dit is Malita denk ik ook. Malita ook een hele goede middag. Mooi.
0: Dankjewel. Goed. Ego laatste bad, Lloyd.
1: Ha, laatste bad, kon je hega.
0: Ta ham jaila fitness kare.
1: Arre?
0: Maar arre, koffie, chai, kush na milal, ta ham jaila voorbeeld. Ab kuch jail kare to.
1: Ham ad.
0: To in der tak yaar kush na kalli, ab jaila. Ab jaila hamu kuch kare, yaar. Anu mudhe khir hariya bartam khand hove straks.
1: Maar aaj sabere tor dharm patni jagal, to tore lage baithal, to bolis tu hamar kadova kaha baat, tu ka bolle?
0: Nee. Ik zet horen, jachi jwa, yaar.
1: Ook kese jaha, toh?
0: Nee, toh, pyaar, mohabbat, yaar.
1: Oh, pyaar, mohabbat.
0: Ki tor bina, hamar jeevan adhura rahat.
1: Jat tu na rehte hamar zindigi mein.
0: Bale tu aigele hamar jeevan mein. And happy ama allalai sapnas baloft, and yate tu ghaar khamag.
1: Aur
0: hridayse hum dhanbaad deila.
1: Hridayse dhanbaad hum to deila. Aur hamaila bhi, ke phir hamar dusra jeevan mein, ki tu phir hamar jeevan mein aaja.
0: Saat janma,
1: dekh le to.
0: Saat janma
1: tak. Maar waarom
0: saat? Na ek janma, saat.
1: Maar waarom saat? Waarom eindelijk bij 7?
0: Ham toch hebben Panit ke nummer de, heb je wel geleden.
1: Oké. Maar laatste tori.
0: Nederlands elftal. Nederlands elftal. Even heel kort iets.
1: Ja. Yeah.
0: Ik wil belangrijk baat hebben.
1: Ja. Yeah.
0: Nou ja, belangrijk baat. Best wel leuk om het zo te benaderen.
1: Ja. Yeah.
0: Frisheid en fitheid.
1: Frisheid en
0: fitheid. Dus de spelers die gespeeld hebben,
1: ja.
0: Die moet je frisheid bieden. Dus de spelers die veel minuten in de benen hebben,
1: ja.
0: Van Dijk bijvoorbeeld,
1: ja.
0: Die hebben zware competities achter de. Dus die moet je niet te veel laten trainen.
1: Nee.
0: En die jongens die weinig gespeeld hebben, Depay, Kluivert, die moet je fit maken. Dus eentje moet je fris maken in
1: en
0: de
1: andere moet je fit maken.
0: En die andere moet je fit maken. Frisheid en fitheid.
1: Ja.
0: Hoe vind je die?
1: Vind
0: dat heeft Nederlands elftal nodig.
1: Wat geldt voor jou?
0: Dus ik ben benieuwd wat ik heb gehoord. Hame doen nodig.
1: Oké. Okay. Sorry mensen thuis. Toen ik een boxje ook zo party had, sorry daarvoor. Maar ik heb vandaag... Ja,
0: zweet. Je hebt genoeg gelachen voor vandaag. Hoe kappen ermee? Is goed
1: zo. Hamati kus bole. Oh ja. Deepak Boli zeggen. Programma ke naam chahi rega. Koffie, chai en kuku met een C.
0: Kuku? Jij zet toemang, Bol zeggen. Geef niet.
1: Koffie, chai,
0: John Wally toemang.
1: Koffie, chai, champions.
0: Chahi John Seymila de. Ja,
1: sab se hier nahi.
0: Yes. Okay. Lloyd, dankjewel. Goedemiddag. Ja. En een,
1: ja, jij ook dankjewel nou ja, geniet voor deze de middag. En jij ook samen met Shanta een hele fijne
0: abham
1: dag.
0: Abham jaila kuch khaik pani banao.
1: Mooi. O, tu apne se bani. Torek had koi na aaj banaya ga.
0: Tu ka soche ga.
1: Maar zo'n, één ding van jou heb ik altijd onthouden. John tu altijd bole hega. Apen dharmpant ni se. Van... Ja, dik kulkaswa me koontje he, jontje ham lobby karila.
0: Heb ik nog nooit gezegd. Heb ik echt nog nooit gezegd.
1: Maar kun je dat herhalen, die zin? Ik kan het niet precies zeggen zoals jij dat zegt.
0: Nee, dat zeg ik nooit. Dat heb ik nog nooit gezegd ook.
1: Oh, dat heb je
0: ik heb nooit gezegd, ga in de koelkast kijken.
1: Oh.
0: Ik heb alleen gezegd, wat lust ik?
1: Dat is alles. Oké, kieke.
0: En dan mag zij gaan nadenken wat ik lust.
1: Dan heb ik er iets van gemaakt.
0: Is dat goed?
1: Dan heb ik, ja, dat is zeker goed. Ik heb
0: cabine moeten ja, ijskast koolje dik. No man, is te veel werk.
1: Dankjewel, Arne, voor deze
0: mooi
1: middag.
0: Je. Doei, bye.
1: Doei, doei. Zullen we al lachen? Nou ja, ik heb vandaag veel gelachen. Ik hoop dat jullie thuis ook gelachen hebben. Het was luchtig vandaag. Na serieus Rahabi, Bodic, iets serieus. Nou, we hebben niet te veel over voetbal gesproken. Want klachten, de hele van Toulon, de voetbal, in het jaar. Nou ja, we hebben tussendoor wat informatie gegeven over voetbal. Dus zo hoort het ook. Ik wens jullie allemaal een hele fijne dag. Aatje Boudouane, 17 juni, Hega. Het is een mooie dag. Komende dagen wordt het heel erg warm. Zorg ervoor dat je flink hydrateert. Hydrateer je met Club Hega Keep. Dheerpje. Dus veel drinken. Ook denk aan de kleintjes. Denk aan de ouderen. Op een maaibaapje kjaal kreeg. Ik garmia mee op een maaibaapje. Op een lurken kjaal kreeg. Kabhi alvida na kena. Kabhi alvida na kena. Je had de kaart niet zo'n heen. Ujala's Coffee Chai Middag Show.

Gunnar, jo is trouwens een van de guys, hega, je zegt banai, zeg je muziek wat je zegt, hega, is gewoon geweldig. Het is gewoon, ja, een genot om naar te luisteren. Chilte, chilte. Het is een beetje jazzy, maar bizar, bizar. Hallo program, Ujala Radio ka program aap sunte jaye, sunte rehna aaj ka program. Ham aapse kal, nee, morgen is Amit hier in Coffee Chai. Kal Amit Jaram rehega van 12 tot 1. En ik ben er vrijdag weer met Coffee Chai, koekoe of wat je ook ervan wil maken van dit programma. Janam janam ka saath hai tumhara hamara. रजेश गणेश की आवाज में फिर हम आपको सुनाते हैं. इसी के साथ हम इजाजत चाहते हैं. मौज रहिए है.

0: यू आर उजाला रेडियो, ये है
1: live vanuit de hoofdstad.
0: Met je business of next level gaan, Ujala Radio brengt je daar. Mail naar info@ujala.nl en ontdek de mogelijkheden. Ujala Radio, deze bhar mein, tu jaane hai toh. Ujala Radio, Ujala hi Ujala, deze bhar mein, ha? Har ek gaon mein, har ek kona mein, auto mein, ghar mein, sunai deta hai Ujala Radio. DAB Plus के जरिए उजाला इस फन हेल नीदरलैंड तू जान है तो ढिंढोरा बजा दीजिए अगर आपके घर पर जन्मदिन है सालगिरह है जो भी खुशियां हैं उजाला रेडियो पर अगर आपको फरमाइश देना है 15 फरमाइश 15 आवाजें फॉर मोर 100 यूरो अब उजाला रेडियो स्टूर योर ईमेल नार info@ujala.nl info@ujala.nl 15 aanvragen voor maar 100 euro op Ujala Radio.
2: Dames en heren, hier volgt een dienstmededeling. De Ujala-trein rijdt 24 uur per dag, 7 dagen in de week, zonder vertraging. Herhaling... De Ujala-trein rijdt 24 uur per dag, 7 dagen in de week, zonder vertraging. Einde dienstmededeling.
3: You are.
4: Dit is het Ujala-nieuws. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. NAVO-chef Mark Rutte zegt dat Europese bondgenoten al een groot deel hebben opgevangen van de Amerikaanse militaire versterkingen die niet langer voor Europa beschikbaar zijn. Sommige tekorten zijn volgens hem al volledig ingevuld, andere bijna. Ook Nederland heeft ingestemd met een NAVO-verzoek om extra troepen en materieel beschikbaar te stellen. Het conflict tussen oud-Kamervoorzitter Ariep en het presidium van de Tweede Kamer is beëindigd. Na mediation hebben beide partijen een oplossing bereikt, waardoor ook het hoger beroep is ingetrokken. Over de inhoud van de afspraken worden geen mededelingen gedaan. In 2022 stelde het presidium een onderzoek in naar Ariep na 2 anonieme brieven over haar gedrag. Het kabinet wil de afhankelijkheid van de Verenigde Staten voor de Nederlandse veiligheid binnen 4 jaar verkleinen. Volgens de nieuwe veiligheidsstrategie moeten Europese landen meer samenwerken op het gebied van defensie, inlichtingen en raketverdediging. Ook moet de Europese defensieindustrie sterker worden. Tegelijkertijd moet de samenwerking met de VS en binnen de NAVO behouden blijven. De Noorse kroonprinses Mette Marit heeft een longtransplantatie ondergaan. De operatie is vooralsnog goed verlopen, zo heeft het paleis vandaag bekendgemaakt. Volgens de geldende procedure zal Mette Marit nog meerdere weken in het ziekenhuis moeten verblijven. De 52-jarige kroonprinses leidt aan longfibrose. Door deze chronische longaandoening had ze al regelmatig ademhalingsondersteuning nodig. Het weer, eerst nog bewolkt, maar later zonnig. Bij een matige zuidwestenwind wordt het 19 graden in het noorden tot in het zuiden lokaal 26 graden. De komende dagen wordt het steeds warmer. Morgen is ook weer het Nationaal Hitteplan van kracht. In het zuiden wordt het dan zo'n 33 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
5: Hi, this is Imran Khan.
6: Hi, this is Sunny Deol.
7: Hi, this is Ajay Devgan.
8: Hi, this is Ranveer Singh.
9: Hi, this is Sonu Sonodigam.
10: My name is Shahrukh Khan.
11: Hi, Holland. My name is Kajol, and you're listening to Ujala Radio. To Ujala Radio.
0: Wil jij een berichtje sturen naar ons de studio? Ujala Radio ke studio mein. Top hijia. Naar 020-363-0808. Raad tot dien. Aap hamse baat kar sakte hain. Aur ham aap se baat karenge. 020-363-0808. Ujala Radio ke WhatsApp nummer hai. Dit is Ujala Radio. Jouw sound, jouw vibe. Van Nederland tot wereldwijd. Altijd bij jou. Volg ons op Facebook, Instagram en TikTok. En check ons op YouTube kanaal voor meer vibes. Samen maken we Ujala nog groter. Ujala Radio,

0: You are.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Op de A20, hoek van Holland richting Gouda, zijn bij Rotterdam Overschie 2 rijstroken dicht en dat kost je een kwartier. En op de N267, Drunen richting Andel, bij Aalburg heb je een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Ujanas, Sona Chireya.

0: live vanuit de Hoofdstad. Hey, ben je op zoek naar de beste Indiase keuken in Amsterdam? Restaurant Guru is dan the place to be. Onze chefs bereiden elk gerecht met verse ingrediënten en een unieke smaakcombinatie. Van streetfoodgerechten als panipuri, aloo tikki, papri bites, tot de traditionele chicken tikka masala, butter chicken, tandoori lamb chops. Houd je van spicy? Proef dan onze nieuwe Devil's Chicken Curry. Alleen voor de echte Daredevils. Geniet ook van onze heerlijke desserts, zoals rasmalai, gulab jamun of onze homemade kulfi. Restaurant Guru is 100% halal en heeft voor de veganisten een apart menu. Met een gerenoveerd interieur biedt onze restaurant plaats voor 100 gasten. Dus of je nu met een groep bent of alleen, we hebben plaats voor iedereen. Parkeren is makkelijk voor de deur en op zondag zelfs gratis. Tot snel bij Restaurant Guru in Amsterdam-Zuid aan de Rijnstraat 157. De-guru.nl.
1: Simpel, snel en effectief adverteren, maar wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807. Of mail naar info@ujala.nl.
2: Wilt u uw woning in Amsterdam, Amstelveen of Almere professioneel verhuren? Expat Wonen helpt u graag bij het vinden van de beste huurder. Wij bespreken graag de mogelijkheden met u. Neem geheel vrijblijvend contact op via info@expatwonen.nl. Expat Wonen, gespecialiseerd in verhuur aan expats.
3: Safe BV, al 38 jaar de groothandel in tropische en exotische producten. Safe BV, South American Food Express BV in Rotterdam. Rotterdam. Rechtstreekse import van groenten, fruit, dranken, kruiden, diepvries, snacks, sauzen en nog veel meer. Uit Suriname, Zuid-Amerika, Azië, Afrika en de Caribbean. Dagvers en van topkwaliteit. Bezoek onze ruime cash and carry in de Spaanse polder, Vlaardingweg 53. B in Rotterdam. Ja, ja, vanaf dit jaar zijn wij 7 dagen per week open voor professionals in retail en horeca. Horeca. Safe BV. Taste the tropics. Let op, toegang alleen met KVK-inschrijving en BTW-nummer. Meer info op safebv.nl. NL.
0: Ujala presents the greatest voices of Bollywood, Raga and Rhythm Kesat, National Indian Orchestra. 30 iconische stemmen in één onvergetelijke show. 19 september, Theater de Meervaart Meer. Mouse Mewbroy, Shekhar Kumar, Ayan Mukherjee, Boyka Dattudin en Nizam Waghi Dozijn Kesat. Koop je tickets op tijd via meervaart.nl.

0: wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807. Of mail naar info@ujala.nl.
1: Dit is het Ujala Nieuws. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. De Europese Commissie trekt 493 miljoen euro uit voor de bestrijding van de ebola-uitbraak in Centraal-Afrika. Het geld is bedoeld voor medische noodhulp, humanitaire steun, onderzoek naar vaccins en behandelingen en het versterken van de gezondheidszorg. Volgens de commissie is het risico op verspreiding van ebola in Europa op dit moment zeer klein. Het kabinet wil iets doen tegen hoge dierenartsrekeningen, maar neemt nog geen concrete maatregelen. Er komt wetgeving om financiële prikkels te beperken en dierenartsen moeten transparanter worden over behandelingen en kosten. Ook wil het kabinet de toegankelijkheid van reguliere zorg en spoedzorg verbeteren. De tarieven bij dierenartsen zijn de afgelopen jaren fors gestegen, vooral bij commerciële ketens. NAVO-chef Mark Rutte zegt dat Europese bondgenoten al een groot deel hebben opgevangen van de Amerikaanse militaire versterkingen die niet langer voor Europa beschikbaar zijn. Sommige tekorten zijn volgens hem al volledig ingevuld, andere bijna. Ook Nederland heeft ingestemd met een NAVO-verzoek om extra troepen en materieel beschikbaar te stellen. Het kabinet wil de afhankelijkheid van de Verenigde Staten voor de Nederlandse veiligheid binnen 4 jaar verkleinen. Volgens de nieuwe veiligheidsstrategie moeten Europese landen meer samenwerken op het gebied van defensie, inlichtingen en raketverdediging. Ook moet de Europese defensieindustrie sterker worden. Tegelijkertijd moet de samenwerking met de VS en binnen de NAVO behouden blijven. Het weer eerst nog bewolkt, maar later zonnig. Bij een matige zuidwestenwind wordt het 19 graden in het noorden tot in het zuiden lokaal 26 graden. De komende dagen wordt het steeds warmer. Morgen is ook weer het Nationaal Hitteplan van kracht. In het zuiden wordt het dan zo'n 33 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
0: Ujala Radio, dat ben jij. Jouw muziek, jouw ritme. Ujala Radio is er voor ons allemaal.
2: अगर आपके घर पर आने वाले दिनों में किसी का मुंडन संस्कार है मुंडन संस्कार होने वाला है उजाला रेडियो पर आप फरमाइश दे सकते हैं 15 फरमाइश फॉर मार 100 यूरो ऑफ उजाला रेडियो स्टूडियो मेल नार info@ujala.nl info@ujala.nl

0: You are.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Op de A20, Hoek van Holland richting Gouda, is bij knooppunt Kleinpolderplein een ongeluk gebeurd. De rechte rijstrook is hierdoor dicht en dat zorgt voor 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: You are. Omdat jij bijzonder bent.
3: Ujala Radio Per. Abab sunie ik khubsurat se geet Ujala. Tu jaane toch?

You are. Ujala Radio Headlines. De Europese Commissie trekt 493 miljoen euro uit voor de bestrijding van de ebola-uitbraak in Centraal-Afrika. Het kabinet wil iets doen tegen hoge dierenartsrekeningen en is van plan met wetgeving te komen waarmee onder andere financiële prikkels worden beperkt. NAVO-chef Mark Rutte zegt dat Europese bondgenoten al een groot deel hebben opgevangen van de Amerikaanse militaire versterkingen die niet langer voor Europa beschikbaar zijn. En het kabinet wil de afhankelijkheid van de Verenigde Staten voor de Nederlandse veiligheid binnen 4 jaar flink verkleinen. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: are.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: You are.
1: Dit is het weerbericht op Ujala Radio. Eerst nog bewolkt, maar later zonnig. Bij een matige zuidwestenwind wordt het 19 graden in het noorden tot in het zuiden lokaal 26 graden. De komende dagen wordt het steeds warmer. Morgen is ook weer het Nationaal Hitteplan van kracht. In het zuiden wordt het dan zo'n 33 graden. En tot zover het weerbericht op Ujala Radio. 1, 2...

live vanuit de Hoofdstad. Is jouw business toe aan de volgende stap? Van groeien naar groter groeien. Dan is dit jouw moment. Ujala Radio. Mail naar info@ujala.nl. Ben jij binnenkort jarig? Door Janemdin hè, door Salgren hè. Of ga je trouwen? Door Viva honne wel hè, door Shadi honne wel hè. Ja, kisie ka moende sanskaar hè. Ujala Radio per vermaais aap deze te hebben. Pandra vermaais voor maar €100 op Ujala Radio. Stuur je mail naar info@ujala.nl.

0: De leukste, de lekkerste en de mooiste hits. Ujala Radio, your number one radio.
1: You are.
2: Dit is het Ujala Nieuws. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. Een uitgelekt 14-puntenplan tussen Iran en de Verenigde Staten laat zien dat beide landen willen toewerken naar een vredesakkoord. Het plan voorziet onder meer in een einde aan de gevechten, het opheffen van sancties en hervatting van de olie-export. Iran herhaalt geen kernwapens te zullen ontwikkelen. Het is de bedoeling dat de intentieverklaring vrijdag in Genève wordt ondertekend. Denemarken stuurt dit najaar een bataljon van 850 militairen naar Letland als bijdrage aan de NAVO. De Deense eenheid neemt de taak over van een Zweeds contingent. Volgens minister Jeppe Bruus is de inzet bedoeld om Rusland af te schrikken. Europese NAVO-landen nemen steeds meer verantwoordelijkheid voor hun eigen veiligheid. De Europese Commissie trekt 493 miljoen euro uit voor de bestrijding van de ebola-uitbraak in Centraal-Afrika. Het geld is bedoeld voor medische noodhulp, humanitaire steun, onderzoek naar vaccins en behandelingen en het versterken van de gezondheidszorg. Volgens de commissie is het risico op verspreiding van ebola in Europa op dit moment zeer klein. NAVO-chef Mark Rutte zegt dat Europese bondgenoten al een groot deel hebben opgevangen van de Amerikaanse militaire versterkingen die niet langer voor Europa beschikbaar zijn. Sommige tekorten zijn volgens hem al volledig ingevuld, andere bijna. Ook Nederland heeft ingestemd met een NAVO-verzoek om extra troepen en materieel beschikbaar te stellen. Het weer, eerst nog bewolkt, maar later zonnig. Bij een matige zuidwestenwind wordt het 19 graden in het noorden tot in het zuiden lokaal 26 graden. De komende dagen wordt het steeds warmer. Morgen is ook weer het Nationaal Hitteplan van kracht. In het zuiden wordt het dan zo'n 33 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
0: Aha, dus ook jij bent zo'n fan van Bollywood muziek. Zet je radio dan vast op Ujala Radio. Kijk voor de frequenties op onze site www.ujala.nl.
3: Ujala Radio, de Hindustaanse sound van Nederland. Via DAB Plus en wereldwijd online. Join the movement. Volg ons op socials. Facebook, Insta, TikTok en YouTube kanaal. Spread the vibe. Share the love. Ujala Radio, always shining.

0: new video and audio podcast van Ujala. Speciaal voor ambitieuze young professionals. Conversations with entrepreneurs, innovators, business leaders and cultural and community leaders. Kijk en luister naar de Ujala Table op Ujala Radio en via de sociale media van Ujala. De Ujala Table, where captains share their journey. De volledige podcast staat online.
1: Wil jij Ujala Radio ook op je smartphone en tablet ontvangen? Ga dan naar de App Store en download de Ujala app.

0: you are.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A29 van Rotterdam naar Bergen op Zoom staat file tussen de afrit Oud-Beijerland en knooppunt Hellegatsplein 9 kilometer met bijna een half uur vertraging. Dat komt door een ongeluk, maar de weg is inmiddels wel weer vrij. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Ujala's Sona Chiria.

You are Ujala Radio Headlines. In een uitgelekt 14-puntenplan tussen Iran en de Verenigde Staten staat dat er een einde aan de gevechten komt, sancties worden opgeheven en de olie-export wordt hervat. Denemarken stuurt dit najaar een bataljon van 850 militairen naar Letland als bijdrage aan de NAVO. De Europese Commissie trekt 493 miljoen euro uit voor de bestrijding van de ebola-uitbraak in Centraal-Afrika. En NAVO-chef Mark Rutte zegt dat Europese bondgenoten al een groot deel hebben opgevangen van de Amerikaanse militaire versterkingen die niet langer voor Europa beschikbaar zijn. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: are.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: listening.
1: You are.
2: Dit is het weerbericht op Ujala Radio. Eerst nog bewolkt, maar later zonnig. Bij een matige zuidwestenwind wordt het 19 graden in het noorden tot in het zuiden lokaal 26 graden. De komende dagen wordt het steeds warmer. Morgen is ook weer het nationaal hitteplan van kracht. In het zuiden wordt het dan zo'n 33 graden. En tot zover het weerbericht op Ujala Radio.

Live vanuit de Hoofdstad.

vieren we 4 maanden lang feest met hoge kortingen op alle sieraden. Kom langs bij Wier in Juli en ontvang de hoogste prijs voor uw goud. U krijgt direct contant geld of een betaling per bank op uw rekening. En speciaal vanwege ons 40-jarig jubileum, verkoopt of ruilt u uw goud in, dan ontvangt u nu tijdelijk een extra bonus bovenop de goudprijs. Toen mooi seizoen Higa. U kunt uw oude sieraden natuurlijk ook inruilen voor prachtige nieuwe sieraden. U vindt ons aan de Ferdinand Bolstraat, 27 Amsterdam. Bel 020-671-1812. Geopend dinsdag tot en met zaterdag van 10:30 tot 5:00 in de middag. Wier in Juli. Al 40 jaar eerlijk, betrouwbaar. En uw vertrouwde adres voor goud en sieraden. Droom je van een onvergetelijk feest of een prachtige bruiloft? Ontdek Experience Wedding and Events in Almere, het eerste Indian Wedding and Event Center van Nederland. Onze locatie is perfect voor Hindoestaanse en Islamitische ceremonies en feesten. Denk aan Bhatwan Viwa, Nika, Henneavonden, Moeren, receptie, verjaardagen en andere bijzondere momenten. Onze stijlvolle zaal is geschikt voor 100 tot 450 gasten en wij werken met een full service concept. Dat betekent dat wij de complete organisatie voor je regelen, van frisdranken en catering tot hapjes, decoratie en entertainment. Alles wordt tot in de puntjes verzorgd, zodat jij alleen maar hoeft te genieten van jouw speciale dag. En er is goed nieuws. Boek je voor juli 2026 een Bhatwan en Viwa of receptie, dan krijg je voor beide dagen een optreden van onze huisband of DJ helemaal gratis. Bel tijdens kantoortijden naar 06-1442-1533 of stuur ons een bericht via WhatsApp. Experience, Wedding and Events. Jouw droom, onze passie. Let's create something magical! Ga jij binnenkort trouwen? Door wie waar honne wel het door Shadi honne wel het zijn wel ook. Door DJ A Vermaes op Ujala Radio. Vandra Vermaes, 15 aanvragen voor maar 100 euro op Ujala Radio. Dus, ga jij binnenkort trouwen? Door wie waar honne wel het door Shadi honne wel het. Neem contact op met Ujala Radio. E-mail info@ujala.nl. 15 aanvragen voor maar 100 euro op Ujala Radio.

Jala, Lara Head, the greatest voices of Bollywood. Rag and Rhythm, National Indian Orchestra ke saath. 19 september, Meervaart Theater Meer. Koop je tickets op tijd via meervaart.nl. Aur Gaane Wale Honge, From India, Mouse Mewbroy, Shekhar Kumar, Ayan Mukherjee, Boyke Datadin en Mizaam Waagidozijn. 19 september, Meervaart mee. Koop je tickets op tijd.

0: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. We zijn er gewoon altijd. Ujjala Radio, de grootste en beste Hindoestaanse radiozender van Nederland.
1: You are.
2: Dit is het Ujjala Nieuws. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. Het Europees Parlement heeft vandaag ingestemd met strengere regels voor het terugsturen van afgewezen asielzoekers. Lidstaten krijgen meer mogelijkheden om terugkeer te organiseren, waaronder zogenoemde terugkeerscentra buiten de EU. EU-landen hebben al jarenlang grote moeite om afgewezen asielzoekers en migranten die een veiligheidsrisico vormen terug te sturen naar het land van herkomst. Schiphol waarschuwt voor een drukke zomer met mogelijk lange rijen bij de veiligheidscontrole. Door de grote reizigersstroom en beperkingen in de beveiligingscapaciteit kunnen wachttijden oplopen. De luchthaven adviseert reizigers ruim op tijd te komen en hun vluchtinformatie goed te checken. In het verleden waren er na aanpassingen in de beveiligingsorganisatie al vaker vertragingen en drukte in de vertrekhallen. Een uitgelekt 14-puntenplan tussen Iran en de Verenigde Staten laat zien dat beide landen willen toewerken naar een vredesakkoord. Het plan voorziet onder meer in een einde aan de gevechten, het opheffen van sancties en hervatting van de olie-export. Iran herhaalt geen kernwapens te zullen ontwikkelen. Het is de bedoeling dat de intentieverklaring vrijdag in Genève wordt ondertekend. De Europese Commissie trekt 493 miljoen euro uit voor de bestrijding van de ebola-uitbraak in Centraal-Afrika. Het geld is bedoeld voor medische noodhulp, humanitaire steun, onderzoek naar vaccins en behandelingen en het versterken van de gezondheidszorg. Volgens de commissie is het risico op verspreiding van ebola in Europa op dit moment zeer klein. Het weer, eerst nog bewolkt, maar later zonnig. Bij een matige zuidwestenwind wordt het 19 graden in het noorden tot in het zuiden lokaal 26 graden. De komende dagen wordt het steeds warmer. Morgen is ook weer het nationaal hitteplan van kracht. In het zuiden wordt het dan zo'n 33 graden. En tot zover het nieuws op Ujjala Radio.
0: Aha, dus ook jij bent zo'n fan van Bollywood muziek. Zet je radio dan vast op Ujjala Radio. Kijk voor de frequenties op onze site www.ujjala.nl. Simpel, snel en effectief adverteren, maar wel betaalbaar. Kies voor Ujjala Radio en bel 020 409 0807 of mail naar info@ujjala.nl.
3: Dit is Ujjala Radio, jouw sound, jouw vibe. Van Nederland tot wereldwijd, altijd bij jou. Volg ons op Facebook, Instagram en TikTok. Of check ons YouTube-kanaal voor meer vibes. Samen maken we Ujjala nog groter. Tujanito, Ujjala Radio. Feel the energy.

0: You are.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Het is al behoorlijk druk op de weg. Er staat ruim 200 kilometer file. Op de volgende wegen heb je nu de meeste vertraging. Op de A2 van Utrecht naar Den Bosch tussen Culemborg en Waardenburg is het oponthoud 20 minuten door een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht. Op de A27 Almere-Utrecht tussen knooppunt Eemnes en Bilthoven een kwartier vertraging door een aanrijding. Daar is ook de linkerrijstrook dicht. Verder is er een spoedreparatie aan de gang op de N31 Leeuwarden-Drachten bij Drachten-Noord. Daar gebeurde namelijk eerder vanmiddag ook een ongeluk. De vangrail is beschadigd geraakt. De linkerrijstrook is dicht, kost je tussen Garijp en Drachten-Noord 25 minuten. En er is een vrachtwagen gekanteld op de A15 bij Brielen. En dat merk je op de N57 Middelburg-Rotterdam. Tussen Hellevoetsluis en de aansluiting met de A15 is de vertraging nu 40 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: 24 uur per dag en 7 dagen per week de beste Hindoestaanse muziek op Ujjala Radio.
3: Ujjala's Sona Chireya.

Lieve beauty queen, lieve vrouw Shanta Chandrika Sinclair. En namens Shanta Chandrika Singh voor haar lieve man, Pyar Pyara Pati Dev Clay, Bri Pyar Mahabat Dil Au Jan Kesat, Batiswa Vivah Ke Jayanti Ke Khushi Ke Mauke Per.

Nogmaals van harte gefeliciteerd, Anand en Shanta, namens je vier kinderen. Pooja, Sapna, Jaya, Vyas en Dodemaat, Ratmir en Suraj Kitrafse. Bahut bahut badhaiya. En shubhkamna pesh kar rahe hain. En ze zeggen, papa, mama, we houden heel veel van jullie.

0: Live vanuit de Hoofdstad. Hoezana Radio.
1: Safe BV, al 38 jaar de groothandel in tropische en exotische producten. Safe BV, South American Food Express BV in Rotterdam. Rotterdam. Rechtstreekse import van groenten, fruit, dranken, kruiden, diepvries, snacks, sauzen en nog veel meer. Uit Suriname, Zuid-Amerika, Azië, Afrika en de Caribbean. Dagvers en van topkwaliteit. Bezoek onze ruime cash and carry in de Spaanse polder Vlaardingweg 53. In Rotterdam. Ja, ja, vanaf dit jaar zijn wij 7 dagen per week open voor professionals in retail en horeca. Horeca. Safe BV. Taste the tropics. Let op, toegang alleen met KVK-inschrijving en BTW-nummer. Meer info op safebv.nl. NL.
2: Dit is Ujala Radio, jouw geluid, jouw vibe. Je luistert naar Ujala Radio. Ujala Radio, full de energie. Hier is Ujala Radio. Doe dan echt op. Is jouw business toe aan de volgende stap? Klaar om te groeien of nog groter te worden? Adverteer op Ujala Radio. Mail naar info@ujala.nl.
3: Wil jij Ujala Radio ook op je smartphone en tablet ontvangen? Ga dan naar de App Store en download de Ujala

0: आई एम कुमार सानू, कुमार सानू, कुमार सानू, कुमार सानू।
1: Ranga Events proudly presents Kumar Sanu and Anuradha Padwal live in concert. Zondag 6 september, AVAS Live Amsterdam. Twee legendarische stemmen uit Bollywood samen live on stage. The Tiger of India, Kumar Sanu en Anuradha Padwal. Een muzikale reis door de gouden jaren van Bollywood, de magische 90s.
2: Tujhe dekha to ye jana sanam. Pyar hota hai diwana.
1: Het wordt een herinnering voor het leven. Zondag 6 september in een van de mooiste en meest prestigieuze concertzalen van Nederland. AVAS Live, Johan Cruijff Boulevard Amsterdam. Inloop vanaf 17:30 en het concert start om 7 uur. 70% reeds uitverkocht, dus haal je kaarten nu meteen via i-tickets.com.
3: Ujala Radio, met de beste muziek en de beste informatie over deze muziek. Ujala Radio, het hart van de Bollywood muziek.
4: You are.
5: Dit is het Ujala Nieuws. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. Het Europees Parlement heeft vandaag ingestemd met strengere regels voor het terugsturen van afgewezen asielzoekers. Lidstaten krijgen meer mogelijkheden om terugkeer te organiseren, waaronder zogenoemde terugkeerscentra buiten de EU. EU-landen hebben al jarenlang grote moeite om afgewezen asielzoekers en migranten die een veiligheidsrisico vormen terug te sturen naar het land van herkomst. Schiphol waarschuwt voor een drukke zomer met mogelijk lange rijen bij de veiligheidscontrole. Door de grote reizigersstroom en beperkingen in de beveiligingscapaciteit kunnen wachttijden oplopen. De luchthaven adviseert reizigers ruim op tijd te komen en hun vluchtinformatie goed te checken. In het verleden waren er na aanpassingen in de beveiligingsorganisatie al vaker vertragingen en drukte in de vertrekhallen. Een uitgelekt 14-puntenplan tussen Iran en de Verenigde Staten laat zien dat beide landen willen toewerken naar een vredesakkoord. Het plan voorziet onder meer in een einde aan de gevechten, het opheffen van sancties en hervatting van de olie-export. Iran herhaalt geen kernwapens te zullen ontwikkelen. Het is de bedoeling dat de intentieverklaring vrijdag in Genève wordt ondertekend. De Europese Commissie trekt 493 miljoen euro uit voor de bestrijding van de ebola-uitbraak in Centraal-Afrika. Het geld is bedoeld voor medische noodhulp, humanitaire steun, onderzoek naar vaccins en behandelingen en het versterken van de gezondheidszorg. Volgens de Commissie is het risico op verspreiding van ebola in Europa op dit moment zeer klein. Het weer, eerst nog bewolkt, maar later zonnig. Bij een matige zuidwestenwind wordt het 19 graden in het noorden tot in het zuiden lokaal 26 graden. De komende dagen wordt het steeds warmer. Morgen is ook weer het Nationaal Hitteplan van kracht. In het zuiden wordt het dan zo'n 33 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
6: Hi, I'm Katrina Kaif.
7: Hi everybody, this is Malaika Arora Khan.
8: Hi, I'm Farah Khan.
9: Hi, this is Rani Mukherjee.
10: Main Akshay Kumar.
11: Hi everyone in Holland, my name is Shah Rukh Khan. And you're listening to Ujala Radio. Ujala Radio, Ujala Radio, Ujala Radio.
12: Uw woning in Amsterdam, Amstelveen of Almere professioneel verhuren? Expat Wonen helpt u graag bij het vinden van de beste huurder. Supersnel verhuurd binnen gemiddeld 2 weken. Hoogst mogelijke huurprijs door onder andere verhuur aan expats. Woningpresentatie met professionele foto's en uitgebreide screening van de huurders. Onze dienstverlening is transparant en altijd op basis van no cure, no pay. Wij bespreken graag de mogelijkheden met u. Neem daarom geheel vrijblijvend contact op via info@expatwonen.nl. Expat Wonen, gespecialiseerd in verhuur aan expats.

0: the new video and audio podcast van Ujala. Speciaal voor ambitieuze young professionals. Conversations with entrepreneurs, innovators, business leaders and cultural and community leaders. Kijk en luister naar de Ujala Table op Ujala Radio en via de sociale media van Ujala. De Ujala Table, where captains share their journey. De volledige podcast staat online.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: U luistert naar Ujala Radio, waar al het mooie samenkomt. U gaat luisteren naar de herhaling van Coffee & Chai van vandaag met Lloyd Mahabir en Anand Chandrika Singh in de gezellige, vertrouwde sfeer van Coffee & Chai. Leun lekker achterover, schenk nog een kopje in en geniet van Coffee & Chai, exclusief op UR, Ujala Radio.

0: Ja, ik vind het nummer geweldig. Kabhi Alvida na kehna. Chalte chalte kabhi alvida na kehna. Ja, ik krijg hier ook WhatsApp berichten van Suna. Hambi maila kono apan jeevan saathi. Apan zindagi mein koi jeevan saathi maila. Maar jab ee jeevan mein na milega, ta hum seekar dobara janam lebe. To jeevan saathi banne khatir. Nou ja, als je de dag van gisteren en de komende dagen wil samenvatten in een paar woorden, te conjubilé van een stille tocht in Zeeland, behoort Gamieke Baathegge, Kimwape Kaaphellegge. Van een stille tocht in Zeeland naar wereldleiders aan de onderhandelingstafel in Frankrijk. Van de emoties rond een voetbalwedstrijd, ja. Naar gesprekken over vrede, veiligheid en de toekomst van miljoenen mensen. Het laat zien hoe lokaal en wereldwijd nieuws vaak dichter bij elkaar liggen dan we denken. Adamia Aige, ja? Adamia
1: Aige. Het is waar, het is allemaal waar.
0: Ja, ja, Adamia
1: Aige. Satchi Juan Jonto Bolega, Satchi Aige.
0: Ham kabi
1: jhoor. Jai Jon Chito Bolega.
0: Ham kabi jhoor boli na. Kabi jhoor boli na.
1: Kabi na, kabi na. Kahi ke.
0: Ei ma tu aaj.
1: Jane ke jhoor bolega.
0: Haan.
1: जेके डर है,
0: जेके डर हैगा,
1: जेके कुछ छिपावे के बाद,
0: सुना हमें कुछ के डरना है, वही खाते हम
1: तो
0: बोल दिला,
1: तो के डरना है, कोई के ना, कुछ के ना, क्लार, प्रित पांगी, हैं? Zo is het. Zo moet het ook zijn, Lloyd.
0: Goedemiddag, goedemiddag, goedemiddag aan het. Goedemiddag, welkom.
1: Mil na saka dil ko agar pyar tumhara, aana parega mujhko duniya mein dobara.
0: Dobara.
1: ओही बतिया तू बतावत रहे
0: ओही बतिया हम बतावत रहे हाँ हाँ तो हाँ जे तू
1: इस बात हम ना करी लास्ट
0: ना यार खुई में दा फोर डॉट ये फर्क
1: हम ना करी लास्ट खुद में दा
0: खुई में दा मोई मोई मोई बड़ा सज धज के तू ऐले आज
1: अरे यार
0: कोई खुशी की बात
1: फरियारी है
0: फरियारी है क्या हम सबेरे से सोचिला कन्हिये से हम एक्चुअली सोचिला फन हु कैन अ फ्राउ 32 यार लंग मेट योर फॉलो होल्डर आई कैन नॉट इवन पार मिनट मेट योर फॉलो होल्डर
1: 32 minuten. 32 minuten kun jij volhouden. Hooguit.
0: Hooguit 32
1: ja,
0: minuten.
1: Ja. Zo nice. Sap kun je ook gelukkig van eigen, inderdaad.
0: Ja.
1: Het is niet zo makkelijk hoor. Maar Janne, hem echt een romanticus wat hij toch
0: loopt.
1: Ohi met jadoo chupal.
0: So, na kan hij hem Janne, maar dunia bhar Janne hai ga. John, Ujjalke luisteraar Janne, ki kitna romanticus tu baate, toor jese koi na hai ga.
1: Nou, dat wil ik niet zeggen. Maar daar zit die chori in. Chabia John Haiga. Ohi me Haiga.
0: Ohi me, na? Ja, ja, ja.
1: Zindagi aur kuch bhi nahi. Teri meri kahani hai.
0: Ai, ai, ai. Nou, gefeliciteerd namens het...
1: Meer is het niet, hè?
0: Nee, meer is het niet.
1: Khaliku batia tu bol diya, mijn partner ke klaar.
0: Klaar, doon.
1: Toke na hoef bole ke... Ham bol li to, je moet niet zeggen, ik hou van je.
0: Nee, toch, je moet een beetje lading geven. Je
1: laden.
0: Toke je geen laden, hè?
1: Torbina, torbina. Ha, mijn saas na leven. Ik kan niet meer leven.
0: Tu naar je gharet, to ham mij kush na moe lege.
1: Biakul ho jaila. Hamar jiu biakul ho jaiga.
0: तू अपन माय लगे ना जी अब
1: तू हमार पारासीथामोल बात है
0: तू
1: हमार दुख दूर करेगा दुनिया में जो दुख बा नहीं सुन ना चाहे जितना बबाल है दुनिया में
0: या
1: चाहे जितना चित्तौर ऊपर पर रहेगा दद बदू लेकर मैं अगर तो के कोई स्टोई न तू फलात हैगा
0: हां
1: ego ego acha je hoeft er niet tien te hebben ego dan kun je alles overleven zo simpel is het hoor
0: zo simpel is het hè
1: dus na khoj je gali oplossing na oplossing hiba एगो स्टोइन अंतु फलातु खोजले
0: हां
1: जोन तोर साथ साथ देवे के तैयार बा दुख में और सुख में भी
0: ओ खानी एगो खानी एगो
1: एगो में तुझे किनारा मिल जाएगा लोग एगो तो के मोई होइगे त तो के किनारा मिल जाएगा नहीं मा जिंदगी और कुछ भी नहीं तेरी मेरी कहानी है अशदत कुन सका अशदत कुन सका दन इस प्रीमा तो मोई बोली
0: मोई बोले बड़ा मोई बोले बड़ा ज्ञान क्या बात बोले दूस आइले तू आदमी लोग के समझाइले आज कैसे कि कैसे तू कैसे सामने कैसे जिंदगी तू गुजार सके हैं
1: एंड हु इट गेसेलग हाउड
0: हु इट गेसेलग हाउड
1: यू मूट इट वेल गेसेलग हाउड है लॉयड
0: या या या
1: दूस एकदम साई हो जाएगा लाइफ दैन इज इट नी मोर लाइक दूस एल्के डग मूट वेल boeiend zijn, spannend zijn, leuk zijn, ja. gezellig zijn.
0: Ja.
1: Je har ik din bedroevig rahega,
0: ja.
1: bedrukt rahega.
0: Ja.
1: De jeevan thora moeite se katiga. Dus probeer van elke dag een mooie dag te maken.
0: Ja.
1: En natuurlijk doek zoek lagalba sab koi ke upar.
0: Suna,
1: maar tu na bruya hoi je.
0: Nee. Maar ik denk ook om met jou 32 jaar lang vol te houden. Jij bent de man van praten. Jij bent de man van praten. Jij houdt van praten.
1: Dat is niet moeilijk hoor.
0: Maar hamlok admilong. Ja.
1: Maar je vraagt het wel aan de verkeerde persoon nu.
0: Nee. Wat ik eigenlijk wil zeggen van... Hamlok, wij mannen dan... daar heb ik het vandaag even met name over de mannen. Hè. De mannen in een relatie lopen weg als ze moeten praten.
1: Thora se kamiba bij mannen soms.
0: Ha.
1: Dus daar moeten we aan werken. Daar kun je aan werken. Daar kun je... Hè. Ik zeg wel oefening baart kunst.
0: Yeah.
1: Dus thora oefent toe kan je, thora proberi kan je... dan word je daar beter in vanzelf.
0: Yeah.
1: Dus na als je zegt dat je bent man, we na jani la, we kabhi na kalli, dus we na karabe. Nee, dat is de verkeerde houding.
0: Maar, probeer
1: je aan te passen.
0: Daar ligt een relatie mee. Het gaat goed en soms heb je van die momenten dat je ruzie hebt met elkaar, maar dan praat je het niet uit.
1: Nee, maar dus dat is best wel link hoor, in elke relatie.
0: Ha.
1: Dus dan doe je alsof het niet is gebeurd.
0: Ha.
1: Dat is dus geen oplossing.
0: En je loopt weg. Je loopt gewoon weg. Oh, je wil niet eens daarover praten. Ja.
1: En je doet alsof het nooit is gebeurd. Alsof er nog geen probleem is. De pancho roj bitiga, pancho hapta bitiga. Dan zeg je, oké, het heeft nooit plaatsgevonden.
0: Ja.
1: Maar het probleem heb je dan niet besproken met elkaar.
0: Nee, je hebt het niet opgelost.
1: Vooral oplossing wana bespreken met elkaar.
0: Ja.
1: Van hoe gaan we dit voorkomen?
0: Ha.
1: Dus het is beter om erover te praten... en door die zure appel heen te bijten op dat moment, maar dan ben je ook klaar.
0: Yeah.
1: Don.
0: Ja.
1: Acha. Het natalak sikshar. Aaj ke sikshar natalak.
0: Ujala radio ke jitne sunne walo hai. Ujala radio ke jitne sunne walo hai. Alle luisteraars en natuurlijk het hele team van Ujala Radio. En namens je kinderen ook. Namens je hele familie. Chandrika Singh, familie Sharma. Worden jullie van harte gefeliciteerd met jullie 32-jarig huwelijksjubileum. Dheer jeneke ichi joan nan recipe ho hega. Toen jane aaj kal biao hai, bihan toot ja hai, of wat dan ook. Wat we natuurlijk niet hopen, maar om dit vol te houden, ja, John Batin Tubole, ik hoop dat de mensen dit hebben begrepen en dat ze daar
1: Denk, hamke bati samjhawe wali, dus dat ga ik ook niet doen. Ik pretendeer daarmee ook niks.
0: Nee.
1: Maar John Batia toe hem wil ik laat ze weer, hè.
0: Ha.
1: 32 jaar, ik kon nog getalba. Toen jij in Hindustani mag je getal toch? Getal. Ik ook getal, dus jij hit er rond. Ik ook getal, jij rekenen.
0: Ja.
1: Das Baris.
0: Maar je moet alles vieren. Je moet alles vieren.
1: Maar 32 is inderdaad geen getal, dus kakariham.
0: Nee, ja, maar goed, het is een mooi moment om ook weer te vieren. Je moet het vieren.
1: Nou ja, sabere hem jaglibati.
0: Koffie, chai,
1: toen flitst. Nou ja, nee. Wat er gebeurt, dus je leven kan binnen een paar seconden door je hoofd flitsen, hè, Lloyd.
0: Hou toch, hè. Aan meemaken, Kachukli.
1: Echt, in een paar seconden.
0: Ja, ja, ja.
1: Je ziet zoveel dingen zoveel dingen passeren de revue in een paar seconden.
0: Ja.
1: Je hele leven. Dus als je kan zeggen, hoe moet ik dat verklaren?
0: Oh.
1: Dus kennelijk zijn je hersenen zo slim.
0: Door flits wat haar ze binnen.
1: Nou ja, als een flits. Echt, ik denk in 2-3 seconden heb ik mijn hele leven, huwelijksleven dan, in één keer voorbij zien komen.
0: Ja,
1: kan je zeg maar biago het raak, kan je zeg hatwaan raak, kan je zeg, hè? Kaha gomli, kaha larkanke geboorte. Zoveel dingen tegelijk in één keer. Vroeg.
0: Mooi is dat.
1: En ik denk dat heel veel mensen dat hebben hoor.
0: Ja.
1: Je staat er soms niet bij stil, dat je in een paar seconden zoveel dingen kunt ervaren en terugzien bijna.
0: Ja.
1: Het lijkt surrealistisch, maar het kan wel.
0: Het kan wel. Het kan wel, ja.
1: Nou
0: ja. Goed, maar goed, kijk.
1: We laten hem eventjes voor wat het is. Trouwens binnenkort vaderdag.
0: Vaderdag.
1: Hé, dus vaderdag lijkt niet eens te bestaan.
0: Nee.
1: Het leeft echt niet. Moederdag, Jarehega.
0: Hatelijke. Daarna dan.
1: 10 maanden pijn les. 10 maanden pijn. Maar je moet een moederdag cadeau kopen. Ik heb nu 14 mei of zoiets.
0: Alarcon Belgri. Pa, wat doe je vandaag? Ja, hallo.
1: Ha, wat ga je voor mama doen?
0: Ja, wat ga je doen? Ja, weet je?
1: En wat ga je met mama doen?
0: Ja,
1: ja vaderdag ga ik een paté naar.
0: Nee, nee, ik ga wel een vaderdag.
1: Doe.
0: Doe.
1: Vaderdag, geen vaderdag, bolle, ja, doen. Nee, maar ik weet niet eens waarin het is. Maar ik heb begrepen dat hij binnenkort
0: aanstaande,
1: is.
0: Nee, aanstaande zondag. Dan weet Tujanega. Dan ham Janela ke vaderdag aanstaande zondag, ja.
1: Toe kan je zeggen, Janega. Kijk toch wat hij zegt.
0: Nou ja, ham wie babati natuurlijk. Dus af en toe dan hoor je wel die dingen. Maar
1: jouw
0: je
1: kinderen
0: ziet wel
1: hebben jou gevraagd, nee, papa, wat gaan we doen met vaderdag?
0: Nee, dat ook. Abinapusje waren ze met hem, zeg.
1: Abinapusje, het leeft niet.
0: Nee, inderdaad, het leeft niet. Maar hamlok bestaan, Barti? Kina hamlok bab?
1: Nee, zomaar. Zomaar.
0: Wij hangen erbij.
1: We zijn makkelijk vervangbaar. Jij zei hawa, hamlok bati, hawa. Nee, maar de schoolpapie, basisschoolpapie, moederdag je rega. Zijn die kinderen weken bezig, joh, om een cadeau te maken?
0: Ja, man. Ja, ja,
1: te knutselen.
0: Ja.
1: Vaderdag, koike, kutgamena.
0: Koike,
1: ja. Wat een rol hebben wij, hè? Wat een positie.
0: Maar sabse barka rol, hamilokke, toch? Wij
1: zijn.
0: Ja, natuurlijk.
1: Hoe is het vaderdag dan barka, man, rega? Hé, Lloyd, ken je plek, hoor. Wees bescheiden. Alle vaders, ken je positie. Hè?
0: Nee. Maar goed, aanstaande zondag is vaderdag. Dus de maker inderdaad. Tulum hittejaar kunnen. Het wordt mooi weer. 30 graden Riga. Dus alle vaders, zorg ervoor dat je dan je barbecue en al die dingen klaar hebt. Kanapina.
1: Hamego tebba.
0: Ha, kon tebba.
1: Begin je kinderen nu een app te sturen.
0: Oh.
1: Beta, niet vergeten. Zaterdag of zo. Kon dit maar, Lloyd?
0: Zondag.
1: Vaderdag.
0: Zondag.
1: Beta, niet vergeten, komende zondag is het vaderdag. Hoofdletter, wil ik je.
0: Ja. Subletter, wel hoofdletter, wil ik je
1: vader, zeggen. Je vader leeft nog. Vergeet me niet.
0: Maar zoen, maar eigenlijk... Ja,
1: maar
0: goed, kijk.
1: Ik wil iets aan mijn trebol, hè.
0: Habol.
1: Eigenlijk niet zo leuk, hoor. Maar ik wil iets met je positie van een man. Althans van een vader. Ik wil rol. Ah. Na positie, rolletje.
0: Ja.
1: Positie doen ook okay, mooi.
0: Ja.
1: Maar bijvoorbeeld, ik heb een jong gezin met Lloyd. Oro baap guzerge. Dan maar je wat, samhal liga toch?
0: Alles.
1: Natuurlijk, ik heb gemist rega, die baap na rega, logisch toch? Maar mij was samhal liga. Als omgekeerd je hoi.
0: Ja, dan heb je een probleem.
1: Ik heb jong gezin, met jonge kinderen. Or mij guzerge.
0: Boy.
1: Hé, hey, is totale chaos hoor, ja, in dat gezin, echt waar.
0: Het is, ja, inderdaad.
1: Dus wij moeten onze rol ook niet te groot maken. Meestal zijn het de moeders die meer doen en hè?
0: Ja.
1: Dus ja.
0: Ja, nee, baapje rolot en niet, omdat ik ook bij rol heen.
1: Over moeders gesproken trouwens. Ja.
0: Ha?
1: Ik wil baten met jou, toevallig het, van afgelopen dagen.
0: Ja.
1: Toen kelen we dikle kapverdie wali.
0: Kapverdje tegen Spanje.
1: Spanje.
0: Ja, ik heb er naar gekeken, maar...
1: heb je gekeken, toch?
0: Ik heb er even
1: die
0: naar
1: keeper,
0: gekeken, ja.
1: Die keeper...
0: Die was wel goed, hoor.
1: Van Kapverdje.
0: Die was echt goed.
1: Die is 40 jaar oud.
0: Oh ja.
1: Niemand kent hem.
0: Ja.
1: Althans, niemand. Wij kennen Kapverdje nauwelijks. Dus
0: okay.
1: Natuurlijk ken je die keeper. Maar die keeper die speelt op tweede divisieniveau, dus tweede niveau van Spanje.
0: Echt waar? Hij was gewoon goed.
1: Zijn waarde...
0: Ha.
1: Dus als je die keeper wil kopen voor bijvoorbeeld Almere City...
0: Ha.
1: Hij kost maar 50.000 euro.
0: Ham direct in Letty, Almere City rijdt het.
1: Ham Ajax rijdt het in Letty.
0: Direct. Die man
1: voor
0: 50.000
1: gulden.
0: Die man is gewoon goed,
1: euro,
0: hoor.
1: Sorry.
0: Die man is gewoon
1: 50.000,
0: goed.
1: 50.000 euro ja, is hij waard.
0: Is
1: of
0: toch
1: was
0: geen,
1: hij waard.
0: Is toch geen geld. Almere City, Paisa direct alleen. Ha.
1: Maar die man is arm. Dus heb je probleem,
0: hoor. Oh.
1: Dus die man speelt op dat niveau in Spanje. Dus hij heeft gewoon
0: hij
1: een...

0: om een wedstrijd bij te wonen.
1: Echt waar?
0: Maar het is niet gelukt.
1: Arribabre.
0: Maar een reden was er niet, wat de reden is geweest.
1: Ja.
0: Dus die visumaanvraag kon hij niet indienen, omdat ze het geld niet hadden.
1: Ah, jongen.
0: Is toch wreed, hè?
1: Is echt wreed.
0: Toen mange ik hij is opgegroeid bij zijn opa en oma.
1: Ja.
0: Maar je wat je visum wat je paiswa na ik had takker paisra.
1: Soort
0: is op zich.
1: Bara hartelijk hem.
0: Dus die man had heel weinig volgers ook online. Volgens mij Instagram of zoiets. 50.000 raha. Dus dat was heel weinig volgens mij. En nu heeft hij bijna 10 miljoen volgers door die ene wedstrijd.
1: Maar dan kan hij nu zijn moeder wel laten halen, denk ik.
0: Nu gaat hij geld verdienen daarmee. Want als je 10 miljoen volgers hebt, dan gaat de kassa ook rinkelen. Ja, nu zou het kunnen, maar dik het naar Doekebaat.
1: Doekebaat, hè? Kunnen wij niks wat doen voor die man eigenlijk? Hè?
0: Nou ja, nu zijn we te laat.
1: Nu zijn we te laat. Nou ja,
0: dus over moeders gesproken.
1: Ja.
0: Ki maaike pyaar door jaega. Abe net hamar bhauji al hamar lage.
1: Ha.
0: Fruitlijst? Bolis hem, van,
1: fruitlijst?
0: Haan, zeker. Na, had julawat koi na. Maar ik wil een andere baat hamme bolke geil hè.
1: Koontje bolke geil hè, ja. Asherbaad is.
0: Bolis zoon, hamme ik jane bel karis hè.
1: Ha.
0: Hamne niet ke bel karis, oké? Koi ook ke bel karis.
1: Koi ook ke bel karis.
0: O bolis hè van zoon, tor devar bolis hè radio pe.
1: Ha.
0: Ki beta hua ke chahi erko laga dewe ke direct. Mai baap ke lage.
1: Dus ook het huis met dus airco lag gega.
0: Nou ja, toen appen met hoe je bel karis zei ga.
1: Toen met hoe
0: met hoe bolis ma natuurlijk gaan we dat direct regelen.
1: Ah, dat is toch lief.
0: Dus zie je, dus die kinderen staan er niet bij stil soms.
1: Zo na visite doen we herhaalkerde voor de mensen, voor de ouderen, voor de zonen en dochters.
0: Na bolen ben je toch samen bolen je dat mij abahut en hamlo ke dwingi karega.
1: Na dwingi kare, tu vente la Jonathan Longs airco beetje. Hoe dan min ke tu dani karega. Nee, dus Anand bolen haar vorige week of deze week van zoon. De komende weken. Weken, hè, zomer wordt het erg warm. Denk aan je papa en je mama. Of ik ga mee, kinel ga mee. Of huurwoning kan ook hoor. Maar ja, erko na het ego, erko lagade te long. Het kost je wat, maar je maakt ze blij. En ze kunnen gewoon heerlijk in huis blijven, toch?
0: Ja, juist. Dus dat is goed. Hamel ook mooi bij advies delen. Chanjape.
1: Ha, natuurlijk.
0: Na slechte advies alleen.
1: Ik kom naar.
0: Kabi, mooi advies ook. Dik Rode Kruis, John Heiga, Nederland. Hè. Die heeft weer alarm geslagen. Hè.
1: Alweer?
0: Omdat El Nino jaar.
1: Oh, El Nino, ik heb maar met hem lopen
0: El Nino op Aiga, dus El Nino ja Aiga, zo neem ik dat ook in Nederland mee.
1: Ja.
0: Bahut garam hoiga.
1: Garam.
0: Dus, en trouwens, een tip heiga, dat wist ik. Nou ja, wist ik wel of wist ik niet. Hamu ke pata na higa. Agar toke pyaas lagge, igaramuame, dan is het eigenlijk al te laat.
1: Oh.
0: Sunne walo. Ik er bare mee sochie. Dus wat moet je doen? Toke je pyaas lagge en je gaat dan pas drinken, dan ben je eigenlijk al een beetje te laat.
1: Dus,
0: probeer te voorkomen.
1: Dus toen mij bolle seberis bere jagge direct to doe ik glas mani pille.
0: Dinua bhar piel kar je in verband met de hitte.
1: Yeah.
0: Dus, ook al neem je kleine stokjes, maar piel kan je.
1: Yeah.
0: En na die ik dan piaastokken leg, dan je piel. Want dan ben je eigenlijk een beetje te laat voor je lichaam.
1: Yeah.
0: Dus hoe is het belangrijk, Chicha Igaloid?
1: Nou.
0: Janneke, dekhle toch?
1: Ja. Maar mooi mijn advies aan je toe doen, Hega, als je programma.
0: Oor ook gyan ke baat mangega?
1: Ik hoor gyan ke baat toe, bataai ske. Maar hamar...
0: John, hum na janet rehe.
1: Oh, tu na janet rehe. Maar ik go baat hem aati bole. Hum sochi rehe ke hum ek jahan rehe la. Hamar buurman hega, Hindustani hai, aan de overkant. Hum sohi sa u jala na sunut hega. Maar hamai kan hiya jawan...
0: Kahe tu aise soch le? Kahe tu aise soch le apan buurman ke baare mein?
1: Deepak is onderweg, denk ik. Hum dikhi net heb ik jahe kampen. Dus ik denk dat hij nu luistert naar koffie en chai. Want dit is het moment dat hij ook inschakelt.
0: Waarom ging je ervan uit dat hij niet luistert? Hij
1: heeft zo'n zoon binnenkrijgen, maar wel zoon in Hindustani radio. Bakra houdt het wel, maar Hindustani is echt puur Hindustani.
0: Die pak toch ook bakra heen?
1: Nou, ik kom boena. Jawan echt Hindustani. Dus hoe zoon heen gaan we ook een programma?
0: Dat kan je zin aan zoon heen gaan. Zeker
1: zoon heen. Ik van, hij koffie chai hem zoon heen, maar ik lig elke keer in een deuk als ik naar jullie programma luister. Dus ja, dat wilde ik ook even aan jou doorgeven.
0: Leuk. Maar dat zijn leuke dingen om te horen, toch?
1: Ja, toch.
0: Dus Hamluk, wij zaten in onze cave.
1: Ha, Hamluk grot, cave.
0: Hamluk rijden op een oranje cave, me.
1: Ja.
0: Kelo Hamluk takli, kub gussakali, bijna ladaai hoge, jaap tribune pe. Hamluk ke lage.

0: Kijk, je zit naar slecht in
1: ja, ja, want af en toe maar, stuurden jullie mij weg van toetel, ja, want ik
0: toetel,
1: je hebt er blij hoor, ik behaal.
0: Dus jij bracht ongeluk. Wij vonden dat jij op een andere bank moest gaan zitten.
1: Ja, klopt.
0: Althans, op een andere plek moest gaan zitten.
1: Andere plek, ja.
0: En ik word short camera, hè.
1: Maar kon je wel groot ook hebben, kon je maar
0: doen. Maar zo'n hamelijk taken terug. En toen dachten we van, hè? Wat zijn die tv-beelden raar? Waarom kunnen we dat oranje niet goed zien? Waarom kunnen we die cijfers niet goed zien? Ik kon het ook niet verklaren.
1: Nee.
0: Omdat Nederlandse tv, je takkeer normaliter.
1: Ja.
0: En de tv waarop we keken, dat was gewoon top tv. Dus,
1: tuurlijk.
0: Mooi, kwaliteit, sapkoets.
1: Zeker.
0: Maar die beelden waren toch niet helemaal top. Alleen ik kon het niet verklaren. Hamsoetje kabel, kan je zeggen hoe ze kijken. Ligt het aan die Amerikanen? Ligt het aan hun cameratechniek? Ligt het aan belichting van hun? Maar dat probleem heeft iedereen ervaren natuurlijk. Dus toen Nevalo afgelopen kilowatt toen de klebate, Nederlands elftal, TV ja, je mag er bijna toe, hè, bhaiya. Bhale na toe le TV ja, want het lag niet aan je TV. Het ligt aan NOS.
1: Het ligt aan NOS, wat hebben ze nou weer
0: wat
1: verkeerd gedaan?
0: Wat doet NOS? Denk je NOS ke banmasi? Sunnewalo? Dus Amerika levert het signaal in hoge kwaliteit aan. 4K.
1: Ja.
0: Voor de technici onder
1: Amerika.
0: Amerika signaal lever kreeg 4K.
1: En wij?
0: Maar wel 60 hertz.
1: Ja,
0: voor
1: okay,
0: hele zware technici.
1: Okay.
0: 60 hertz betekent hoe vaak vernieuwt het beeld zich.
1: Ja.
0: 60 hertz betekent dat hij 60 keer in een seconde vernieuwt.
1: Ja.
0: Eventjes simpel uitgelegd.
1: Ja, ja, ja.
0: Oké, okay, dus in Amerika is dat de standaard. Nederland is standaard bij 50 hertz.
1: Ja.
0: Even wat het is. Maar oké, daar ligt het niet aan. Maar Kauwega, dus die beelden krijgen we in 4K.
1: Ha.
0: En NOS verlaagt het gewoon naar HD.
1: Jezus.
0: Waardoor dat ding instabiel wordt, een beetje daga wordt, een beetje slecht wordt. Oké, okay, dat is nog niet het enige probleem. Oranje heeft een fel oranje dingen, t-shirt.
1: T-shirt, ja.
0: Etna fel oranje bak, ik kan ik letter one na dekhaai.
1: Hamsutjutjiki rode t-shirt zo'n bij hem,
0: precies,
1: in plaats van
0: precies
1: oranje. Ja.
0: Dus dat beeld vertekenen, de kleuren vertekenen. Dus
1: bij je,
0: we moeten Nike gaan bedanken voor die kleuren en we moeten NOS gaan bedanken voor het slechte beeldkwaliteit die ze ons voorschotelen.
1: Ja, ja,
0: en
1: ja,
0: NOS,
1: ja,
0: bolega van ja, het zou ons een paar ton, de kietja is op keer babalwa, ben masia. Het zou ons een paar ton meer kosten.
1: Nou, hallo, hamlo kontje gaat in hoezoeke paisa daar.
0: Dat is toch belachelijk? Dit is toch belachelijk?
1: Dat is belachelijk. Hamlo ke paisa wat, ja, dan kunnen ze dit toch investeren?
0: Wij hebben allemaal manga tv, hamlo.
1: Ai, boy.
0: Manga t-shirt, kidli. Hamlo manga oranje cavebouwken, libat die looit.
1: Ja, kana, pina.
0: En dan gaat NOS het zo verpesten.
1: Wij maken zoveel kosten om naar een wedstrijd te kijken en dan krijgen we een slecht beeld van NOS voorgeschoteld. Ik vind het waardeloos.
0: NOS doet ons dit aan. In plaats van oranje hebben we rood nu. Dus we zijn niet meer oranje, we zijn rood geworden.
1: Nee, we moeten gaan demonstreren aan, vind ik.
0: Chali, Hilversum.
1: Het is een grapje, dus ga niet naar Hilversum.
0: Nee, maar dus die oranje kleur is fluoriserend.
1: Ja, ja, ja, ja.
0: Dus als je dat verkeerd met beeld gaat behandelen, dan is klaar.
1: Ja.
0: Dus dit ding is echt waardeloos, man.
1: Hey,
0: beter
1: kunnen ze jou bellen, hoor, voortaan. Want dan kun je ze adviseren. Want,
0: het is echt niet normaal, joh. Het is toch niet meer normaal,
1: Het is niet normaal. Toen maakte ik ook koos Jan kebat bolena.
0: Jan kebat?
1: Ha, toch?
0: Nou, ik chori kebat.
1: Ik wil chori kebat. Maar intussen en met direct maar buurman app kreeg ik zoenen hega koffie en chai. Ik leer toch? Nou, Deepak werkt.
0: Deepak
1: Sukha. Deepak Sukha, die luistert nu naar.
0: Het is een mooi naam, hè, dan maak je. Ja, Deepak.
1: Ha. Ab dek doker muriyachar hele baat hai, bhi boli gaya, klakhte di gaya. Deepak Sukha.
0: Kitna mooi India ke naam hai.
1: Ja, hij is nu onderweg naar zijn werk.
0: India ke badmasi suni hai?
1: Ha, India ke badmasi? Kitna badmasi hoa toh? Heer badmasi hoi ga. Maar kon badmasi
0: hai? Ego plane jane, toh plane konchi bola jaiga. Ego vliegtuig.
1: Zijn naam hebben bloot die plane, in plaats van vliegtuig. Plane wa, dek abe, plane wa, aiga,
0: jumbo jet.
1: Ja, plane, ja.
0: Ego plane me, India me.
1: Ha.
0: Hamna ni kon badmasi, kekar is acha badmasi ha.
1: Ha.
0: Dus Plenua me haiga speakers bhi.
1: Oh ja, ja natuurlijk.
0: Chota speaker.
1: Ha, ha.
0: जन्म से खलौत वा निकलेगा
1: या, या और कुछ ना निकलेगा
0: हवा निकलेगा भी वहां से एरको एरको एरको बालोइट नहीं मा दस इन द स्पीकर हैव अ बूफर गोल्डस्टाफियस गेसेट हु फिंड यू दी
1: हे
0: स्पीकर वा खोल के
1: स्मगल करके
0: देख ले
1: ए
0: ter waarde van 475.000 euro. Is de speaker was niet kaarke, pichua aan de achterkant van die speaker. Hey, ze... Ik ben een mooi tje, hè?
1: Maar...
0: Dus toen hebben we toch een smokkel gekregen. De appel speaker kolke ook een pichua rak die, hè? Speaker was kooi na chori gekregen. Maar ook een pichua kooi na jij.
1: Dus ik was speaker liggen, toen zogenaamd ik was speaker liggen, ook een kolke om het haar zeggen, ja, maar het wordt toch gepakt, je wordt toch gepakt.
0: Nou ja, in elk geval, ik vind het wel best wel ingenieus. Ja,
1: maar zo'n
0: Arend... Aan mij kan je dat uw pasakkaart zoeken, hoor.
1: Maar dan is er wel iemand intern, toch? Die dan...
0: Natuurlijk, want, natuurlijk.
1: Die gewoon met jij gaat, om maar kolke daar gaat. Hey, ja.
0: Nee.
1: Zou je dat
0: ego stewardess, ham zou je dat niet stewardess.
1: Ik kan niet anders stewardess werken, hoor je zeker?
0: Nee. Die mensen die daar... De mensen die daar in hoe noem dat? Onderhoud doen.
1: Zelfafvakkeren en zo, ja.
0: Nou, onderhoud. Technici.
1: Hey.
0: Toen jij gaat zogenaamd repareren, dat ook goed.
1: Ja.
0: En dan zet hij een andere speaker erin. Ja. Hey,
1: maar dikkelijk toch, mensen worden steeds slimmer. Hè? En ik bedoel dat artificial intelligence gaat dat soort dingen niet adviseren, denk ik. Die weet dat soort dingen niet.
0: Nee, Adam Jan Keban Masi, Muria Megusalba, Lloyd. Trouwens, toen jij hier kabi shop kreeg, toch?
1: Ik
0: geen
1: ga wel.
0: Boodschappen, hè? Nee, bedoel ik
1: shoppen, window shopping of gewoon shoppen?
0: Nee, gewoon kapra,
1: kapra, juta en zo, parfum, odeur.
0: Centrum met jou, toch? Centrum, winkelstraat met jou, dus, sap kun je opvallen, weet je, Joa? Hamu kun je opvallen, weet je?
1: Ja.
0: Ki zelfs manga winkelcentrum, hè?
1: Ja.
0: Niet die B-categorie winkelcentra hoor, ook niet die C. Yeah. Maar gewoon A-categorie winkelcentra. Dat je lege panden ziet.
1: Hoe kan
0: steeds
1: dat?
0: Meer.
1: Maar hoe kan dat?
0: Dus steeds meer vertrekken. Of kon je AW voor in de plaats? Horeca.
1: Maar waarom vertrekken
0: dus
1: al die winkels dan?
0: Dus je krijgt steeds meer horeca.
1: Ja,
0: dus
1: ja.
0: Waarschijnlijk 100% komt het door online verkoop. Ja, dus je krijgt een verschraling nu van het aanbod, toch? Dus de merken John Heiga, zoals je van Sunna, of de producten John Bechega, van kan je hem ook jij een manga winkelstraat mee en een manga pand leven?
1: Ja.
0: We kunnen dit even goed online doen.
1: Online doen heb je weinig kosten, geen personeelskosten. Ik bedoel, het gaat allemaal wel veel beter.
0: Wat gebeurt er? Die winkelstraten die verschralen, ook er met Lubba eigenlijk, die ik soort doekan, alleen maar belwinkels. Alleen maar eetwinkels.
1: Maar als het zo gaat gebeuren, dan ham juist jelle winkelcentrum, zodat ik daar kan gaan, kan even checken, weet je. En dan kom je iemand tegen.
0: Precies.
1: Daarom ga ik toch.
0: Dus kon je bachel hebt ook een nooit, ga je supermarkt.
1: Maar met supermarkt, jij kreeg de winkelcentrum Amstelveen of...
0: heeft geen cent meer, Aklari.
1: Amsterdamke centrum.
0: Sabdon, boel je, don.
1: Dan komen al die parmsoenries daar niet door. Dus ja,
0: Nee. Toch ik ga hier...
1: Hamar jet na aura, kushna kamaiga en geur en dat soort dingen werken allemaal niet meer. Dus ja.
0: Toch wel ik kon na kamaiga. Dus...
1: Ab kan je blokken supermarkt geven?
0: Het is toch wat. Ik ga die supermarkt ook hebben, Chalba.
1: Maar supermarkt qua wel, Rehiga, dat is wel belangrijk. Maar dat is echt wel een mooie meeting point, hè?
0: Ja, maar heel veel mensen laten al bezorgen, hè, Lloyd?
1: Ook dat nog.
0: Ja.
1: Ah, jongen, dus echt serieus.
0: Hamloke verdediger wa, John Heiga van Hekke.
1: Ha, van Hekke, kabel.
0: Janet toch, hamloke wali.
1: Hamloke.
0: Makarwa, John Babichua me. Die Niaas van Dijk speelt. John Kiaz aan mijn poorde is daar bijna.
1: Ha, John Kiaz aan mijn poorde.
0: Die gaat voor 60 miljoen verkassen.
1: Waar naartoe?
0: Die gaat van Brighton en Hove, hoe waarom ik heel het raar.
1: Ja.
0: Al poe jij gaat Tottenham leggen.
1: Nou ja.
0: Tottenham Hotspur. Nou, 60 miljoen, hè?
1: Zo zie je het maar, hè?
0: Ja. En dingen, hoe die jongen. Summerfield.
1: Ha.
0: Die nieuwe jongen.
1: Ha.
0: जोन के हम लोग ट्वाइफल करीला कि माथफू रेंगुआ क्लॉप होवे कि ना
1: या या या
0: मतलब 1 meter 70 तक 1 meter 74 तक लिखल बा
1: die man kan nooit 1 meter 70 zijn
0: aan want kan
1: ik ben 1.76 aham dat ik hem kan lamba u de kaart beeld op in dat chota de kaart dat kan toch niet
0: hij lijkt 1.34 joh
1: hij lijkt 1.50 of zo.
0: Kushina klop, hoe weet je. Hij is toch echt geen een. No man, Annie klop.
1: Luister dan.
0: Hij ook een meetkar, hè?
1: Ai. Nee, ja, we moeten even vragen. Want het klopt niet. 1.70 meter kan nooit.
0: Hamlok Charlie, ik word tikkie alleen ook een meetkar. Onderzoeksjournalistiek. We willen weten of hij.
1: Hij heeft pierklachten.
0: Maar wacht, die klacht wel hoor ik er. Maar zo, Summerfield.
1: Ja.
0: Manchester United wil hem hebben. Hoe vind je die?
1: Oh ja?
0: Ja. West Ham lag ook heel erg gedegradeerd. En Summerfield, die staat nu in de belangstelling van Manchester United. Prijs was hoe niet?
1: 58 miljoen. Waar gaat het?
0: Gewoon
1: waar
0: in één keer. In één keer, boom.
1: Hamme kon je naam op prijs doen van zo'n ham toch in mijn voor dit bedrag wil ik je overnemen van het ene bedrijf naar het andere bedrijf.
0: Nee. Maar toen even, klacht wel even pakken. Ik bad jou om het aan die jurten. Hoe heet die man? Doku. Temoa don huige?
1: Nee, man.
0: Doku.
1: Je toort Tim, hè toch?
0: Dok, hamar raadje, hamar. Nee, maar die Doku is een voetballer van België. Die yeah. België, ik denk, bij heeft het gezien. Goeie aanvaller.
1: Yeah.
0: Maar zijn vrouw is in verwachting.
1: Ha.
0: En zijn vrouw zit in Engeland, denk ik.
1: Oh ja.
0: Ja. Yeah. In Engeland.
1: En die is zwanger. Juist. En die is zwanger.
0: Die is hoogzwanger. De Doku bolle van zo'n naar België, ke bolisba, bondscoachwakke.
1: Ja.
0: Ki ham naja bij mij, Amerika.
1: Na.
0: Voor die wedstrijden voor België. Ta usa bolis na, sunna, je moet mee, want jij bent onze belangrijkste speler bijna.
1: Ja, toch, Jabber Khelari Bartje, dus je moet mee, ja.
0: Dus ze hebben toen een deal gemaakt met elkaar.
1: Ha.
0: Dat mocht zijn vrouw bevallen, of op punt staan te bevallen, daar staat er een privéjet klaar
1: ha.
0: Om Doku te vliegen vanuit Amerika naar Londen. Hoe vind je die?
1: Nou, die jongens worden gewoon in de watten. Ja. Anit, inderdaad. Die worden in de watten gelegd. Ja. Voor wat hoort wat. En haar mooi Khelari Bartje. Dus ja, als je wilt dat ik moet gaan spelen, dan ga ik spelen. Maar ha, maar Aurit keer kabelen.
0: Wat gaat voor? Wat toe hem mee bollen? Aurit,
1: ja, gaat voor. Aurit, ja, gaat voor, ja.
0: Gaat WK voor, 1 keer in de 4 jaar? Of gaat je vijfde kind voor? Nee, ik weet niet hoeveelste kind van hem het is. Hoor.
1: Eerste kinderjaar.
0: Dan
1: wil hij erbij zijn, toch? Bij die geboorte.
0: Zuna, als het eerste kind is. Zuna, maar het is wel een dilemma, hoor.
1: Zuna, privé, dat wat jij gaat. Larko net geboren, ik ga dat piepak jij. Als iemand dat gezien
0: ja,
1: heeft.
0: Maar er zijn meer voetballers wiens vrouw zwanger is.
1: Maar wie maakt zijn vrouw zwanger?
0: Maar deze
1: zwanger?
0: Man heeft het geregeld.
1: Maar wie maakt zijn vrouw zwanger als je weet dat je naar het WK gaat?
0: Ik heb wat Doku. Doku, Karisma, Doku. Doku heeft dat gedaan en België moet nu dokken.
1: Maar je kan toch even wachten? Je kan toch plannen? Dat soort dingen
0: vind
1: je toch plannen?
0: Vind ik ook. Ik gewoon onzin, maar onzin.
1: Ja, ik vind het gewoon onzin.
0: Waarom moet je kind nemen? Onzin. Ik toch weet niet, ik zou mij mee. Toen Morika hebben.
1: Ja, ik snap het ook niet hoor.
0: Toen Morika Harra.
1: Klachten. Dus ik had het meer naam niet van. Hier hebben we een programma in Sassoene. Nu hebben we een gehoorige buurvrouw. Maar Danieren, Arti Mahangu. Bole, hallo, ik luister ook naar koffie en chai. Maar Arti ook een hele goede middag. Welkom in onze show.
0: Ze weten je wel te bereiken.
1: Ja, natuurlijk.
0: Je bent geliefd.
1: Nou ja, geliefd niet hoor. Nee, geliefd tot toe, Bart. Toen naar Bart, geliefd.
0: Ham, heb weer een takila.
1: Toen heb ik weer een
0: takil gekregen. Nee, maar wel leuk. Arti, heel goed hoor. Heel goed. Toen snel kreeg je.
1: Ja.
0: Torek had hem ook bijna. Speciaal voor Arti.
1: Dekle Arti, dekle toch? Ik heb het met mij aan een keer.
0: Toen jij een VJ-pijler programma benauwd had,
1: heb
0: een kabel dat raad, pijlerke programma van mij. Puran kwam mij. Is hij het nou bolega?
1: Is hij het nou bolega?
0: Puran kwam mij, Janneke kabel dat raad.
1: Kon je bolera?
0: हम तो के चाहिला,
1: ओ हम तो के चाहिला, इंद्रदात
0: दिनवा भर प्रोग्रामों में बोला
1: दिनवा भर तो सुन सकते कि विजय बोले हम तो के चाहिला या
0: हम
1: या
0: तो के चाहिला,
1: हम तो के चाहिला
0: ऐसे बोला तो
1: आप हम नहीं
0: तो के चाहिला,
1: हमने नहीं आप कोनो के चाहे कि ना चाहे हमने नहीं जवान का करेगा
0: जब सोकर ब्याह होई के बाजा बन
1: बाजा बन है
0: कोई निमेर सा कोई निमेर सा हम तो के चाहिला
1: एक फ्रा माफ ओ बोलत होई हम तो के चाहिला गेव दी एन बीच लादिंग आन
0: अलीना सो फ्राउ यार मा फ्रूगर देत हाई दैट de radio lo
1: de radio o kule am helemaal
0: deze tu vrij gezellig wat hij zei tu
1: bolse ham to roch bolila
0: ham to ke chahila bolna bolna moi se bolna
1: ham to ke chahila
0: eh moi se thoda pyar se bolia
1: ham to ke chahila
0: to ke chahila
1: boy ese ema a tu apan coffee na pehle na ye ab ni
0: kuch na
1: kuch na pehle
0: aaj hamar faryari ke din mein coffee aur bhi kuch na mila kuch
1: tor aaj hai tu dekha kar sake tor aaj hai 32va विवाह के जयंती तो के चाहेंगे हम कुछ मिले के कोनो प्राइस
0: वैश का दो दो कुछ ना नेक्स्ट मगर एक चीज मिला ले एक चीज मिला ले
1: व्हाट हैव यू गेटन
0: मैन बिटिया तू जानेगा
1: हां
0: दी इज बाय मी
1: आ पूजा
0: Dus dat is geweldig.
1: Geweldig, ja, leuk.
0: He? Dus Sabere, Godime, Ekdam, Ayo, geweldig.
1: Ja.
0: Dat is toch een geweldig cadeau?
1: Nee, he? Ja, het is een geweldig cadeau.
0: Oké, Hardam hem niet dekpijlen, omdat u doorbaan hem zegt. Dus dat is wel geweldig.
1: Dat is wel mooi.
0: Ook er gaat Ghana, Gaili, Sati, Therapjaar. Puja.
1: Ach, mooi
0: Ghana toch?
1: Mooi Ghana, Sati,
0: Therapjaar.
1: Mooi Ghana,
0: Sati, Therapjaar.
1: Sati, Therapjaar. Thora se gaade.
0: Kumar Sanu ke gaana
1: ba. Gano gaade,
0: even thora se. Sati, Therapjaar.
1: Puja hai. Mooi, mooi, mooi. Hey, wat
0: suna, tu juwa khelega, juwa?
1: Juwa?
0: Na khele toh, tu?
1: Nee, nee, nee.
0: Tu juwa na khele toh?
1: Na.
0: Koi koi enmi juwa khelega.
1: Haan.
0: Bhaiya, tante, aur dher aurat ke hem dekhli baati jon juwa khelega. Pahile khali admi logan
1: juwa khelta. Maar wat versta je onder juwa eigenlijk?
0: Juwa is dat je na Holland Casino gaat. Ik zeg maar wat. Ki to ko doen dusar casino me. Aur apne ke ekdam luta deweega.
1: Luta deweega. Je wint nooit van casino.
0: Dus jon admi jaega 50 euro leke limit. Dat is geen juwari.
1: Nee.
0: U jaega gewoon geniet kare. Hum na bolil ki na jaiye casino jaiye.
1: Nee, voor genieten moet je wel gaan. Maar niet voor
0: je om legt te een weddenschapje.
1: Je moet niet gaan om te denken van hum karkreet jit ke hum jaabiyan se.
0: Nee, maar die juwari, die heeft zichzelf niet in de hand.
1: En die gaat maar door.
0: Die heeft geen limiet. Ook een limiet na haiga.
1: Ook door ja.
0: U haaral paiswa boli la wakti la phir kheli thora sa teke jit jaap hum terug. Dekhiye dekhiye ke jit jaap. Dus ook er muriya mein inderdaad baki hum jeetab.
1: Ja.
0: En ook een limiet na haiga. Dus dat is een juwari.
1: Je moet
0: dus heer en mee juwa ja khelen. Dus ik wil dat niet stimuleren. Integendeel, agar tu juwa khelega, dan moet je toch na gaan denken waarom je dat doet. Omdat om een ghar dwar sab bila jaega. Ja,
1: sab chit bila jaega.
0: Niet
1: je
0: moet, doen,
1: het,
0: niet
1: je
0: doen,
1: moet het doen graag. Alleen voor de ontspanning, maar meer niet.
0: En sommige mensen zijn daar vatbaar voor. Dus als je weet dat je daar vatbaar voor bent, dat doe na je omgeving waarmee.
1: Nou.
0: Want toen je op een hoedje je, dan word je erin getrokken.
1: Dat doe bilage je.
0: Dus na kan je ook iets wat. Dus, maar in elk geval, je voetbal leggen. Dat heer het meeba. Ik vind dat ook leuk hoor. Om een paar tientjes in te zetten, links, rechts, in een pool toch?
1: Ja.
0: Una hij echt juwa. Dat is gewoon een pool en dan zet je wat in ja. En dan. Hè? Dus ego admi of ego aurat acha, pata na haiga. Ego admi raha ki ego aurat raha.
1: Maakt niet uit.
0: U rakis kaske.
1: Kaske.
0: Jane kon khelwa pe?
1: Ha.
0: Spanje tegen Kaapverdië.
1: Omigados heeft flink geld verloren.
0: U bolis admia of auratia van soon. I 100% kans baki Spanje jiti khelwa.
1: Ha.
0: Want hé, zo namu ke koi bolet, toen ke koi bolet.
1: Ja, dan zou ik ook zeggen van Spanje gaat winnen.
0: Dan zeg je toch 100%. Spanje is nummer 2 jaar van de wereld.
1: Zeker.
0: Cape Verde is nummer 67
1: zeker.
0: Van de wereld.
1: Zeker.
0: Doet voor het eerst mee,
1: ja.
0: Cape Verde. De helft bestaat uit Rotterdammers, nota bene.
1: Ja.
0: Dus Adamia of Auratia Boris Soon. Spanje gaat zeker winnen, 100%.
1: Ha.
0: Om een Messi naba.
1: Ja.
0: De Ubichara of Bichari... 1 miljoen rakies.
1: Nou, die is gek.
0: Kies Spanje. Nou, omdat winst wat chota hè, na. Dus als heel veel mensen zeggen van Spanje wint,
1: ja.
0: Dan krijg je maar een klein beetje toch extra.
1: Ja.
0: Dus Adamia of Auratia, 999 dusu en 68 rakies. Dus net 1 miljoen komt hier tot Dala.
1: Ja.
0: Precies. Want waarschijnlijk is er een limiet van 1 miljoen.
1: Ja.
0: Dus net ook een nichuwa rakies, toch?
1: Ja.
0: Dus dat is 1 miljoen. Dat Joja ziet het, toch 75.000 kalipauwen.
1: Ah.
0: Omdat dit naar ziet je toch?
1: Nee.
0: Omdat dit het meer bolletje Spanje ziet. Dus dan, als je wint, dan krijg je maar een beetje.
1: Ha.
0: Dus hoeveel is zo'n 100% bij emissie naar ba?
1: Ha.
0: Op een rekening, banaai, naaike, wiskundige.
1: Ha.
0: En man pot gewoon 1 miljoen. En dan malassie.
1: Amalassie.
0: Rover Roina, hè? Ik
1: heb
0: duister admi, ohietje juape, polymarket pet, op Johnny Polymarket populair. Nederland met verboden, maar trouwens, zo'n wel. Nadje je Google kan
1: het zien. Nadja.
0: Nadje je. Een ego admi of aurat, zo?
1: Ja.
0: 370.000 euro rakisra, ki Spanje na jiti ga kelwa.
1: Ja.
0: Dus of Kaapverdië wint, of het wordt gelijk spel. Ademia Janik het naar Paisa of Aurat, ja.
1: Dubbele?
0: 4 miljoen.
1: 4 miljoen.
0: Ja. Nah. Dus tienvoudige, elfvoudige bijna.
1: Dus dat kan
0: zo
1: dus
0: kan
1: ook,
0: het ook gaan.
1: Zo kan het
0: maar
1: ook
0: 370.000 zetten erop dat Spanje niet gaat winnen?
1: Hey,
0: welke gek doet dat?
1: Ja, nee, je verwacht dat België gaat winnen natuurlijk. Maar goed, ik krijg een bericht van Karin. Karin die luistert ook naar ons programma Onderweg. Ben onderweg naar huis en ga zo door, zegt ze dan.
0: Mooi, heel goed. Heel goed, Karin. Sonia Tuhardam. Elon Musk over hem ook wat je elite hertel op.
1: Elon Musk, ook op toen heb je hem miljardair, tja?
0: Nee, biljonair.
1: Biljonair.
0: Bill.
1: Biljonair.
0: Bill, ze onthouden je Bill.
1: Maar biljonair, je behoort je.
0: Hij is de eerste biljonair ter wereld.
1: Ha, is het type. Maar ook het na nul om
0: hem Raja.
1: Het na nul om
0: hem Raja. Kabhi bhail hai, billionaire.
1: Na,
0: hoega waarschijnlijk.
1: Ik kon koning Kushna.
0: Khali aysan ego ondernemer hoi sakega. Dekhle to, dat zijn 12 nullen.
1: 12
0: dus
1: nullen.
0: Dus ego 1 met 12 nullen.
1: Ham kabhi na dekhli cha?
0: Uhaiga 1000 miljoen. Na, 1000 miljard, sorry. Ham kabo lila, ja.
1: Dekhle to.
0: 1000 miljard.
1: Jij ziet door nullen ook al die andere nullen niet meer.
0: Ik zie door de nullen het bos niet meer. Maar zo'n 1 biljoen, 1 biljoen. Laten we dat proberen te duiden, hoeveel dat is. Leid? 1 biljoen. Hamlok na samaj bijla ket na paisa hoe hij 1 biljoen. Hoeveel geld is dat? Dat weten we niet. Dat is 1000 miljard. Maar 1 miljard ket na ba.
1: Yeah.
0: Kunnen we ons... Hamlok na voorstel kar bijla ket 1000 miljard ket na paisa ba. 1 miljard ket na ba. Laat staan 1 biljoen.
1: 1 biljoen, ja.
0: Dus op hem probeer ik erop uitleg.
1: Ja, ja, ja.
0: Funda, toen jij hem ook ghar ki nila funda pe toch?
1: Funda, ja. Ja, ja, ja.
0: Als je alle huizen die op funda staan, te koop staan nu.
1: Ja.
0: Als je dat allemaal opkoopt. Sap. Dat is wat ghar ke.
1: Ha.
0: Oké? Okay? Dan is je geld nog niet op.
1: Ja, ja.
0: 1 biljoen mee. Dus even voor de beeldvorming van mensen. Al die huizen die er op funda staan nu, kun je kopen. Dan is je geld nog niet op. Die 1 biljoen. Dan ga je een stapel maken van bankbiljetten.
1: Ja.
0: Een hele stapel.
1: Ja.
0: Weet je hoe lang die stapel moet zijn, Lloyd?
1: Na.
0: 107 kilometer.
1: 107 kilometer?
0: Kun je het voorstellen?
1: Nee, dat kan ik me niet voorstellen. Maar,
0: hoeveel bankbiljetten je nodig hebt? 107 kilometer.
1: Jezus.
0: Dus Amsterdam, zeg ik dan toe België.
1: Nou ja, van hieruit naar België,
0: 107 kilometer.
1: 107 kilometer heen? Nee toch? Nog verder toch?
0: Nou ja, nee, je bent zo op de grens hoor.
1: Oké.
0: Arnhem, Breda, bam, klaar.
1: Nalamba.
0: Kun je het voorstellen hoeveel geld een biljoen is, zo'n Nevalo? Wij kunnen dat niet begrijpen. Hamna samaj paila, hoeveel geld dat is.
1: Moet ik samaj baarregen eigenlijk.
0: Mijn hersenen kunnen dat gewoon niet bevatten. Nee. Ik kan het niet verwerken.
1: Als je iets hebt bereikt, als je zo'n soort drie van aanen ze pushen, toen kan je ego biljoen dekken. Maar dan heb je al die nullen ooit gezien.
0: Het is toch wat?
1: Ja, ja, ja. Anand, je wordt van harte gefeliciteerd.
0: Een miljoen. Kee ham mee
1: soortjes. Jenny toch gefeliciteerd kreeg. Jenny feliciteerd kreeg door... Rakesh uit Den Haag die feliciteert jou.
0: Dankjewel. En Rakesh,
1: Den Haag zegt, hij zegt de verdediger van België Belgische verdediger. Die vrouw is ook zwanger, hoogzwanger. Brandon.
0: Ja, ook, maar die heeft dat niet, dat voordeel. Hij is goed op de hoogte, inderdaad. Maar die heeft die deal niet. Hij moet gewoon doorblijven voetballen.
1: Hoe had jij zeggen, hoe
0: alleen docu mag
1: geen docu maken, mag je zeggen. Oké.
0: Luid, dus het is toch wat, hè?
1: Het is wat, ja. Maar,
0: dus hoeveel geld is 1 biljoen? 107
1: kilometer.
0: Toen waarschijnlijk bijna Samajpa. Dus kun je alle huizen opkopen van Funda.
1: Ja.
0: En ook nog die 107 kilometer opstapelen.
1: Jezus, jongens.
0: Dat bij Swartor Don Hoiga.
1: Maar
0: het is toch niet normaal? En dat bedrijf heeft nooit winst gemaakt?
1: Het heeft nog nooit winst gemaakt.
0: Hij verkoopt een droom, hè? Een droom.
1: Hij is visionair. Maar heb jij geen dromen aan hem? Toch kon hij droomt om te bidden.
0: Ik was sapna bed Delhi 32 jaar terug. Het heeft me veel gebracht. Ik was sapna hem bed lito.
1: Ja.
0: Kies om te gaan zeggen bijakeri, hè?
1: Ja.
0: Dan gaan toch
1: Rani gelukkig
0: bij. Toch gelukkig rekken, toch een haswabe, toch een gumabe, toch een ham.
1: Toch een ik had gelukkig debben.
0: Nou, dat niet eens.
1: Oh, oké.
0: Okay. Maar, dus ja, ik ga je heel veel liefde geven.
1: Even, maar.
0: Koop, sapna de kaili toch?
1: Koop, sapna de kaili.
0: Dat sapna wakama is de kaili toch? Dus dat werkt.
1: Dus ja, sommige dingen komen
0: en,
1: wel.
0: En mijn tweede beetje is sapna, dus dat is uitgekomen.
1: Oh, dat is uitgekomen, ja, inderdaad.
0: Age puja, sati therapia puja, en daarna is de sapna uitgekomen. Dus hey,
1: maar,
0: prima joh, ik heb het goed geregeld, Lloyd. Hoe zit die karese?
1: Hamu zit die karese. Hamu
0: zit die karese. Hamu zit die karese. Hamu zit die karese.
1: Hamu zit die karese. Hamu zit die karese. Hamu zit
0: die karese. Mag ik die tip van mij geven aan jou? Althans, die ik gegeven heb aan jou. Radio Wap van deze keer.
1: Tot nu toe heeft niets jou tegengehouden om iets op de radio over mij te zeggen. De Jetna Hamad geheim baat het subtoebolde. Dus ja, dat kan ook erbij.
0: Allemaal matties die nu aan het luisteren. Allemaal Ujala familie, Lloyd. Ik ghar ke baad ghar we me rahega. Ik Ujala parwaar ke go baad baad. Dus je sunega. Hamlo ke parwaar. Sunega. Ujala parwaar sun. Lloyd ke bisai me ee baad. लॉयड के घर और जोनबा घर द्वार जोनबा बहुत बड़का है यह बहुत बड़का बहुत ज्यादा दिमाग नहीं फोन 4-5 स्लैब कामर्स खून लेग स्थान
1: या इस बार
0: दूसर देश में आदमी दिस स्लैब ऑफ स्ट्रात समूत हॉस्टल समूत बेदल दस हम लोग लॉयड का एडवाइस दे ली बाती विजय और हम
1: कौन एडवाइस है
0: हम लोग एडवाइस दे ली लॉयड के अफलोपा वीक कि सुन डू इट्स गुड्स इन योर लाइफ ओक Punya ke kaam kar, punya ke kaam, Lloyd. Ga een paar... Ga een paar mensen... Die John Dukia... Ik had dat goed Dukia ke...
1: Gaar me lille.
0: To buitenlandse like. En char go ke minimaal, want je hebt 4 slaapkamers minimaal vrij. Als je eentje is je hobbykamer zijn. Dus die 4 die niet bezet zijn... Sap kijk ik ook camera de dit, Lloyd. Het hoeven geen mannen te zijn. Je mag zelf kiezen of je man of vrouw.
1: Boy, Mika, dat is
0: een oude vrouw. Doe iets in je leven. Dus ja. we zijn blij dat je dat binnenkort wil gaan doen. Maar we zijn niet blij met het land wat je hebt gekozen. Daar zijn we niet blij mee.
1: Nee.
0: Maar, ik heb ook hoop dat je toe garib dukia kon Afrika zijn. Of Surinamers of India's. Maar ja, Lloyd kiest voor Thailand. Is toch wat met jou, hè?
1: Hey, konden ze mij adviezen, doen ze mij advies, Lewe.
0: Maar wij twijfelen aan jouw intenties nu, Lloyd.
1: Oh ja, tenminste, je wordt gefeliciteerd door Jenny uit Amsterdam-Oost. Gefeliciteerd aan het en Shanta. Oker, Betoa, Arpatobi. 4 jaar geleden waren ze getrouwd. En valt ook op deze dag nou ook gefeliciteerd. Namens ons.
0: Boot mooi diner. Ja.
1: En ik denk, Origo Eppert, maar hem niet Keba. En deze mevrouw komt uit... Oh, dit is Malita, denk ik ook. Malita, ook een hele goede middag.
0: Mooi. Dankjewel. God, ik wil laatste bad, Lloyd.
1: Ja, laatste bad, kon je heen.
0: Ta ham jaila fitness kare.
1: Arre?
0: Maar koffie chai kush na milo, ta ham jaila voorbeeld. Ab kuch jail kare to.
1: Maar...
0: 32 jaar kush na kalli, ab jaila. Ab jaila hamu kuch kare, yaar. Anus mutek hier haria bartam khan dhove straks.
1: Maar aaj sabere toor dharm patni jagal, toor lege baithal, toor bolis, toor hamar kadova kaha baat, toor ka bolle?
0: नहीं ऐसा थोड़ो जा चीज हुआ यार।
1: ओ, कैसे जा था?
0: नहीं तो प्यार मोहब्बत यार।
1: ओ, प्यार मोहब्बत
0: कि तोर बिना हमार जीवन अधूरा रहत।
1: तू ना रहते हमारे जिंदगी में,
0: भले तू आई गए हमारे जीवन में, एंड हैप्पी हम अल्लाह इस सपना से बलोफ कहीं है तो वार कमाग
1: और
0: हृदय से हम धन्यवाद देला,
1: हृदय से धन्यवाद हम तो देला, और हम मायला भी कि फिर हमार दूसरा जीवन में भी तू फिर हमारे जीवन में आ जा।
0: सात जन्म
1: देख ले तो,
0: सात जन्म
1: तक मैं वारम सात,
0: एक जन्म सात,
1: मैं वारम सात वारम एंगल
0: को
1: बैसे
0: हम तो कहे पंडित के नंबर दे तो बैठ लिए।
1: ओके मैं लास्ट स्टोरी
0: नेदरलैंड्स अलफताल नो या नेदरलैंड्स अलफताल एवं हिल कोर्ट इट्स
1: या
0: एको बलंगराइक बात है क्या
1: या
0: नो या बलंगराइक बात बेस्ट वेल लुक ऑन इट सो टू बनाडरा
1: या
0: फ्रेशहेड एंड फिटहेड
1: frisheid en
0: dus fitheid. De spelers die gespeeld hebben,
1: ja,
0: die moet je frisheid bieden. Dus die spelers die veel minuten in de benen hebben,
1: ja.
0: Van Dijk bijvoorbeeld, ja. Die hebben zware competities achter de, dus die moet je niet te veel laten trainen.
1: Nee.
0: En die jongens die weinig gespeeld hebben, Depay, Kluivert, die moet je fit maken. Dus eentje moet je fris maken in
1: en
0: de
1: andere moet je fit maken.
0: En die andere moet je fit maken. Frisheid en fitheid.
1: Ja.
0: Hoe vind je die?
1: Ik vind
0: dat
1: het,
0: heeft Nederlands elftal nodig.
1: Wat geldt voor jou?
0: Dus ben ik benieuwd wat ik heb gekeken. Hame doen nog nodig.
1: Oké. Okay. Sorry mensen thuis. Toen ik boksen ook zo party gehad. Sorry daarvoor. Maar ik heb vandaag... Ja,
0: is genoeg. Je hebt genoeg gelachen voor vandaag. Hoe hangen kappen ermee? Is
1: goed zo. Hamatikus bole. Oh ja. Deepak Boli zei ga. Programma ke naam je heen rega. Koffie, chai en koekoe met een C.
0: Koekoe? Jij zei toemang, bol zei ga. Geef niet.
1: Koffie, chai,
0: John Wally toemang.
1: Koffie, chai, champions. Hè?
0: Chai John Sey Milade. Tike.
1: Sab Sey en
0: allemaal goed. Yes.
1: Oké.
0: Lloyd, dankjewel.
1: Ja.
0: Goedemiddag. En een,
1: ja, jij ook dankjewel geniet, voor geniet deze de middag. En jij ook samen met Shanta een hele fijne
0: Abham
1: dag.
0: Abham Jaila Kuch ga ik maar niet benauwen. Mooi.
1: Toe apne se benie. Toor ik had koina aaj benaiega.
0: Toe ka soche ega.
1: Maar zo'n. Eén ding van jou heb ik altijd onthouden. John, toen altijd bolega, op een dharmpand niet zei, van, ja, dik, kulkaswa me, koontje he, John, je ham lobby karila.
0: Heb ik nog nooit gezegd. Heb ik echt nog nooit gezegd.
1: Maar kun je dat herhalen, die zin? Ik kan het niet precies zeggen zoals jij dat zegt.
0: Nee, dat zeg ik nooit. Dat heb ik nog nooit gezegd ook.
1: Oh, dat heb je
0: ik heb nooit gezegd, ga in de koelkast kijken.
1: Oh.
0: Ik heb alleen gezegd, wat lust ik?
1: Dat is alles.
0: Klaar.
1: Oké, tikke.
0: En dan mag zij gaan nadenken dan, wat ik
1: dan,
0: lust.
1: Dan heb ik er iets van gemaakt.
0: Is toch goed?
1: Dan heb ik, ja, dat is zeker goed.
0: Ik heb cabine moeten ja ijskast kolken dicht. No man, is te veel werk.
1: Dankjewel Arne voor deze
0: mooi
1: middag.
0: Je, doei, bye.
1: Doei, hoi.
2: Chalte.
1: Hai, zullen we lachen? Nou ja, ik heb vandaag veel gelachen. Ik hoop dat jullie thuis ook gelachen hebben. Het was luchtig vandaag. Na serieus rahabibo, dit is iets serieus. Nou, we hebben niet te veel over voetbal gesproken. Want klachten, dit hou ik van Toulon. Dit voetbal, ik ben nou ja, we hebben tussendoor wat informatie gegeven over voetbal. Dus zo hoort het ook. Ik wens jullie allemaal een hele fijne dag. Aatje Boudouane, 17 juni, Hega. Het is een mooie dag. Komende dagen wordt het heel erg warm. Zorg ervoor dat je flink hydrateert je met lab hega ki dheerpje. Dus veel drinken, ook denk aan de kleintjes, denk aan de ouderen. Op een maaibaap ke khyaal kariye. I garmiya mein op een maaibaap ke, op een ladkan ke khyaal kariye.
2: Kabhi alvida na kehna.
1: Yahan tak aapne suna hai Ujala's Coffee Chai Midday Show.

Dit is Oejala Radio, waar prachtige muziek en gezelligheid samenkomen. U heeft geluisterd naar de herhaling van Coffee and Chai van vandaag met Lloyd Mahabir en Anand Chandrika Singh in de gezellige, vertrouwde sfeer van Coffee and Chai. Exclusief op You Are Oejala Radio.

0: live vanuit de Hoofdstad.
1: Juli bestaat 40 jaar.

vieren we 4 maanden lang feest met hoge kortingen op alle sieraden. Kom langs bij Wier in Juli en ontvang de hoogste prijs voor uw goud. U krijgt direct contant geld of een betaling per bank op uw rekening. En speciaal vanwege ons 40-jarige jubileum. Verkoopt of ruilt u uw goud in, dan ontvangt u nu tijdelijk een extra bonus bovenop de goudprijs. Hatu mooi seizoen higa. U kunt uw oude sieraden natuurlijk ook inruilen voor prachtige nieuwe sieraden. U vindt ons aan de Ferdinand Bolstraat, 27 Amsterdam. Bel 020-671-8812. Geopend dinsdag tot en met zaterdag van 10:30 tot 5:00 in de middag. Wier in Juli. Al 40 jaar eerlijk, betrouwbaar. En uw vertrouwde adres voor goud en sieraden. Indian Restaurant Guru, de plek waar je moet zijn voor jouw Indiase specialiteiten. Met een prachtig rustgevend en modern interieur kan je genieten van je favoriete gerechten. Zoals butter chicken, tandoori lamb chops, brown biryani. Of voor de mensen die van peper houden, tita tita, nu ook de devil's curry met de heeste peper in de wereld. Met 100 zitplaatsen binnen en in de zomer 40 zitplaatsen op het terras kan je je eigen plekje uitzoeken en genieten van heerlijke ijskoude cocktails. Lastig parkeren? Niet bij Guru. Voor de deur aan de Hoofdstraat is ruim voldoende parkeerplaats beschikbaar met zondag gratis parkeren. Reserveer snel bij Indian Restaurant Guru aan de Rijnstraat 157 in Amsterdam. De-guru.nl. Ujala presents the greatest voices of Bollywood, Raga and Rhythm Kesat, National Indian Orchestra. 30 iconische stemmen in één onvergetelijke show. 19 september, Theater de Meervaart Meer. Mouse Mew Broy, Shekhar Kumar, Ayan Mukherjee, Boyka Dattazin en Nizam Waghi Dozijn Kesat. Koop je tickets op tijd via meervaart.nl.

0: अगर आपके घर पर जन्मदिन है, सालगिरह है, जो भी खुशियां है, उजाला रेडियो पर अगर आपको फरमाइश देना है, 15 फरमाइश 15 फ्रागें फॉर मोर 100 यूरो ऑफ उजाला रेडियो, स्टूडियो ईमेल नार info@ujala.nl 15 aanvragen voor maar 100 euro op Ujala Radio.
1: Ujala Radio, voor de allerbeste Bollywood muziek. Bent u ook zo enthousiast? Bel dan met de studio 020-363-0808.
2: You are.
3: Dit is het Ujala Nieuws. Goedenavond, ik ben Marcel de Groot. De RDW heeft meer uitleg gegeven over de goedkeuring van Tesla's rijhulpsysteem. Volgens de toezichthouder is die gebaseerd op door Tesla aangeleverde gegevens, maar aangevuld met eigen controles en duizenden testuren. Sinds de toelating hebben bijna 40.000 Tesla's in Nederland samen 24 miljoen kilometer gereden, zonder noemenswaardige incidenten. De RDW benadrukt dat de bestuurder altijd verantwoordelijk blijft. Bij een ernstig ongeluk met drie vrachtwagens op de N36 bij Almelo zijn twee chauffeurs gewond geraakt. Ze zijn naar het ziekenhuis gebracht. Twee vrachtwagens botsten frontaal op elkaar. Een derde belandde gekanteld in de berm. De N36 tussen Adorp en Wierden-Noord werd in beide richtingen afgesloten. De oorzaak van het ongeluk wordt nog onderzocht. Nederland trekt 500 miljoen euro uit voor een nieuw militair steunpakket aan Oekraïne. De helft gaat naar de aankoop van drones bij de Nederlandse defensieindustrie. De andere helft naar Amerikaanse wapens, waaronder luchtverdedigingssystemen en munitie. Minister Dilan Jessicus maakte het pakket bekend tijdens een bezoek van haar Oekraïense ambtgenoot Fedorov. Het Europees Parlement heeft vandaag ingestemd met strengere regels voor het terugsturen van afgewezen asielzoekers. Lidstaten krijgen meer mogelijkheden om terugkeer te organiseren, waaronder zogenoemde terugkeercentra buiten de EU. EU-landen hebben al jarenlang grote moeite om afgewezen asielzoekers en migranten die een veiligheidsrisico vormen terug te sturen naar het land van herkomst. En dan het weer. Het is droog vanavond en de wind is matig uit zuidwestelijke richting. Vannacht koelt het af naar zo'n 17 graden. Morgen wordt het warm en is er kans op onweersbuien. Het wordt dan aan de kust 23 graden. In het zuiden kan het zelfs 33 graden worden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
0: Ujala Radio, DAB Plus per, desh bhar mein sunai deta hai. Tu bata de, sabko ise batate. O tumhe tu sun sake, tu ghar mein sun sake hai. Ujala Radio, aur Ujala Radio saath mein le jaiye. Tu chahe jahan par jaiye, tu jaan hai to Ujala Radio.
1: Simpel, snel en effectief adverteren, maar wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807 of mail naar info@ujala.nl.
0: Ujala Radio, de Hindustaanse sound van Nederland. Via DAB Plus en wereldwijd online. Join the movement, join the community. Volg ons op socials, Facebook, Insta, TikTok en YouTube kanaal. Spread the vibe, share the love. Ujala Radio, always shining. Ujala. Remember.

0: WNUR.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Veel files worden alweer korter. Er zijn nog steeds wel problemen aan de zuidkant van Rotterdam door een ongeluk op de A15 Europoort Rotterdam bij de afrit Brielle. In beide richtingen zijn de afritten Brielle dicht en dat veroorzaakt richting Rotterdam 40 minuten vertraging. Richting de Maasvlakte is de vertraging zelfs een half uur. Ook op de N57 heb je daar last van Middelburg naar Rotterdam. Voor de aansluiting met de A15 ook een uur vertraging. Op de A4 van Amsterdam naar Den Haag bij Leidschendam is ook een ongeluk gebeurd. Er sta je nu ook 20 minuten door in de file. En veel vertraging vanmiddag op de A73 Nijmegen-Maasbracht tussen Malden en Boksmeer. Hou rekening met een half uur extra reistijd door slecht asfalt. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Roti. De smaak van Suriname, gewoon in Amsterdam. Het adres in Amsterdam voor de allerlekkerste rotigerechten, rotirol en belegd broodjes. Kip, vega, garnalen, lams, bakkeljauw, ei, pom, tahu, tempeh, doksa en more. Bij Guru's Roti proef je de lekkerste Surinaamse en rotigerechten. Maar ook onze heerlijke nasi, bami, chowmin en witte rijstgerechten. Proef zeker ook onze verse bara, bakkebana, telo, saté, sauto, samosa en meer. Guru's Roti, echt vers en heerlijk smaakvol. Bestel via gurusroti.nl of kom langs aan de Rijnstraat 229 Amsterdam. Geopend van maandag tot met vrijdag vanaf 11:30 's morgens tot 9 uur 's avonds, zaterdag en zondag vanaf 's middags 3 uur tot 9 uur 's avonds, of bel 020-370-4754. Gurusroti.nl. Eén hap en je bent verkocht.
1: Lekker.

0: I am Kumar Sanu. Kumar Sanu. Kumar Sanu. Kumar Sanu.
1: Ranga Events proudly presents Kumar Sanu and Anuradha Padwal live in concert. Zondag 6 september, AVAS Live Amsterdam. Twee legendarische stemmen uit Bollywood samen live on stage. The Tiger of India, Kumar Sanu en Anuradha Padwal. Een muzikale reis door de gouden jaren van Bollywood, de magische 90s.
2: Tujhe dekha to ye jana sanam. Pyar hota hai diwana.
1: Het wordt een herinnering voor het leven. Zondag 6 september in een van de mooiste en meest prestigieuze concertzalen van Nederland. AVAS Live, Johan Cruijff Boulevard Amsterdam. Inloop vanaf 17:30 en het concert start om 7 uur. 70% reeds uitverkocht, dus haal je kaarten nu meteen via i-tickets.com.
3: Aha, dus ook jij bent zo'n fan van Bollywood muziek. Zet je radio dan vast op Ujala Radio. Kijk voor de frequenties op onze site www.ujala.nl.
4: www.ujala.nl.
5: You are,
6: you are,
5: you are.
7: Dit is het Ujala Nieuws. Goedenavond, ik ben Marcel de Groot. Het Openbaar Ministerie vermoedt dat criminele activiteiten met explosieven de oorzaak zijn van de zware explosie vorige week in de Amsterdamse wijk Osdorp. Twee mannen van 23 en 24 jaar worden verdacht van het veroorzaken van de ontploffing. 7 mensen raakten gewond, onder wie de verdachten. Ongeveer 400 omwonenden moesten hun woningen verlaten. In de uitgebrande woning aan de Hoofdstraat in het Brabantse Rijen is een dode gevonden. Of het om de bewoner gaat is nog niet bekend. De brand brak gisteren laat op de avond uit. Vanwege instortingsgevaar bluste de brandweer van buiten af. De politie onderzoekt nog de oorzaak van de brand. De RDW heeft meer uitleg gegeven over de goedkeuring van Tesla's rijhulpsysteem. Volgens de toezichthouder is die gebaseerd op door Tesla aangeleverde gegevens, maar aangevuld met eigen controles en duizenden testuren. Sinds de toelating hebben bijna 40.000 Tesla's in Nederland samen 24 miljoen kilometer gereden, zonder noemenswaardige incidenten. De RDW benadrukt dat de bestuurder altijd verantwoordelijk blijft. Nederland trekt 500 miljoen euro uit voor een nieuw militair steunpakket aan Oekraïne. De helft gaat naar de aankoop van drones bij de Nederlandse defensieindustrie. De andere helft naar Amerikaanse wapens, waaronder luchtverdedigingssystemen en munitie. Minister Dilan Jessicus maakte het pakket bekend tijdens een bezoek van haar Oekraïense ambtgenoot Fedorov. En dan het weer. Het is droog vanavond en de wind is matig uit zuidwestelijke richting. Vannacht koelt het af naar zo'n 17 graden. Morgen wordt het warm en is er kans op onweersbuien. Het wordt dan aan de kust 23 graden. In het zuiden kan het zelfs 33 graden worden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
3: Ujala Radio, voor de allerbeste Bollywood muziek. Bent u ook zo enthousiast? Bel dan met de studio 020-363-0808.
8: Is jouw business klaar voor de volgende stap?
9: Wil je groeien of echt doorpakken? Bereik jouw doelgroep met Ujala Radio. Mail vandaag nog naar info@ujala.nl.

nieuwe video- en audio-podcast van Mujala. Speciaal voor ambitieuze young professionals. Conversations with entrepreneurs, innovators, business leaders en cultural and community leaders. Kijk en luister naar de Mujala Table op Mujala Radio en via de sociale media van Mujala. De Mujala Table, where captains share their journey. De volledige podcast staat online.

Moet u de uitvaart voor een dierbare overledene regelen? Acrisse Vooruitvaartverzorging heeft heel veel jaren ervaring in het regelen en uitvoeren van uitvaarten, ongeacht ras of geloof en ongeacht of er wel of geen uitvaartpolis aanwezig is. In ons pakket hebben wij ook standaard berichten van overlijden op Ojala Radio. Acrisse Vooruitvaartverzorging, altijd persoonlijk, respectvol en op maat. Ons telefoonnummer 06 54 60 70 14. Dus 06 54 60 70 14. Kijk ook op acrisover.nl.

0: उजाला रेडियो का प्रोग्राम में अभी मृत्यु समाचार को आप सुने।
1: यू आर Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er is vooral nog veel vertraging aan de zuidkant van Rotterdam door een gekantelde vrachtwagen bij de afrit Brielen. De weg is inmiddels weer vrij van Europoort naar Rotterdam, maar er staat nog wel een lange file op de A15 tussen Rozenburg en Spijkenisse. De vertraging is daar 35 minuten. De andere kant op richting de Maasvlakte, zelfs nog een uur vertraging. Daar is de afrit naar Brielen nog steeds dicht, naar de N57. En verder nog een lange file op de A73 Nijmegen-Maasbracht tussen Kuik en Boksmeer. Daar is de vertraging 10 minuten door asfaltschade. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: डेंगा जरा गिन तो
1: हाथ
0: तेरी की ए मुनमुन तू जरा गिन तो
1: एक दो तीन।

0: live vanuit de Hoofdstad. Jouw business klaar voor de volgende stap?
1: Wil je groeien of echt doorpakken? Bereik jouw doelgroep met Ujala Radio. Mail vandaag nog naar info@ujala.nl. Hey, ben je op zoek naar de beste Indiase keuken in Amsterdam? Restaurant Guru is dan the place to be. Onze chefs bereiden elk gerecht met verse ingrediënten en een unieke smaakcombinatie. Van streetfoodgerechten als panipuri, aloo tikki, papri bites, tot de traditionele chicken, tikka masala, butter chicken, tandoori lamb chops. Houd je van spicy? Proef dan onze nieuwe Devil's Chicken Curry. Alleen voor de echte daredevils. Geniet ook van onze heerlijke dessert, zoals rasmalai, gulab jamun of onze homemade kulfi. Restaurant Guru is 100% halal en heeft voor de veganisten een apart menu. Met een gerenoveerd interieur biedt onze restaurant plaats voor 100 gasten. Dus of je nu met een groep bent of alleen, we hebben plaats voor iedereen. Parkeren is makkelijk voor de deur en op zondag zelfs gratis. Tot snel bij Restaurant Guru in Amsterdam-Zuid aan de Rijnstraat 157. De-guru.nl.
2: Uw woning in Amsterdam, Amstelveen of Almere professioneel verhuren? Expat Wonen helpt u graag bij het vinden van de beste huurder. Verhuur uw huis via Expat Wonen. Altijd snel en veilig. Expat Wonen biedt financieel en technisch vastgoedbeheer. En zo heeft u zelf nergens meer om kijken naar. Wij bespreken graag de mogelijkheden met u. Neem daarom geheel vrijblijvend contact op via info@expatwonen.nl. Expat Wonen, gespecialiseerd in verhuur aan expats.
3: Ujala Radio, samen en overal, omdat jij bijzonder bent. Ujala Radio gaat overal met je mee.
4: You are.
5: Dit is het Ujala Nieuws. Goedenavond, ik ben Marcel de Groot. De Europese Raad heeft voor het eerst sinds lange tijd weer beperkte contacten gelegd met het Kremlin. Volgens een EU-functionaris gaat het alleen om het openen van communicatiekanalen en niet om inhoudelijke vredesonderhandelingen. De EU blijft Oekraïne steunen en benadrukt geen bemiddelaar te zijn. Binnen de Unie wordt wel gesproken over een mogelijke Europese rol bij toekomstige gesprekken met Rusland. Schrijver Piet Lammers heeft opnieuw een zilveren griffel gewonnen. Zijn dichtbundel Ben je vergeten dat babygeitjes bestaan kreeg de prijs voor beste kinderpoëzie. De illustraties van Nadia Mezen ontvingen een zilveren penseel. Later dit jaar maken de Nederlandstalige winnaars kans op de gouden griffel en het gouden penseel. Het Openbaar Ministerie vermoedt dat criminele activiteiten met explosieven de oorzaak zijn van de zware explosie vorige week in de Amsterdamse wijk Osdorp. Twee mannen van 23 en 24 jaar worden verdacht van het veroorzaken van de ontploffing. 7 mensen raakten gewond, onder wie de verdachten. Ongeveer 400 omwonenden moesten hun woningen verlaten. De RDW heeft meer uitleg gegeven over de goedkeuring van Tesla's rijhulpsysteem. Volgens de toezichthouder is die gebaseerd op door Tesla aangeleverde gegevens, maar aangevuld met eigen controles en duizenden testuren. Sinds de toelating hebben bijna 40.000 Tesla's in Nederland samen 24 miljoen kilometer gereden, zonder noemenswaardige incidenten. De RDW benadrukt dat de bestuurder altijd verantwoordelijk blijft. En dan het weer. Het is droog vanavond en de wind is matig uit zuidwestelijke richting. Vannacht koelt het af naar zo'n 17 graden. Morgen wordt het warm en is er kans op onweersbuien. Het wordt dan aan de kust 23 graden. In het zuiden kan het zelfs 33 graden worden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
3: De leukste, de lekkerste en de mooiste hits. Ujala Radio, your number one radio.
1: Ujala Radio, raat o din, 24 ghante lagataar, aapke liye doorgaat hier. Aur ha, tu mange hai ga. Wil jij een berichtje sturen naar onze studio? Ha, wil jij een berichtje sturen naar onze studio? Dan kan dat. Stuur je bericht naar 020-363-0808. Deel ze baat kan naar hen. तो हम भी दिल से आपसे बात करेंगे हर एक चीज रात और दिन आप हमसे बात कर सकते हैं

0: effectief adverteren, maar wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807 of mail naar info@ujala.nl.
1: Dit is Ujala, jouw sound, jouw vibe. Van Nederland tot wereldwijd, altijd bij jou. Volg ons op Facebook, Instagram en TikTok. En check ons YouTube-kanaal voor meer vibes. Samen maken we Ujala nog groter. Ujala Radio, feel the energy. Ujala, Aja.

0: You are.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat alleen nog file op de A15 Rotterdam-Maasvlakte. Tussen knooppunt Rozenburg en de afrit Oostvoorne is de vertraging 3 kwartier. Het heeft te maken met bergingswerkzaamheden. Vanmiddag is daar een vrachtwagen gekanteld. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Ujala, Lara Head, the greatest voices of Bollywood. Rag and Rhythm, National Indian Orchestra Kasaat. 19 september, Meervaarttheater Meer. Koop je tickets op tijd via meervaart.nl. Argani Valihonge, From India, Mouse Mewbroy, Shekhar Kumar, Ayan Mukherjee, Boyke Datadin en Nizam Vagidusein. 19 september, Meervaart Meer. Koop je tickets op tijd.

0: दीपिका पादुकोण.
1: Hi, this is Imran Khan.
2: Hi, this is Sunny Deol.
3: Hi, this is Ajay Devgan.
4: Hi, this is Ranveer Singh.
5: Hi, this is Sonu Sonigam.
6: My name is Shahrukh Khan.
7: Hi, Holland. My name is Kajol, and you're listening to Ujala Radio. To Ujala Radio. Ujala Radio. Ujala
8: Radio. You are.
9: Dit is het Ujala Nieuws. Goedenavond, ik ben Frank van der Klucht. Diverse hardloopevenementen treffen voorzorgsmaatregelen vanwege de verwachte hitte en hoge luchtvochtigheid. De vuurtorenloop in Hoek van Holland gaat vrijdag niet door omdat de weersomstandigheden risico's voor deelnemers, vrijwilligers en toeschouwers opleveren. De TT Cityrun in Assen wijzigt ook het programma aanstaande zaterdag. Het COA kan buitenslapers in Ter Apel niet tijdelijk onderdak bieden omdat het aanmeldcentrum volledig bezet is. Sinds 20 mei worden niet alleen asielzoekers binnengelaten en krijgen de meeste kwetsbaren ook voorrang. Hoewel het aantal gasten sinds vrijdag onder de 2100 ligt, slapen al weken dagelijks mensen buiten. In de afgelopen nachten varieerde dit tussen de 5 en 20 personen. In een uitgebrand huis in Rijen is een lichaam gevonden. De politie kan nog niet bevestigen of het gaat om de vermiste bewoner. Specialisten konden rond 5:30 het pand betreden en ontdekten het lichaam kort daarna. Het lichaam wordt nog onderzocht voordat de identiteit kan worden vastgesteld. En schrijver Pim Lammers heeft opnieuw een zilveren griffel gewonnen. Zijn dichtenbundel Ben je vergeten dat babygeitjes bestaan kreeg de prijs voor beste kinderpoëzie. De illustratie van Nadia Mezen ontving een zilveren pensel. Later dit jaar maken de Nederlandstalige winnaars kans op de gouden griffel en het gouden penseel. En dan tot slot het weer. Vanavond blijft het grotendeels droog en schijnt op veel plekken de zon, behalve in het noorden waar bewolking overheerst. Rond middernacht is het nog zo'n 18 graden en uiteindelijk gaat het dalen naar 15 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
8: Ujala Radio. देशभर में सुनाई देता है FM DAB+ प्लस तोर घर में तोर ऑटो में तू बता दे सबको इसे उजाला रेडियो DAB+ पर देशभर में उजाला रेडियो द ग्रोस्ट क्या द बेस्ट उजाला रेडियो तुझे लगे ना नजरिया योर बिजनेस लाते ग्रोइन ऑफ क्लाइंट फॉर द वोल्गेंड स्टॉप उजाला रेडियो हेल्प यू फॉरवर्ड मेल नार info@ujala.nl Ujala Table, de Ujala Table, de nieuwe video- en audio-podcast van Ujala. Speciaal voor ambitieuze young professionals. Conversations with entrepreneurs, innovators, business leaders en cultural and community leaders. Kijk en luister naar de Ujala Table op Ujala Radio en via de sociale media van Ujala. De Ujala Table, where captains share their journey. De volledige podcast staat online.
10: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
11: Tu jaane hai toch?
12: Ujala ke all time favorites, jo har dil ko khush kar dete hain. Suniye aur gungunaiye.

You are. Ujala Radio Headlines. Diverse hardloopevenementen treffen voorzorgsmaatregelen vanwege de verwachte hitte en hoge luchtvochtigheid. Het COA kan buitenslapers in Ter Apel niet tijdelijk onderdak bieden omdat het aanmeldcentrum volledig is bezet. In een uitgebrand huis in Rijen is een lichaam gevonden. De politie kan nog niet bevestigen of dit de vermiste bewoner is. En schrijver Pim Lammers heeft opnieuw een zilveren griffel gewonnen. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: WNUR.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

You are Dit is het weerbericht op Ujana Radio. En dan tot slot het weer. Vanavond blijft het grotendeels droog en schijnt op veel plekken de zon, behalve in het noorden waar bewolking overheerst. Rond middernacht is het nog zo'n 18 graden en uiteindelijk gaat het dalen naar 15 graden. En tot zover het weerbericht op Ujana Radio.

Live vanuit de Hoofdstad. Groeien met je business of next level gaan? Ujala Radio brengt je daar. Mail naar info@ujala.nl en ontdek de mogelijkheden. Ben jij binnenkort jarig? Door Janemdin hè, door Zalgre hè. Of ga je trouwen? Door Viva honne wel hè, door Shadi honne wel hè. Ja, kisie ka moende sanskaar hè. Ujala Radio per vermaaijs aap deze te hè. Pandra vermaaijs voor maar €100 op Ujala Radio. Stuur je mail naar info@ujala.nl.

0: Ujala Radio, dat ben jij. Jouw muziek, jouw ritme. Ujala Radio is er voor ons allemaal. Allemaal.
1: You are. You are. You are.
2: Dit is het Ujala Nieuws. Goedenavond, ik ben Frank van der Klucht. Diverse hardloop-evenementen treffen voorzorgsmaatregelen vanwege de verwachte hitte en hoge luchtvochtigheid. De vuurtorenloop in Hoek van Holland gaat vrijdag niet door omdat de weersomstandigheden risico's voor deelnemers, vrijwilligers en toeschouwers opleveren. De TT City Run in Assen wijzigt ook het programma aanstaande zaterdag. Het COA kan buitenslapers in Ter Apel niet tijdelijk onderdak bieden omdat het aanmeldcentrum volledig bezet is. Sinds 20 mei worden niet alleen asielzoekers binnengelaten en krijgen de meeste kwetsbaren ook voorrang. Hoewel het aantal gasten sinds vrijdag onder de 2100 ligt, slapen al weken dagelijks mensen buiten. In de afgelopen nachten varieerde dit tussen de 5 en 20 personen. In een uitgebrand huis in Rijen is een lichaam gevonden. De politie kan nog niet bevestigen of het gaat om de vermiste bewoner. Specialisten konden rond 5:30 het pand betreden en ontdekten het lichaam kort daarna. Het lichaam wordt nog onderzocht voordat de identiteit kan worden vastgesteld. En schrijver Pim Lammers heeft opnieuw een zilveren griffel gewonnen. Zijn dichtenbundel Ben je vergeten dat babygeitjes bestaan kreeg de prijs voor beste kinderpoëzie. De illustratie van Nadia Mezen ontving een zilveren pensel. Later dit jaar maken de Nederlandstalige winnaars kans op de gouden griffel en het gouden penseel. En dan tot slot het weer. Vanavond blijft het grotendeels droog en schijnt op veel plekken de zon, behalve in het noorden waar bewolking overheerst. Rond middernacht is het nog zo'n 18 graden en uiteindelijk gaat het dalen naar 15 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
3: Ujala Radio, देश भर में तू जाने है तो Ujala Radio, Ujala ही Ujala, देश भर में हाँ, हर गांव में, हर कोना में, ऑटो में, घर में सुनाई देता है Ujala Radio, DAB Plus के जरिए Ujala is van heel Nederland, तू जाने है तो ढिंढोरा बजा दीजिए. Dit is Ujala Radio, jouw sound, jouw vibe, van Nederland tot wereldwijd, altijd bij jou. Volg ons op Facebook, Instagram en TikTok en check ons op YouTube kanaal voor meer vibes. Samen maken we Ujala nog groter. Ujala Radio.

0: Wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807. Of mail naar info@ujala.nl.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat file op de A10, de ring van Amsterdam. Tussen Landsmeer en Durgerdam bij de Zeeburgtunnel is de vertraging iets minder dan 10 minuten door wegwerkzaamheden. Werkzaamheden veroorzaken ook file op de A12 Den Haag-Arnhem bij Driebergen. Daar is de vertraging nu 5 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Ujala Radio, your radio. Bel met de studio via 020-363-0808.
3: Ik zeg aan waar zonger gieten ook je pehchan. Sunnie, Ujala Radio per.

0: You are.
1: Ujala Radio Headlines. Diverse hardloop-evenementen treffen voorzorgsmaatregelen vanwege de verwachte hitte en hoge luchtvochtigheid. Het COA kan buitenslapers in Ter Apel niet tijdelijk onderdak bieden omdat het aanmeldcentrum volledig is bezet. In een uitgebrand huis in Rijen is een lichaam gevonden. De politie kan nog niet bevestigen of dit de vermiste bewoner is. En schrijver Pim Lammers heeft opnieuw een zilveren griffel gewonnen. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: You are.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: You are
1: Dit is het weerbericht op Ujana Radio. En dan tot slot het weer. Vanavond blijft het grotendeels droog en schijnt op veel plekken de zon, behalve in het noorden waar bewolking overheerst. Rond middernacht is het nog zo'n 18 graden en uiteindelijk gaat het dalen naar 15 graden. En tot zover het weerbericht op Ujana Radio.

Live vanuit de Hoofdstad. Is jouw business toe aan de volgende stap? Van groeien naar groter groeien. Dan is dit jouw moment. Ujala Radio. Mail naar info@ujala.nl. Ga jij binnenkort trouwen? Door wie waar honen wel heen? Door Shadi honen wel heen? Door DJ Avermaes op Ujala Radio. 15 Avermaes. 15 aanvragen voor maar 100 euro op Ujala Radio. Dus... ga jij binnenkort trouwen? Door wie baan honen wel het? Door Shadi honen wel het? Neem contact op met Ujala Radio. E-mail info@ujala.nl. 15 aanvragen voor maar 100 euro op Ujala Radio.

0: Dames en heren, hier volgt een dienstmededeling. De Ujala-trein rijdt 24 uur per dag, 7 dagen in de week, zonder vertraging. Herhaling, de Ujala-trein rijdt 24 uur per dag, 7 dagen in de week, zonder vertraging. Einde dienstmededeling.
1: You are.
2: Dit is het Ujala-nieuws. Goedenavond, ik ben Frank van der Klucht. Diverse hardloop-evenementen treffen voorzorgsmaatregelen vanwege de verwachte hitte en hoge luchtvochtigheid. De vuurtorenloop in Hoek van Holland gaat vrijdag niet door omdat de weersomstandigheden risico's voor deelnemers, vrijwilligers en toeschouwers opleveren. De TT Cityrun in Assen wijzigt ook het programma aanstaande zaterdag. Het COA kan buitenslapers in Ter Apel niet tijdelijk onderdak bieden omdat het aanmeldcentrum volledig bezet is. Sinds 20 mei worden niet alleen asielzoekers binnengelaten en krijgen de meeste kwetsbaren ook voorrang. Hoewel het aantal gasten sinds vrijdag onder de 2100 ligt, slapen al weken dagelijks mensen buiten. In de afgelopen nachten varieerde dit tussen de 5 en 20 personen. In een uitgebrand huis in Rijen is een lichaam gevonden. De politie kan nog niet bevestigen of het gaat om de vermiste bewoner. Specialisten konden rond 5:30 het pand betreden en ontdekten het lichaam kort daarna. Het lichaam wordt nog onderzocht voordat de identiteit kan worden vastgesteld. En schrijver Pim Lammers heeft opnieuw een zilveren griffel gewonnen. Zijn dichtenbundel Ben je vergeten dat babygeitjes bestaan kreeg de prijs voor beste kinderpoëzie. De illustratie van Nadia Mezen ontving een zilveren pensel. Later dit jaar maken de Nederlandstalige winnaars kans op de gouden griffel en het gouden penseel. En dan tot slot het weer. Vanavond blijft het grotendeels droog en schijnt op veel plekken de zon, behalve in het noorden waar bewolking overheerst. Rond middernacht is het nog zo'n 18 graden en uiteindelijk gaat het dalen naar 15 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
3: Hi, this is Deepika Padukone.
4: Hi, this is Imran Khan.
5: Hi, this is Sunny Deol.
6: Hi, this is Ajay Devgan.
7: Hi, this is Ranveer Singh.
8: Hi, this is Sonu Sonodigam.
9: My name is Shah Rukh Khan.
10: Hi, Holland. My name is Kajol and you're listening to Ujala Radio.
0: Wil jij Ujala Radio ook op je smartphone en tablet ontvangen? Ga dan naar de App Store en download de Ujala app.

0: new video and audio podcast van Ujala. Speciaal voor ambitieuze young professionals. Conversations with entrepreneurs, innovators, business leaders and cultural and community leaders. Kijk en luister naar de Ujala Table op Ujala Radio en via de sociale media van Ujala. De Ujala Table, where captains share their journey. De volledige podcast staat online. Wil jij een berichtje sturen naar ons de studio? Ujala Radio Studio Meer. Top Hijia. Naar 020-363-0808. Rato din. Aap hamse baat kar sakte hain. Aur ham aapse baat karenge. 020-363-0808. Ujala Radio ke WhatsApp nummer hai.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: U luistert naar Ujala Radio, waar al het mooie samenkomt. U gaat luisteren naar de herhaling van Koffie en Chai van vandaag met Lloyd Mahabir en Anand Chandrika Singh in de gezellige, vertrouwde sfeer van Koffie en Chai. Leun lekker achterover, schenk nog een kopje in en geniet van Koffie en Chai, exclusief op UR, Ujala Radio.

0: Ja, ik vind het nummer geweldig. Kabhi Alvida Na Kehna. Chalte, chalte, kabhi Alvida Na Kehna. Ja, ik krijg hier ook WhatsApp berichten van Suna. Hambi maila kono apan jeevan saathi. Apan zindagi mein koi jeevan saathi hai maila. Maar jab ee jeevan mein na milega, ta hum seekar dobara janam lebe. To jeevan saathi banne khatir. Nou ja, als je de dag van gisteren en de komende dagen wil samenvatten in een paar woorden, te conjubilé van een stille tocht in Zeeland, bijvoorbeeld Gamieke Baathinge, Kimwape Kaaphellinge. Van een stille tocht in Zeeland naar wereldleiders aan de onderhandelingstafel in Frankrijk. Van de emoties rond een voetbalwedstrijd, ja. Naar gesprekken over vrede, veiligheid en de toekomst van miljoenen mensen. Het laat zien hoe lokaal en wereldwijd nieuws vaak dichter bij elkaar liggen dan we denken. Adamia Aige, hè? Adamia Aige.
1: Het is waar, het is allemaal waar.
0: Ja, ja, Adamia
1: Aige. Sachijuan Jong de Bolega, Sachijuan.
0: Ham kabi
1: jong. Sachijuan Jong de Bolega.
0: Ham kabi jong de Bolila. Ham kabi jong de Bolila.
1: Kabina. Kabina. Kabike.
0: Eimatu
1: Aige. Janeke jong de Bolega. जेके डर है
0: जेके डर हैगा
1: जेके कुछ छिपावे के बाद
0: सुना हमें कुछ के डरना है वही खाते हम
1: तो
0: बोल दिला
1: तो के डरना है कोई के ना कुछ के ना क्लार प्रित पांगी हैं सो इज इट सो मुत इट ओक सेन लॉयड
0: गुडमिडग गुडमिडग गुडमिडग आनंद गुडमिडग वेलकम
1: मिल मिल ना सका दिल को अगर प्यार तुम्हारा आना पड़ेगा मुझको दुनिया में दोबारा वही बतिया तू अब बतावत रहे
0: वही बतिया हम बतावत हैं हां हां तो हां जे तू
1: इस बात हम ना करी ला
0: Nou ja, goedemiddag voordat je vergeet.
1: Hamna Karila. Goedemiddag, goedemiddag.
0: Goedemiddag. Mooi, mooi, mooi. Baas, dat is het hele aardje.
1: Arre, ja, aardje.
0: Koi khushi ke baat
1: hai. Toi
0: verjaari hai ga. Ham sabere se sochila, kan hier se eigenlijk sochila, van hoe kan een vrouw 32 jaar lang met jou volhouden? Ik kan niet eens een paar minuten met jou volhouden.
1: 32 minuten. 32 minuten kun jij volhouden. Hooguit.
0: Hooguit 32 minuten, ja.
1: सब कोई क्यों खोले कुआना है इन दर दात अति नहीं सो माक लिखो मार जाने हम एक्ट को रोमांटिक किस बाती तो खोले
0: हम
1: वही में वही में जादू छुपल बात
0: सुना ना खानी हम जाने मार दुनिया भर जाने है क्या जो उजाल के लाइफ से जाने है कि कितना रोमांटिकस तू बाटे तो जैसे कोई ना है क्या
1: नो दैट विल नीड सेगा मार दार से दी चोरी एल चबिया जोन हैगा वही में हैगा
0: वही में है ना या या
1: जिंदगी और कुछ भी नहीं तेरी मेरी कहानी है
0: आई आई आई नाउ गेफेलिसिटेड नाम से
1: मेर इज इट नीड है
0: नहीं मेर इज इट नीड
1: खाली कू बतिया तू बोल दिया मेरे पार्टनर के क्लार
0: क्लार डोन
1: तो के ना हूं बोले के हम बोल ली तो यू मोनिट से एक हाउ फाइन
0: नहीं तो यू मोट एन बिट लादिंग गिवन जिसे तू बोले
1: लादन
0: तो के चाहिए लादन है तो
1: तोर बिना हमें सांस ना ले एक खानी में लेवा
0: तोर ऐसे बोलिए तो तू ना रहे घर है तो हमें कुछ ना मोई लगेगा
1: व्याकुल हो जाएगा हमें जीव व्याकुल हो जाएगा
0: तू अपन माय लगे ना जी अब
1: तू हमारे पास ही था मोल बात है
0: तू
1: हमारे दुख दूर करेगा दुनिया में जो दुख बा नहीं सुनना चाहे जितना बबाल है दुनिया में चाहे जितना चित्तौर ऊपर पर रहेगा दत बदू लेकर में ही अगर तो के कोई स्तोई न तू फलात हैगा ego ego acha yo yeah. tani tin te hebben ego
0: ego
1: dan kun je alles overleven so simpel is het hoor
0: so simpel is het hè
1: dus na khoj je gali gali oplossing na oplossing hi ba ego steun en toevallig te khoj le
0: ha
1: jon tor saat devi ke tayar ba dukh mein aur sukh mein bhi
0: oh khani ego
1: ego mein tujhe kinara mil jayega loj एगो तो के मोई होइगे ता तो के किनारा मिल जाएगा नहीं मैं जिंदगी और कुछ भी नहीं तेरी मेरी कहानी
0: तेरी
1: है आशदत कुन सका दन इस प्रीमा तो मोई बोली
0: मोई बोले बड़ा मोई बोले बड़ा ज्ञान क्या बात बोले तू आइले तू आदमी लोग के समझाए ले आज कैसे कि कैसे तू कैसे जिंदगी तू गुजार सके
1: एंड हु इट गेसेलग हाउट
0: हु इट गेसेलग हाउट
1: यू मोट इट वेल गेसेलग हाउट है लॉयड
0: या या या
1: dus ekdam saai ho jayega leven dan is het niet meer leuk dus elke dag moet wel boeiend zijn spannend zijn leuk zijn
0: ja.
1: gezellig zijn
0: ja
1: aur jo har ek din kaise rahe bedroefend droevig rahega
0: ja.
1: bedrukt rahega
0: ja.
1: dat jeevan thora moeite se katiga. Dus probeer van elke dag een mooie dag te maken.
0: Ja.
1: En natuurlijk, doek zoek lagal ba sab koi ke oppar.
0: Sunna,
1: maar tu na broeia hoi je.
0: Nee. Maar ik denk ook om met jou 32 jaar lang vol te houden. Jij bent de man van praten. Jij bent de man van praten. Jij houdt van praten.
1: Dat is niet moeilijk hoor.
0: Maar, hamlok admilong. Ja.
1: Maar je vraagt het wel aan de verkeerde persoon nu.
0: Nee. Wat ik eigenlijk wil zeggen van... Hamlok, wij mannen dan... daar heb ik het vandaag even met name over de mannen. Hè. De mannen in een relatie lopen weg als ze moeten praten.
1: Thora se kamiba bij mannen soms.
0: Ha.
1: Dus daar moeten we aan werken. Daar kun je aan werken. Daar kun je... Hè. Ik zei bijvoorbeeld oefening baart kunst.
0: Ja.
1: Dus thora oefent toe kan je. Thora probeer je kan je... Dan word je daar beter in vanzelf.
0: Yeah.
1: Dus na als je zegt dat je het wil, man, hem naar Janila, hem kabin naar Kali, dus hem naar Karabe. Nee, dat is de verkeerde houding. Probeer je aan te passen.
0: Daar liggen een relatie mee. Het gaat goed en soms heb je van die momenten dat je een ruzie hebt met elkaar, maar dan praat je het niet uit.
1: Nee, maar dus dat is best wel link hoor, in elke relatie.
0: Ha.
1: Dus dan doe je alsof het niet is gebeurd.
0: Ha.
1: Dat is dus geen oplossing.
0: En je loopt weg. Je loopt gewoon weg. Oh, je wil niet eens daarover praten. Ja.
1: En je doet alsof het nooit is gebeurd. Alsof er nog geen probleem is. De panchou roj bitiga, panchou hapta bitiga. Dan zeg je, oké, het heeft nooit plaatsgevonden.
0: Ja.
1: Maar het probleem heb je dan niet besproken met elkaar.
0: Nee, je hebt het niet opgelost.
1: Vooral oplossing wana bespreken met elkaar.
0: Ja.
1: Van hoe gaan we dit voorkomen?
0: Ha.
1: Dus het is beter om erover te praten... En door die zure appel heen te bijten op dat moment, maar dan ben je ook klaar.
0: Yeah.
1: Don.
0: Ja.
1: Acha. Het natalak sikshar. Aaj ke sikshar natalak.
0: Ujala radio ke jitne sunne walo hai. Ujala radio ke jitne sunne walo hai. Alle luisteraars en natuurlijk het hele team van Ujala Radio. En namens je kinderen ook. Namens je hele familie. Chandrika Singh, familie Sharma. Worden jullie van harte gefeliciteerd met jullie 32-jarig huwelijksjubileum. Dheer janneke ietsje joanan recipe hoega. Toen janne aaj kal biao hai, bihan toot ja hai. Of wat dan ook. Wat we natuurlijk niet hopen, maar om dit vol te houden, ja, John Batin Tubole, ik hoop dat de mensen dit hebben begrepen en dat ze daar
1: denk, hamke bati samjhawe wali, dus dat ga ik ook niet doen. Ik pretendeer daarmee ook niks.
0: Nee.
1: Maar John Batia toe hem wil ik laat ze weer, hè.
0: Ha.
1: 32 jaar, ik kon nog getalba. Toen jij niet Hindustani, maar geen getal toch? Getal. Ik ook getal, dus jij hit er rond. Ik ook getal, jij denkt.
0: Ja.
1: Das Baris.
0: Maar je moet alles vieren. Je moet alles vieren.
1: Maar 32 is inderdaad geen getal, dus kakeriham.
0: Nee, ja, maar goed, het is een mooi moment om ook weer te vieren. Je moet het vieren.
1: Nou ja, sabere ham jaglibati.
0: Koffie, chai,
1: toen flitst. Nou ja, nee. Wat er gebeurt, dus je leven kan binnen een paar seconden door je hoofd flitsen, hè, Lloyd.
0: Houd toch, hè. Meemaken, Kachukli.
1: Echt, in een paar seconden.
0: Ja,
1: hè?
0: Ja, ja.
1: Je ziet zoveel dingen tegelijk. Zoveel dingen passeren de revue in een paar seconden.
0: Ja.
1: Je hele leven. Dus als je kan zeggen, hoi, zeg, hoe moet ik dat verklaren?
0: Oh.
1: Dus kennelijk zijn je hersenen zo slim.
0: Door flits hoort de hartse binnen.
1: Nou ja, als een flits. Echt, ik denk in 2-3 seconden heb ik mijn hele leven, huwelijksleven dan, in één keer voorbij zien komen.
0: Ja.
1: Kan je zeggen, maar bij jou het raak, kan je zeggen, hatwaan raak, kan je zeggen, kaha gomli, kaha larkanke geboorte. Zoveel dingen tegelijk in één keer.
0: Mooi is dat.
1: En ik denk dat heel veel mensen dat hebben hoor.
0: Yeah.
1: Je staat er soms niet bij stil, dat je in een paar seconden zoveel dingen kunt ervaren en terugzien bijna.
0: Ja.
1: Het lijkt surrealistisch, maar het kan wel.
0: Het kan wel. Nou ja, goed, maar goed, tikken.
1: We laten hem eventjes voor wat het is. Trouwens, binnenkort vaderdag.
0: Vaderdag.
1: Hey, dus vaderdag lijkt niet eens te bestaan.
0: Nee.
1: Het leeft echt niet. Moederdag, Jarehega.
0: Hatenle, dana, dan. Tien
1: maïna pijles, hè. Tien maïna pijles. Van je moet een moederdag cadeau kopen. Ik heb nu 14 mei of zoiets.
0: Alarcon Belgri. Pa, wat doe je vandaag? Ja, hallo.
1: Ha, wat ga je voor mama doen?
0: Ja, wat ga je doen? Ja, weet je?
1: En wat ga je met mama doen?
0: Ja.
1: Ja, vaderdag. Ga ik een keer patin naar.
0: Nee, ik ga wel een vaderdag.
1: Doe.
0: Doe.
1: vader dag, geen vader doeg, bolle, ja, don. Nee, maar ik weet niet eens waarin het is. Maar ik heb begrepen dat hij binnenkort
0: aanstaande,
1: is.
0: Nee, aanstaande zondag. Dan weet je, Janega. Dan ham Janela je vader dag, geen aanstaande zondag, ja.
1: Toen kijk je Janega. Kijk ook wat hij zei.
0: Nou ja, ham wie babati natuurlijk. Dus af en toe dan hoor je wel die dingen. Maar
1: jouw kinderen
0: wel die...
1: hebben jou gevraagd, nee, papa, wat gaan we doen met vader?
0: Nee, dat ook. Abinapoetje waren ze met hem, zeg.
1: Abinapoetje, het leeft niet.
0: Nee, inderdaad, het leeft niet. Maar hamlok bestaan, Bartik? Je hamlok bab?
1: Nee, zomaar. Zomaar.
0: Wij hangen erbij.
1: We zijn makkelijk vervangbaar. Jij zei hawa, hamlok bati, hawa. Nee, maar de schoolpepi, basisschoolpepi, moederdag je rega. Zijn die kinderen weken bezig, joh, om een cadeau te maken?
0: Ja, man. Ja, ja,
1: te knutselen.
0: Ja.
1: Vaderdag, koike, koetgamena.
0: Koike,
1: wat een rol hebben wij, hè? Nee, wat een positie.
0: Maar sabse barka rol, hamilokke, bati, hamilokke, toch? Wij zijn. Ja, natuurlijk.
1: Ooit zijn vaderdag het dan barka malega. Hé, Lloyd, ken je plek, hoor. Wees bescheiden. Alle vaders, ken je positie. Hè?
0: Nee. Maar goed, aanstaande zondag is vaderdag. Dus de maken er inderdaad. Tulum hitte jaar kunnen. Het wordt mooi weer. 30 graden Riga. Dus alle vaders, zorg ervoor dat je dan je barbecue en al die dingen klaar hebt. Kanapina.
1: Hamego tebba.
0: Ha, kon tebba.
1: Begin je kinderen nu een app te sturen.
0: Oh.
1: Beta, niet vergeten. Zaterdag of zo. Kon dit maar, Lloyd?
0: Zondag.
1: Vaderdag?
0: Zondag.
1: Beta, niet vergeten, komende zondag is het vaderdag. Hoofdletter, wil ik je.
0: Ja. Sabletter, wel hoofdletter, wil ik je
1: zeggen. Je vader leeft nog. Vergeet me niet.
0: Maar zoen, maar eigenlijk... Ja,
1: maar
0: goed, kijk.
1: Ik wil chichan matribol, hè.
0: Habol.
1: Eigenlijk niet zo leuk, hoor. Maar ik wil chichan met je positie van een man. Althans van een vader. Ik wil rol. Ah. Na positie, rolletje. Ja. Positie doen, oké, mooi. Ja. Maar bijvoorbeeld, ik heb een jong gezin met Lloyd. Oro baap guzerge. Dan maar je sap samhal liga, toch?
0: Alles.
1: Natuurlijk, ik heb gemist rega, die baap na rega, logisch toch? Maar je sap samhal liga. Als omgekeerd je hoi
0: ge. Ja, dan heb je een probleem.
1: Ik heb jong gezin, met jonge kinderen. Or mai guzerge.
0: Boy.
1: Hé, hey, is totale chaos hoor, ja, in dat gezin, echt waar.
0: Is, ja, inderdaad.
1: Dus wij moeten onze rol ook niet te groot maken. Meestal zijn het de moeders die meer doen en hè?
0: Ja.
1: Dus ja.
0: Ja, nee, baapje rolot en je omlokje goed bij rol. Over
1: moeders gesproken trouwens.
0: Ja. Ha.
1: Ik wil baten met jou, toevallig het, van afgelopen dagen.
0: Ja.
1: Toen kellen we dikle kapverdien wali.
0: Caverdia tegen Spanje.
1: Spanje.
0: Ja, ik heb er naar gekeken, maar...
1: Heb je gekeken, toch?
0: Ik heb er even
1: die
0: naar
1: keeper,
0: gekeken, ja.
1: Die keeper...
0: Die was wel goed, hoor.
1: Van Caverdia.
0: Die was echt goed.
1: Die is 40 jaar oud.
0: Oh ja.
1: Niemand kent hem.
0: Ja.
1: Althans, niemand. Wij kennen Caverdia nauwelijks. Dus okay. Natuurlijk ken je die keeper. Maar die keeper die speelt op tweede divisieniveau. Dus tweede niveau van Spanje.
0: Echt waar? Hij was gewoon goed.
1: Zijn waarde... Ha. Dus als je die keeper wil kopen voor bijvoorbeeld Almere City, hij kost maar 50.000 euro.
0: Ham direct in Letty, Almere City rijdt het.
1: Ham Ajax rijdt het in Letty.
0: Direct. Die man
1: voor
0: is gewoon,
1: 50.000
0: die man is,
1: gulden.
0: Die man is gewoon goed,
1: euro,
0: hoor.
1: Sorry.
0: Die man is gewoon 50.000, goed.
1: 50.000 euro is hij waard. Is toch,
0: geen,
1: waard.
0: Is toch geen geld? Almere City, die man, is direct alleen. Ha.
1: Maar die man is arm. Dus heb je geen probleem, hoor.
0: Oh.
1: Dus die man speelt op dat niveau in Spanje. Dus hij heeft gewoon
0: hij is 50.000
1: een bescheiden loon. Hij wilde heel graag dat zijn moeder in Amerika kon komen. Om een wedstrijd bij te wonen.
0: Echt waar?
1: Maar het is niet gelukt.
0: Arribabre.
1: Maar op reden was het niet. Wat de reden is geweest.
0: Ja.
1: Dus die visumaanvraag kon hij niet indienen. Omdat ze het geld niet hadden.
0: Ai, jongen.
1: Is toch wreed, hè?
0: Is echt wreed.
1: Toen mange ik ga, toen ik weet dat ik hier op een disc had, en toen mange ik het door mij ook erbij gezorgd.
0: Ja.
1: Ik heb het ook erbij gezorgd. Hij is opgegroeid bij zijn opa en oma.
0: Ja.
1: Maar je wakker visio moe wakker paiswa. Na ik had takker paisra.
0: Bara hartelijk.
1: Soort iets op tjeet.
0: Bara hartelijk, hè?
1: Dus die man had heel weinig volgers ook online. Volgens mij Instagram of zoiets. 50.000 raha. Dus dat was heel weinig volgens mij. En nu heeft hij bijna 10 miljoen volgers door die ene wedstrijd.
0: Maar dan kan hij nu zijn moeder wel laten halen, denk ik.
1: Nu gaat hij geld verdienen daarmee. Want als je 10 miljoen volgers hebt, ja, dan gaat de kassa ook rinkelen. Ja, nu zou het kunnen, maar dik het naar doekkebaat.
0: Doekkebaat, hè? Kunnen wij niks wat doen voor die man eigenlijk, hè?
1: Nou ja, nu zijn we te laat.
0: Nu zijn we te laat. Nou ja,
1: dus over moeders gesproken. Ook, ja. Hè? Ki mai ke pyar dur jayega. Abe net hamara bhauji aal hamara lage.
0: Ha. Fruitlijst? Arre,
1: baat boli se mein, van, fruitlijst? Haan, zeker. Na, haat julawat koi na. Maar ego dusara baat hamme bol ke gail hai.
0: Kaunchi bol ke gail hai ya? Aashirbaad des.
1: बोले सुन हमें एक जने बैल करी सही गा हाँ हमने नहीं के बैल करी सो के कोई ओके बैल करी
0: कोई ओके बैल करी
1: और बोली से फन सुन तोर देवर बोली से रेडियो पे
0: हाँ
1: कि बेटा हुआ के चाहिए एयर को लगा देवे के दिरे माय बाप के लगे
0: दोस ओकर घर में दोस एयर को लग गएगा
1: नौ यहाँ तो आपन बेटा हुआ के बैल करी सही गा
0: तो बेटा हुआ
1: और बेटा हुआ बोलिस माँ नतुरलक हम वो दंडी रख ले इसलिए दोस ये दोस दी केंद्र स्टैंडर नहीं बाय स्टिल सोम्स
0: सो ना फिर से चीज़ वाला तो हरहाल कर दे फॉर द मेंस फॉर द आउटर फॉर द जोन एंड डॉक्टर्स हम ना
1: बोला बने तो समझ बोली ये दमिया बहुत ना हम लोग के द्वेंगी करेगा
0: ना द्वेंगी ना करे तू फेंटी तू धनी करेगा नहीं दोस आनंद बोले रहा फॉर वीक ऑफ दिस वीक फन सून द कमिंग वीक weken, hè, zomer wordt het erg warm. Denk aan je papa en je mama. Of ook kinderen, of huurwoning kan ook hoor. Maar ja, erko na het, erko lagade tulung. Het kost je wat, maar je maakt ze blij en ze kunnen gewoon heerlijk in huis blijven, toch?
1: Ja, juist. Dus dat is goed. Hamelijk mooi bij advies de la Chanyape.
0: Ja, natuurlijk.
1: Na slechte advies alleen.
0: Ik kom naar.
1: Kabi, mooi advies ook. Dik Rode Kruis, John Heiga, Nederland. Hè. Die heeft weer alarm geslagen. Hè.
0: Alweer?
1: Omdat El Niño jaar.
0: Oh, El Niño, kan maar hem
1: El Niño op Aiga, dus El Niño je Aiga, zo nee, wat ook er met lebak in Nederland mee bij.
0: Ja.
1: Bahut garam hoiga.
0: Garam.
1: Dus, en trouwens, een goed tip, Heiga, dat wist ik. Nou ja, wist ik wel of wist ik niet. Hamu ke pata na higa. Agar toke pias lagge, igaram hua me, dan is het eigenlijk al te laat.
0: Oh.
1: Sunne walo. Ik er bare me sochie. Dus wat moet je doen? Toke je pias lagge en je gaat dan pas drinken, dan ben je eigenlijk al een beetje te laat.
0: Dus
1: probeer te voorkomen.
0: Dus toen mag ik bole, se bere jagge direct to do glas pani
1: pile. Dinwa bhar piel kar je in verband met de hitte.
0: Yeah.
1: Dus, ook al neem je kleine stokjes, maar piel karie.
0: Yeah.
1: En na ki ek dan piastokje lege tab je piel. Want dan ben je eigenlijk een beetje te laat voor je lichaam.
0: Yeah.
1: Dus hoe ego belangrijk is, chai galoit? Jan ik, dicht het ook?
0: Ja. Maar mooi meer advies als je toe doet, Hega, als je
1: probeert. Oor ook gyan ke baat mangega?
0: Ik hoor gyan ke baat toe, maar hij is geen. Maar
1: John, hem na janet rehe.
0: Oh, toen na janet rehe. Maar ik ego baat hem aan die bolle. Ham sochi rehe, ke ham ek jahar rehe la. Hamar buurman hega, Hindustani he, aan de overkant. Ham sochi zei, hoe jala na sunut hega. Maar hem kan hier jawan.
1: Kahe tu aise sochle? Kahe tu aise sochle? Aap hem buurman ke baare mein.
0: Deepak is onderweg, denk ik. Ham dekhi net hebben jahe kampen, dus ik denk dat hij nu luistert naar koffie en chai, want dit is het moment dat hij ook inschakelt.
1: Waarom ging je ervan uit dat hij niet luistert?
0: Hij heeft zo'n zoen binnenkrijgen, maar wel zoen in Hindustani radio.
1: Bakra heka, bakra heka.
0: Nou, bakra houdt het wel, maar Hindustani, echt puur Hindustani.
1: Die pak toro bakra heka.
0: Ja, ik kom bunna. Jawan echt Hindustani. Dus hoe zoen heka, ham lukke programma.
1: Dat kan je zin aan zoen heka, zeker zoen heka.
0: Arito, bolle ke van, hij ligt, bolle koffie chai hem zoen heka, maar ik lig elke keer in een deuk als ik naar jullie programma luister. Dus ja, dat wilde ik ook even aan jou doorgeven.
1: Leuk. Maar dat zijn leuke dingen om te horen, toch?
0: Ja, toch.
1: Dus
0: ja.
1: Hamluk, wij zaten in onze cave.
0: Ha, Hamluk grot mee, grot, cave.
1: Hamluk, ja. Hamluk.

0: Kijk eens, het nou slecht keren.
1: Ja, maar ja, want af en toe stuurden jullie mij weg van toetel. Ja, want ik
0: toetel
1: je
0: dus jij bracht ongeluk. Wij vonden dat jij op een andere bank moest gaan zitten.
1: Ja, klopt.
0: Althans, op een andere plek moest gaan zitten.
1: Andere plek, ja.
0: En ik ook chota camera, hè.
1: Maar kon je wel groot ook hebben, maar kon je maar
0: zo na, hamluk taken terug. En toen dachten we van, hè? Wat zijn die tv-beelden raar? Waarom kunnen we dat oranje niet goed zien? Waarom kunnen we die cijfers niet goed zien? Ik kon het ook niet verklaren.
1: Nee.
0: Omdat Nederlandse tv, je takkeer normaliter.
1: Ja.
0: En de tv waarop we keken, dat was gewoon top tv. Dus,
1: tuurlijk.
0: Goed, mooi, kwaliteit, sapkoets.
1: Zeker.
0: Maar die beelden waren toch niet helemaal top. Alleen ik kon het niet verklaren. Hamsotje kabel, kan je zeggen hoe
1: ja.
0: Ligt het aan die Amerikanen? Ligt het aan hun cameratechniek? Ligt het aan belichting van hun? Maar dat probleem heeft iedereen ervaren natuurlijk. Dus toen we afgelopen kilowatt toen de klebate, Nederlands elftal, TV-ja, je mag er bijna toe, hè, bijna. Bale natuurlijk TV-ja, want het lag niet aan je tv. Het ligt aan NOS.
1: Het ligt aan NOS? Wat hebben ze nou weer
0: wat
1: verkeerd gedaan?
0: Wat doet NOS? De keer NOS ke banmasi. Zo ne walo. Dus Amerika levert het signaal in hoge kwaliteit aan. 4K.
1: Ja.
0: Voor de technici onder
1: Amerika.
0: Amerika signaal lever kreeg 4K.
1: En wij,
0: maar wel 60 hertz.
1: Ja,
0: voor de
1: okay,
0: hele
1: okay.
0: Zware technici.
1: Okay.
0: 60 hertz betekent hoe vaak vernieuwt het beeld zich.
1: Ja.
0: 60 hertz betekent dat hij 60 keer in een seconde vernieuwt.
1: Ja.
0: Eventjes simpel uitgelegd.
1: Ja.
0: Oké, okay. Dus in Amerika is dat de standaard. Nederland is standaard bij 50 hertz.
1: Ja.
0: Even wat is. Maar oké, daar ligt het niet aan. Maar Kahuwega. Dus die beelden krijgen we in 4K.
1: Ha.
0: En NOS verlaagt het gewoon naar HD.
1: Jezus.
0: Waardoor dat ding instabiel wordt, een beetje daga wordt, een beetje slecht wordt. Oké, dat is nog niet het enige probleem. Oranje heeft een fel oranje.
1: Ja, ja.
0: Fel oranje. Dingen, t-shirt.
1: T-shirt, ja.
0: Het is een fel oranje bak. Ik kan het daarover nadenken.
1: Rode t-shirt zo'n bij hem in plaats van
0: precies.
1: Oranje. Ja.
0: Dus dat beeld vertekent, de kleuren vertekenen. Dus
1: boy.
0: Ja, we moeten Nike gaan bedanken voor die kleuren. En we moeten NOS gaan bedanken voor het slechte beeldkwaliteit die ze ons voorschotelen.
1: Ja,
0: NOS-bolega van ja, het zou ons een paar ton. De keertje is op het zou ons een paar ton meer kosten.
1: Nou, hallo, hamlo, kon je gaat in hoezoke paisa daar
0: is toch belachelijk? Dit is toch belachelijk?
1: Dat is belachelijk. Hamlo ke paisa wat ja, dan kunnen ze dit toch investeren?
0: Wij hebben allemaal manga tv, hamlo.
1: Ai boy.
0: Manga t-shirt kidley. Hamlo manga oranje cave bouwen, wat die looit.
1: Ja, kana, pina.
0: En dan gaat NOS het zo verpesten.
1: Wij maken zoveel kosten om naar een wedstrijd te kijken en dan krijgen we een slecht beeld van NOS voorgeschoteld. En ik vind het waardeloos.
0: NOS doet ons dit aan.
1: Ja.
0: In plaats van oranje hebben we rood nu. Dus we zijn niet meer oranje, we zijn rood geworden.
1: Nee, we moeten gaan demonstreren aan, vind ik.
0: Chali Hilversum.
1: Het is een grapje, dus ga niet naar Hilversum.
0: Nee, maar dus die oranje kleur is fluoriserend.
1: Ja.
0: Dus als je dat verkeerd met beeld gaat behandelen, dan is klaar.
1: Ja.
0: Dus dit ding is echt waardeloos, man.
1: Beter kunnen ze jou bellen, hoor, voortaan. Want dan kun je ze adviseren. Want,
0: het is echt niet normaal, joh. Het is toch niet meer normaal,
1: het is niet normaal. Toen maakte ik ook koos Jan kebat bolena.
0: Jan kebat?
1: Hato.
0: Ik wil chori kebat.
1: Ik wil chori kebat. Maar intussen en met direct maar buurman naar Epkeris. Kun je zoenen, hega, koffie en chai. Ik let toch? Nou, Deepak werkt.
0: Deepak
1: Sukha. Deepak Sukha, die luistert nu naar.
0: Dat is een mooie naam, hè, dan maak je. Deepak.
1: Ha. Ab dek doker muriyachar hele baat. Heb je hier boliga, klachten diga. Deepak Sukha.
0: Kijk naar mooi India, ke naam, hè.
1: Ja, hij is nu onderweg naar zijn werk.
0: India ke Banmasi zo niet,
1: hè? India ke Banmasi? Kijk naar Banmasi, want toch heer Banmasi hoor je. Maar kon Banmasi
0: hebben? Dus ik op plane ja, net op plane kon je bollen, ja. Ik op vliegtuig.
1: Zijn naam hebben we bloot die plane, in plaats van vliegtuig. Plane wat?
0: Jumbo jet.
1: Ja, plane, ja.
0: Ik op plane met India, hè.
1: Ha.
0: Hamna niet kon Banmasi. Keker is het, ja, Banmasi, ja.
1: Ha.
0: Maar dus plenoa me haiga speakers bhi.
1: Oh ja, natuurlijk.
0: Chota speaker.
1: Ah,

0: जोन में से खलौ इतवा निक रहेगा
1: या और कुछ ना लिख रही है
0: हवा निक रहेगा भी वहां से एरको एरको एरको बालोइट नहीं मा दिस इन द स्पीकर हैव अ बूफर खौट स्टाफ यस गेसेट हु फिंच दी
1: है
0: स्पीकर वा खोल के
1: स्मोकल करके
0: देख ले
1: ए
0: टेर वार्ड फ्रॉम 475,000 euro De speaker was niet kaarke, pichua aan de achterkant van die speaker.
1: Hey, ze...
0: Ik ben een mooi tje, hè?
1: Maar...
0: Dus toen hebben we toch een smokkel gekregen. De appel speaker kolke ook een pichua rak die, hè? Speaker was kooi na chori gekregen. Maar ook een pichua kooi na jij.
1: Dus ik was speaker liet je, toen zogenaamd ik was speaker liet, ook een kolke om het haar zeggen. Ja, maar het wordt toch gepakt, je wordt toch gepakt.
0: Nou ja, in elk geval, ik vind het wel best wel ingenieus. Ja,
1: maar zo'n
0: Arend... Aan mij kan je dat uw pasakart chocola hoor, ja.
1: Maar dan is er wel iemand intern, toch? Die dan...
0: Natuurlijk, natuurlijk.
1: Die gewoon met jij gaat, om haar kolke daar gaat. Hé, ja.
0: Nee.
1: Zou je naar
0: Ego stewardess, ham zou je naar Kappaien.
1: Stewardess.
0: Zo'n verdraaien leken, geile.
1: Ik kan niet anders stewardess werken, hoor je zeker?
0: Nee. Die mensen die daar... De mensen die daar in hoe noem dat? Onderhoud doen.
1: Stafafakker en zo, ja.
0: Nou, onderhoud. Technici.
1: Hey.
0: Toen jij gaat zogenaamd repareren, toch?
1: Ja.
0: En dan zet hij een andere speaker erin. Ja. Met goud erin.
1: Maar dikkelijk toch, mensen worden steeds slimmer. Hè? En ik bedoel dat artificial intelligence gaat dat soort dingen niet adviseren, denk ik. Die weet dat soort dingen niet.
0: Nee, Adam Jan, ik heb een maasie, moet je mij gusselba, hoor. Trouwens, toen jij hier kabi shop kreeg, toch?
1: Ja, ik
0: geen
1: ga wel.
0: Boodschappen, hè? Nee, bedoel ik
1: shop, window shopping of gewoon shoppen?
0: Nee, gewoon kapra,
1: kapra, juta en zo, parfum, oude.
0: Centrum met jou, toch? Centrum, winkelstraat met jou, dus, sap kun je opvallen, weet je wat? Hamu kun je opvallen, weet je?
1: Ja.
0: Ki zelfs manga winkelcentrum, hè?
1: Ja.
0: Niet die B-categorie winkelcentra hoor, ook niet die C. Yeah. Maar gewoon A-categorie winkelcentra. Dat je lege panden ziet.
1: Hoe kan
0: steeds
1: dat?
0: Meer.
1: Maar hoe kan dat?
0: Dus steeds meer vertrekken. Of kon je AW voor in de plaats? Horeca.
1: Maar waarom vertrekken
0: dus
1: al die winkels dan?
0: Dus je krijgt steeds meer horeca.
1: Ja,
0: dus waarschijnlijk 100% komt het door online verkoop. Ja, dus je krijgt een verschraling nu van het aanbod, toch? Dus de merken John Heiga, zoals je van Sunna, of de producten John Bechega, van kan je hem ook jij de manga winkelstraat mee, ik wil manga pand leven.
1: Ja.
0: We kunnen dit even goed online doen.
1: Online doen heb je weinig kosten, geen personeelskosten. Ik bedoel, het gaat allemaal wat veel beter.
0: Wat gebeurt er? Die winkelstraten die verschralen, ook er met Lubba eigenlijk, die ik soort doek aan, alleen maar belwinkels. Alleen maar eetwinkels.
1: Maar Anand, als het zo gaat gebeuren, dan ham juist jouw winkelcentrum, zodat ik daar kan gaan, kan even checken, weet je. En dan kom je iemand tegen.
0: Precies.
1: Daarom ga ik toch.
0: Dus kon je bachel hebt ook een nooit, ga je supermarkt.
1: Maar mijn supermarkt, jij kreeg de winkelcentrum Amstelveen of...
0: heeft geen zin meer, Aklari.
1: Amsterdamke centrum.
0: Sabdon, boel je, don.
1: Dan komen al die parmsoeneries daar niet door. Dus ja,
0: Nee. Toch ik ga hier...
1: Hamar, jetna, aura, kushna kamaiga en geur en dat soort dingen werken allemaal niet meer. Dus ja.
0: Toch wel ik kon na kamaiga. Dus...
1: Ab kan je blokken supermarkt.
0: Het is toch wat. Ik ga die supermarkt ook hebben, Chalba.
1: Maar supermarkt qua wel, Rehiga, dat is wel belangrijk. Maar dat is echt wel een mooie meeting point, hè?
0: Ja, maar heel veel mensen laten al bezorgen, hè, Lloyd?
1: Ook dat nog.
0: Ja.
1: Ah, jongen, dus echt serieus.
0: Hamloke verdediger wat, John Heiga van Hekken.
1: Ha, van Hekken, ik heb heel...
0: Ja, net al Hamloke wali.
1: Hamloke.
0: Makarwa, John Babichua me. Die Niaas van Dijk speelt. John Kiaas aan mijn poorten is daar bijna.
1: Ha, John Kiaas aan mijn poorten is daar bijna.
0: Die gaat voor 60 miljoen verkassen.
1: Waar naartoe?
0: Die gaat van Brighton en Hove, hoe waarom ik heel het raar.
1: Ja.
0: Al poe jij gaat Tottenham liggen.
1: Nou ja.
0: Tottenham Hotspur.
1: Nou,
0: 60 miljoen, hè?
1: Zo zie je het maar, hè?
0: Ja. En dingen, hoe die jongen... Summerfield.
1: Ha.
0: Die nieuwe jongen.
1: Ha.
0: जोन के हम लोग ट्वाइफल करीला कि मातफूरिंग हुआ क्लॉप हुए कि ना
1: या या या
0: Want 1 meter 70, 1 meter 74, nee, niet geloofbaar.
1: Die man kan nooit 1 meter 70 zijn.
0: Aan ook kan toch?
1: Ik ben 1,76. Aham, dat ik hem kan naar Lambabre. Oeh, dat gaat beeld op in dat soort dingen. Dat kan toch niet?
0: Hij lijkt 1,34, joh.
1: Hij lijkt 1,50 of zo.
0: Kusje naar klop, hoor je toch?
1: Zo na,
0: hij is toch echt geen 1... No man, aan die klop.
1: Luister dan.
0: Hij ook een meetkar, hè?
1: Ai. Nee, ja, we moeten even vragen. Want het klopt niet. 1 meter 70 kan nooit.
0: Hij ook Charlie een tikkie alleen ik ook een meet
1: kan.
0: Onderzoek journalistiek. We willen weten of hij...
1: Hij heeft klachten.
0: Maar wacht, die klacht wel horeker. Maar zo, Summerfield, Manchester United wil hem hebben. Hoe vind je die?
1: Oh ja?
0: Ja. West Ham lag ook heel erg gedegradeerd. Toch? En Summerfield, die staat nu in de belangstelling van Manchester United. Prijs was hoe niet?
1: 158 miljoen. Waar gaat het?
0: Gewoon
1: waar
0: in één keer. In één keer, boom.
1: Hamme kon je naam op prijs doen van zo'n ham toch in mijn voor dit bedrag wil ik je overnemen van het ene bedrijf naar het andere bedrijf.
0: Nee. Maar toen even, klacht toe even pakken. Ik bad jou om het aan die jurte. Hoe heet die man? Doku. Temoa Donhuyga?
1: Nee, man. Doku. Je toort Tim, hè, toch?
0: Dok, hamar raad, hamar. Nee, maar die Doku is een voetballer van België. Die België, ik denk, heeft het gezien. Goede aanvaller.
1: Yeah.
0: Maar zijn vrouw is in verwachting.
1: Ha.
0: En zijn vrouw zit in Engeland, denk ik.
1: Oh ja.
0: Ja, yeah. In Engeland.
1: En die is zwanger. Juist. En die is zwanger.
0: Die is hoogzwanger. De Doku bolle van zo naar België, ke bolisba, bondscoachwakke.
1: Yeah.
0: Ki ham na ja bij mij, Amerika.
1: Nee.
0: Voor die wedstrijden voor België. Ta usa bolis na, sunna, tok, je moet mee, want jij bent onze belangrijkste speler bijna.
1: Ja, dus je moet mee. Ja.
0: Dus ze hebben toen een deal gemaakt met elkaar.
1: Huh.
0: Dat mocht zijn vrouw bevallen, of op punt staan te bevallen, daar staat er een privéjet klaar om Doku te vliegen vanuit Amerika naar Londen. Hoe vind je die?
1: Die jongens worden gewoon in de watten. Die worden in de watten gelegd. Ja. Voor wat hoort wat. En haar mooi Hilary Barty. Dus ja, als je wil dat ik moet gaan spelen, dan ga ik spelen. Maar haar maar het keer kabel.
0: Wat gaat voor? Wat toe hem mee bollen? Wat gaat voor?
1: Ja, gaat voor, ja.
0: Gaat WK voor, één keer in de 4 jaar? Of gaat je vijfde kind voor? Nee, ik weet niet hoeveelste kind van hem het is. Hoor.
1: Eerste kinderjaar.
0: Dan
1: wil hij erbij zijn, toch? Bij die geboorte.
0: Als het eerste kind is. Maar het is wel een dilemma, hoor.
1: Privé, dat wat jij gaat. Larko net geboren, bij hele Egandabad Pipak. Als iemand dat gezien heeft.
0: Maar er zijn meer voetballers wiens vrouw zwanger is.
1: Maar wie maakt zijn vrouw zwanger?
0: Maar deze man heeft het geregeld.
1: Maar wie maakt zijn vrouw zwanger als je weet dat je naar het WK gaat?
0: Hey, Doku. Doku, charisma. Doku. Doku heeft dat gedaan en België moet nu dokken.
1: Maar je kan toch even wachten? Je kan toch plannen? Dat soort dingen
0: vind
1: je toch plannen?
0: Vind ik ook. Ik gewoon onzin, maar onzin.
1: Ja, ik vind het gewoon onzin.
0: Waarom moet je kind nemen? Onzin. Ik toch weet niet, ik heb mij mee. Toen Morika hamba.
1: Ja, ik snap het ook niet, hoor.
0: Toen Morika harra.
1: Klachten. Dus ik had het meer naam niet van hier hamloke programma is een zoenen. Hoe zoenen hega. Nu, hamai gehoorige buurvrouw hega. Hamar Danieren hega. Arti Mahangu. Bole, hallo, ik luister ook naar koffie en chai. Hambo nee, het kieuw zoenen hega. Ik ham dan de kilaki, hamar buurvrouw, buurman kakeritja. Dus ja, maar ja. Maar Arti ook een hele goede middag. Welkom in onze show.
0: Ze weten je wel te bereiken.
1: Ja, natuurlijk, Rear. Maar
0: je bent geliefd, hè?
1: Nou ja, geliefd niet, hoor. Nee, geliefd tot toe, Bart. Toen naar Bart, geliefd.
0: Heb weer een takila.
1: Toen heb weer een
0: takila gekregen. Nee, maar wel leuk. Arti, heel goed, hoor. Heel goed, toen snel kreeg je.
1: Ja.
0: Torek had hem ook bijna, speciaal voor Arti.
1: Dekle Arti, dekle toch? Ik heb het met mij aan een kebab.
0: Toen jij een bijzonder programma benauwd had, toch?
1: Ja.
0: Een kabel had, bijzonder programma van mij. Puran kwam mij. Is hij het nou bolega?
1: Is hij het nou bolega?
0: Puran kwam mij, jij een kabel had, jij een kabel had.
1: Kon je bolera?
0: हम तोके चाहिला,
1: ओ हम तोके चाहिला, इंदरदार
0: दिनवा भर प्रोग्रामों में बोला,
1: दिनवा भर तो सुन सकते थे कि विजय बोले हम तोके चाहिला, या
0: तोके चाहिला,
1: हम तोके चाहिला,
0: ऐसे बोले तो
1: अब हम नहीं
0: तोके चाहिला,
1: हमने नहीं, अब वो कोनो के चाहे कि ना चाहे, हमने नहीं जवान का कर रहेगा,
0: जब सोकर ब्याह होई के बाजा बन,
1: बाजा बन है,
0: कोई निमेर सा, कोई निमेर सा, हम तोके चाहिला,
1: एक फ्रा माफ ओ बोलत होई हम तोके चाहिला, गेव दी एन बीच लादिंग आन
0: अलीना, सो फ्राउ यार, मा फ्रूगर देत हाई दैट de radio lo
1: de radio o kole am helemaal
0: deze tu vrij gezellig wat hij zei tu bol sakega
1: ham bol sakega ham to roj bolila
0: ham to ke chahila bolna bolna moi se bolna
1: ham to ke chahila
0: eh moi se thoda pyar se bolia
1: ham to ke chahila
0: to ke chahila
1: boy ese ma a tu apan coffee na pehle na ye ab nahi ye
0: coffee
1: kuch na pehle
0: aaj hamar faryari ke din mein coffee aur kuch na mila kuch
1: tor aaj hai tu dekha kar sakta tor aaj hai 32va विवाह के जयंती तो के चाहेंगे हम कुछ मिले के कोनो प्राइस
0: वैश का दो दो कुछ ना नेक्स्ट मगर एक चीज मिला ले एक चीज मिला ले
1: व्हाट हैव यू gekregen
0: मैं बिटिया तू जानेगा
1: हां
0: दी इज बाय मी
1: आ पूजा
0: Dus dat is geweldig.
1: Geweldig, ja, leuk.
0: He? Dus sabere, godi me ekdam, ayo, geweldig. Ayo.
1: Ja.
0: Dat is toch een geweldig cadeau?
1: Nee, he? Ja, het is een geweldig cadeau.
0: Oké, hardam hem na dekpijlen, omdat u doorbaan hem stelt. Dus dat is wel geweldig.
1: Dat is wel mooi.
0: Ook er gaat Ghana, Gaili, Sati, Therapjaar. Puja.
1: Ach, mooi
0: Ghana toch?
1: Mooi Ghana, Sati,
0: Therapjaar.
1: Mooi Ghana
0: toch?
1: Sati, Therapjaar. Thora se gaade.
0: Kumar Sanu ke Ghana
1: ba. Sati,
0: Therapjaar.
1: Puja hai. Mooi, mooi, mooi. Hey, wat
0: Suna, tu juwa khelega, juwa?
1: Juwa?
0: Na khele toh tu?
1: Nee, nee, nee.
0: Tu juwa na khele toh?
1: Na.
0: Koi koi enmi juwa khelega.
1: Haan.
0: Bhaiya, tante, aur dher aurat ke hem dekhli baati jon juwa khelega. Pehle khali admi logan
1: juwa khelta. Maar wat versta je onder juwa eigenlijk?
0: Juwa is dat je naar Holland Casino gaat. Ik zeg maar wat. Ki to ko doen dusar casino mein. Aur apne ke ekdam luta devega.
1: Luta devega. Je bent nooit van casino.
0: Dus jon admi jaega 50 euro leke limit. Dat is geen juwari.
1: Nee.
0: U jaega gewoon geniet kare. Hum na bolil ki na jaiye casino jaiye.
1: Nee, voor genieten moet je wel gaan. Maar niet voor
0: je om legt te een weddenschapje.
1: Je moet niet gaan om te denken van ham karkreet jit ke hem jabiyase.
0: Nee, maar die juwari, die heeft zichzelf niet in de hand.
1: En die gaat maar door.
0: Die heeft geen limiet. Ook een limiet na.
1: Ook door ja.
0: U harel paiswa boli. Wacht, laat pier keli thora sa teke jit jab hem terug. Dekhiye ke jit jab. Dus ook er muria me inderdaad baki hem jit up,
1: Ja, ja, ja.
0: En ook een limiet na. Dus dat is een juwari.
1: Je moet
0: dus heer en mee juwa ja kelle. Dus ik wil dat niet stimuleren. Integendeel, agar tu juwa kelega, dan moet je toch na gaan denken waarom je dat doet. Omdat om een ghar dwar sab bila jaega. Ja,
1: sab chit bila ja.
0: Niet je moet doen,
1: het,
0: niet
1: je
0: doen,
1: moet het doen alleen voor de ontspanning, maar meer niet.
0: En sommige mensen zijn daar vatbaar voor. Dus als je weet dat je daar vatbaar voor bent, dat doe na je omgeving waarmee.
1: Nou.
0: Want toen je op een hoedje je, dan word je erin getrokken.
1: Dat doe bilaje je.
0: Dus na kan je ook iets wat. Dus, maar in elk geval, je voetbal leggen. Dat heer het meeba. Ik vind dat ook leuk hoor. Om een paar tientjes in te zetten, links, rechts, in een pool toch?
1: Ja.
0: Una hij echt juwa. Dat is gewoon een pool en dan zet je wat in ja. En dan. Hè? Dus ego admi of ego aurat acha, pata na haiga. Ego admi raha ki ego aurat raha.
1: Maakt niet uit.
0: Oer rakis kaske. Kaske.
1: Kaske.
0: Jane kon khelwa pe?
1: Ha.
0: Spanje tegen Kaapverdië.
1: Oh my god, dus heeft ze flink geld verloren.
0: Op bolis adamia of auratia van zoon, i 100% kans ba ki Spanje jiti khelwa.
1: Ha.
0: Want zo'n naam moet ik ooit bollen, toch ik ooit bollen.
1: Ja, dan zou ik ook zeggen van Spanje gaat winnen. Ha.
0: Dat zeg je toch 100%. Spanje is nummer 2 jaar van de wereld.
1: Zeker.
0: Cape Verde is nummer 67
1: zeker.
0: Van de wereld.
1: Zeker.
0: Doet voor het eerst mee,
1: ja.
0: Cape Verde. De helft bestaat uit Rotterdammers, nota bene.
1: Ja.
0: Dus Adamia of Auratia Boris Zoon. Spanje gaat zeker winnen, 100%.
1: Ha.
0: Om een Messi naba.
1: Ja.
0: De Ubichara of Bichari... 1 miljoen rakies.
1: Nou, die is gek.
0: Kies Spanje. Nou, omdat winst wat chota hè, na. Dus als heel veel mensen zeggen van Spanje wint,
1: ja.
0: Dan krijg je maar een klein beetje toch extra.
1: Ja. Ja.
0: Dus Adamia of Auratia, 999 dusu en 68 rakies. Dus net 1 miljoen komt hier tot dala.
1: Ja.
0: Precies. Want waarschijnlijk is er een limiet van 1 miljoen.
1: Ja, ja, ja.
0: Dus net ook een nichuara kist, toch?
1: Ja.
0: Dus dan de 1 miljoen. Dat je het ziet, dat 75.000 kalipauwen.
1: Ah.
0: Omdat daar naar ziet je, toch?
1: Nee.
0: Omdat daar het meer bolletje Spanje ziet. Dus dan, als je wint, dan krijg je maar een beetje.
1: Ha.
0: Dus hoe bolle zo'n 100% bij emissie naar ba.
1: Ha.
0: Op een rekening, banaai, naaike, wiskundige.
1: Ha.
0: En man pot gewoon 1 miljoen. En dan malassie.
1: Amalassie.
0: Rover Roina, hè? Ik
1: heb
0: duister admi, ohietje juape, polymarket pet, op jouw polymarket populair. Nederland me verboden, maar trouwens, zo'n wel. Nadje je Google kan
1: het zien. Nadje.
0: Nadje je. Er ego admi of aurat, zo?
1: Ja.
0: 370.000 euro rakisra, ki Spanje na jiti ga kelwa.
1: Ja.
0: Dus of Kaapverdi je wint, of het wordt gelijk spel. Ademia Janik het naar Paisa of Auratia? 4 miljoen.
1: 4 miljoen.
0: Ja. Nah. Dus tienvoudige, elfvoudige bijna.
1: Dus dat kan
0: zo
1: dus
0: kan
1: ook,
0: het ook gaan.
1: Zo kan het
0: maar
1: ook
0: 370.000
1: gaan.
0: Zetten erop dat Spanje niet gaat winnen?
1: Hey,
0: welke gek doet dat?
1: Ja, nee, je verwacht dat België gaat winnen natuurlijk. Maar goed, ik krijg een bericht van Karin. Karin die luistert ook naar ons programma onderweg. Ben onderweg naar huis en ga zo door, zegt ze dan.
0: Mooi, heel goed. Heel goed, Karin. Sonia Tuhardam. Elon Musk over hem ook wat je elite hertel op.
1: Elon Musk, ook op toen heb je hem miljardair, tja?
0: Nee, biljonair.
1: Biljonair.
0: Bill.
1: Biljonair.
0: Bill, zei onthouker, je bill.
1: Maar biljonair, je behoort je.
0: Hij is de eerste biljonair ter wereld.
1: Ha, is het type. Maar ook het na nul om
0: hem hoog.
1: Kitna nul om
0: hem hoog. Raja. कभी भाई है बिलियनर
1: ना
0: ना एक होएगा वाहनलग
1: एक को कोई नहीं कुछ ना
0: खाली ऐसा नहीं को ऑन द नेमर हो सकेगा देख ले तो दैट्स एन 12 नल
1: तो
0: एगो 1 एगो 1 में 12 नल
1: हम कभी ना देख लीजिए
0: वो होएगा 1000 मिलियन ना 1000 मिलियार्ड सॉरी हम काबो लीला यार
1: देख ले तो
0: 1000 मिलियार्ड
1: यस दो नल और कल दी अदर नल नहीं मेरे
0: एक सी दो नल बस नहीं मेरे Maar zo'n 1 biljoen, 1 biljoen. Laten we dat proberen te duiden, hoeveel dat is. Luid, 1 biljoen. Hamlok naast samach bij, laat ik het naar Paisa hoeven. 1 biljoen. Hoeveel geld is dat? Dat weten we niet. Dat is 1000 miljard. Maar 1 miljard ketnaba.
1: Yeah.
0: Kunnen we ons... Hamlok nou voorstellen, bij, laat ik 1000 miljard ketnaba Paisa. 1 miljard ketnaba, laat staan 1 biljoen.
1: 1 biljoen, ja.
0: Dus dan probeer ik erop uit te leggen.
1: Ja, ja, ja.
0: Funda, toen jij hem ook ghar ki nila funda, als je alle huizen die op funda staan, te koop staan nu, als je dat allemaal opkoopt, sap, des wat bharke, oké, dan is je geld nog niet op.
1: Ja, ja.
0: 1 biljoen mee. Dus even voor de beeldvorming van mensen, al die huizen die er op funda staan nu, kun je kopen, dan is je geld nog niet op. Die 1 biljoen. Dan ga je een stapel maken van bankbiljetten.
1: Ja.
0: Een hele stapel.
1: Ja.
0: Weet je hoe lang die stapel moet zijn, Lloyd?
1: Na.
0: 107 kilometer.
1: 107 kilometer?
0: Kun je het voorstellen?
1: Nee, dat kan ik me niet voorstellen. Maar,
0: hoeveel bankbiljetten je nodig hebt? 107 kilometer.
1: Jezus.
0: Dus Amsterdam, zeg ik dan toe België.
1: Nou ja, van hieruit naar België,
0: 107 kilometer.
1: 107 kilometer heen? Nee toch? Nog verder toch?
0: Nou ja, nee, je bent zo op de grens hoor.
1: Oké.
0: Arnhem, Breda, bam, klaar.
1: Nalamba.
0: Kun je het voorstellen hoeveel geld een biljoen is, zo'n Nevalo? Wij kunnen dat niet begrijpen. Hamna samach paila, hoeveel geld dat is.
1: Moeilijke samse baharig eigenlijk.
0: Mijn hersenen kunnen dat gewoon niet bevatten. Ik kan het niet verwerken.
1: Als je iets hebt bereikt, hamtje job is zoals je drie van aanen ze pushen. Toen kreeg ik een biljoen. Ik heb al die nullen ooit gezien.
0: Het is toch wat?
1: Ja, ja, ja. Aan het je wordt van harte gefeliciteerd.
0: Een miljoen. Kee ham mes
1: ooit. Jenny toch gefeliciteerd kreeg. Jenny feliciteerd kreeg door. Rakesh uit Den Haag die feliciteert jou.
0: Dankjewel. En Rakesh,
1: Den Haag zegt, hij zegt de verdediger van België Belgische verdediger. Die vrouw is ook zwanger, hoogzwanger. Brandon.
0: Ja, ook, maar die heeft dat niet, dat voordeel. Hij is goed op de hoogte, inderdaad. Maar die heeft die deal niet. Hij moet gewoon doorblijven voetballen.
1: Hoe had jij zeggen, hoe je privé
0: doku,
1: je
0: doku mag
1: kan je doku maken, mag je zeggen. Oké.
0: Lloyd, dus het is toch wat, hè?
1: Het is wat, ja. Maar,
0: dus hoeveel geld is 1 biljoen? 107
1: kilometer.
0: Toen waarschijnlijk Bina Samajpa. Dus kun je alle huizen opkopen van Funda.
1: Ja.
0: En ook nog die 107 kilometer opstapelen.
1: Jezus, jongens.
0: Dat bij Swartor Don Hoiga.
1: Maar
0: het is toch niet normaal? En dat bedrijf heeft nooit winst gemaakt?
1: Het heeft nog nooit winst gemaakt.
0: Hij verkoopt een droom, hè? Een droom.
1: Hij is visionair. Maar heb jij geen dromen aan het tokken? Kon hij droomt toen toen bitse
0: keer? Ik was sapna bed Delhi 32 jaar terug. Het heeft me veel gebracht. Ik was sapna ham bitse lito.
1: Ja.
0: Kisun toen ham zei
1: ja
0: kerie.
1: Ja.
0: Dan gaan toke
1: Rani gelukkig
0: hebben. Toke gelukkig hebben. Toke haswabe.
1: Ja.
0: Toke ham ghumabe. Toke ham.
1: Toke ik had berekendebe.
0: Nou, dat niet eens.
1: Oh, oké.
0: Okay. Maar, dus ja, ik ga je heel veel liefde geven.
1: Even, maar.
0: Koop sapna de kaili toch?
1: Koop sapna de kaili.
0: Dat sapna wakamais de kaili toch?
1: De kaili
0: dus dat werkt.
1: Dus ja, sommige dingen komen
0: en,
1: wel.
0: En mijn tweede beetje is sapna, dus dat is uitgekomen.
1: Oh, dat is uitgekomen, ja, inderdaad.
0: Dus, Age puja, sati therapia puja. En daarna is de sapna uitgekomen. Dus hé, prima joh. Ik heb het goed geregeld, Lloyd. Hoe zit die karese?
1: Hamu zit die karese. Hij
0: met dobara. Hij met dobara. Hij met dobara. Hij
1: met dobara. Hij met dobara.
0: Nee, maar mag ik die tip van mij geven aan jou?
1: Althans,
0: die ik gegeven heb aan jou. Radio Wap van deze keer.
1: Ha, to prepa. Tot nu toe heeft niets jou tegengehouden om iets op de radio over mij te zeggen. Jetna Hamad geheim baat het subtoebolde. Dus ja, dat kan ook erbij.
0: Allemaal matties die nu aan het luisteren. Allemaal Ujala familie, Lloyd. Ik ghar ke baad ghar wee me rahiga. Ik Ujala parwaar ke go baad baad. Dus je suneega. Hamlo ke parwaar. Ujala parwaar sun. Lloyd ke bisai me ee baat. Lloyd ke ghar ur jonba, ghar dwar jonba, bahut barka haiga. Bahut barka, bahut jada. Die man heeft gewoon 4-5 slaapkamers gewoon leeg staan.
1: Ja, is waar.
0: Dus er des mee, admi, die slapen op straat, ze moeten hosselen, ze moeten bedelen. Dus hamlok Lloyd ke advies deli bati, bijzij hoor hem.
1: Kon advies heen, ga ook alweer.
0: Hamlok advies deli Lloyd ke afgelopen week. Kison, doe iets goeds in je leven ook. Punya ke kaam kar, punya ke kaam Lloyd. Ga een paar... Ga een paar mensen die John Dukia, ik had goed Dukia ke.
1: Garmelele.
0: To buitenlandse lijken. En chargo ke minimaal, want je hebt 4 slaapkamers minimaal vrij. Als je eentje is je hobbykamer
1: zijn.
0: Dus die 4 die niet bezet zijn. Sap kijk ik ook camera de dit Lloyd. Het hoeven geen mannen te zijn. Je mag zelf kiezen of je man of vrouw.
1: Boy, Mika, dat is
0: een oude vrouw. Doe iets in je leven. Dus we zijn blij dat je dat binnenkort wil gaan doen. Maar we zijn niet blij met het land wat je hebt gekozen. Daar zijn we niet blij mee.
1: Nee.
0: Maar, ik heb ook hoop dat je toe garib dukia kon Afrika of Surinamers of India's. Maar ja, Lloyd kiest voor Thailand. Is toch wat met jou, hè?
1: Konden ze mij advies doen, doen ze mij advies, Lloyd?
0: Maar wij twijfelen aan jouw intenties nu, Lloyd.
1: Oh ja, tenminste, je wordt gefeliciteerd door Jenny uit Amsterdam-Oost. Gefeliciteerd Anand en Shanta. Oker, Betwa, Arpatobi. 4 jaar geleden waren ze getrouwd. En valt ook op deze dag nou ook gefeliciteerd. Namens ons.
0: Boot mooi diner.
1: En ik denk, Origo Eppert, maar hem niet keba. En deze mevrouw komt uit... Oh, dit is Malita, denk ik ook. Malita, ook een hele goede middag.
0: Mooi. Dankjewel.
1: God,
0: ik wil laatste bad, Lloyd.
1: Ha, laatste bad, kon je heen.
0: Ta ham jaila fitness kare.
1: Arre?
0: Arre, koffie, chai, kush na milo, ta ham jaila voorbeeld. Ab kuch jail kare to.
1: Ha, maar...
0: To in der tak jaar kush na kalli, ab jaila. Ab jaila hamu kuch kare, yaar. Anu moet ik hier haria bartam khan dhove straks.
1: Maar aaj sabere toor dharm patni jagal, to tore lage baithal, to bolis, to hamar kadova kaha baat, to ka bolle?
0: Nee. Ik zeg het hoor, dat is wel jaar.
1: Ook is het jaar, toch?
0: Nee, toch? Pjaar, mohabbat, jaar.
1: Oh, pjaar, mohabbat.
0: Kitor bina, hamar jeevan adhura rahat.
1: Ja, toen naar het hamar zinding mee.
0: Bale tu aigele hamar jeevan mee. En heb je hem allerlei sapnas beloofd en je hebt het ook waar gemaakt.
1: Oké. Maar dus
0: Nederlands elftal. Nederlands elftal. Even heel kort iets.
1: Ja.
0: Ik heb belangrijk baat.
1: Ja.
0: Nou ja, belangrijk baat. Best wel leuk om het zo te benaderen.
1: Ja.
0: Frisheid en fitheid.
1: Frisheid en fitheid.
0: Dus de spelers die gespeeld hebben.
1: Ja.
0: Die moet je frisheid bieden. Dus die spelers die veel minuten in de benen hebben.
1: Ja.
0: Van Dijk bijvoorbeeld. Ja. Die hebben zware competities achter. Dus die moet je niet te veel laten trainen.
1: Nee.
0: En die jongens die weinig gespeeld hebben, Depay, Kluivert, die moet je fit maken. Dus eentje moet je fris maken.
1: En de andere moet je fit maken.
0: En die andere moet je fit maken. Frisheid en fitheid.
1: Ja.
0: Hoe vind je die?
1: Vind
0: dat heeft Nederlands elftal nodig.
1: Wat geldt voor jou?
0: Dus ben ik benieuwd wat ik heb gekeken. Hame doen nog nodig.
1: Oké. Sorry mensen thuis. Toen ik een boxje ook zo party gehoord heb, sorry daarvoor. Maar ik heb vandaag.
0: Oké.
1: Ja,
0: je hebt genoeg gelachen voor vandaag. Hoe hangen kappen ermee? Is goed.
1: Hamati kus bole. Oh ja. Deepak Boli zei ga. Programma ke naam chahe rega. Coffee, chai en kuku met een C.
0: Koko. Jij zei toemang, Bolsa. Geef niet.
1: Koffie, chai,
0: John Wally toemang.
1: Koffie, chai, champions.
0: Chai, John Seymila. Tikke.
1: Sub Seymila.
0: Dat is allemaal goed. Yes.
1: Okay.
0: Lloyd, dankjewel.
1: Ja.
0: Goedemiddag. En een,
1: jij ook dankjewel voor deze middag. En jij ook samen met Shanta een hele fijne dag.
0: Abham jaila kuch khai ik pani banawe.
1: Mooi. O, tu apne se bani. Tore khat koi na aaj banayega.
0: Tu ka sochega.
1: Maar zo'n, één ding van jou heb ik altijd onthouden. Jun tu altijd bolega. Apen dharmpant nise. Van... Ja, dik kulkaso me kontje he, jontje ham lobby karila.
0: Heb ik nog nooit gezegd. Heb ik echt nog nooit gezegd.
1: Maar kun je dat herhalen, die zin? Ik kan het niet precies zeggen zoals jij dat zegt.
0: Nee, dat zeg ik nooit. Dat heb ik nog nooit gezegd ook.
1: Oh, dat heb je
0: ik heb nooit gezegd, ga in de koelkast kijken.
1: Oh.
0: Ik heb alleen gezegd, wat lust ik?
1: Dat is alles. Oké, tikke.
0: En dan mag zij gaan nadenken
1: dan,
0: wat ik
1: dan, dan heb ik er iets van gemaakt.
0: Is dat goed?
1: Dan heb ik, ja, dat is zeker goed.
0: Ik heb cabine moeten ja ijskast kolken dicht. No man, is te veel werk.
1: Dankjewel Arne voor deze
0: mooi
1: middag.
0: Mooi zijn je, doei. Bye.
1: Doei. Hai, zijn we al lachen? Nou ja, ik heb vandaag veel gelachen. Ik hoop dat jullie thuis ook gelachen hebben. Het was luchtig vandaag. Serieus, Rahabibo, dit is iets serieus. Nou, we hebben niet te veel over voetbal gesproken. Want ik klachte er al een keer van toen om de voetbal in het jaar. Nou ja, we hebben tussendoor wat informatie gegeven over voetbal. Dus zo hoort het ook. Ik wens jullie allemaal een hele fijne dag. Aartje Boudouane, 17 juni, Hega. Het is een mooie dag. Komende dagen wordt het heel erg warm. Zorg ervoor dat je flink hydrateer je met lab hega ki dheerpje. Dus veel drinken, ook denk aan de kleintjes, denk aan de ouderen. Op een maaibaap ke khyaal kariye. I garmiya mein op een maaibaap ke, op een ladkan ke khyaal kariye.
2: Kabhi alvida na kehna.
1: Yahan tak aapne suna hai Ujalas Coffee Chai Midday Show.

Dit is Oejala Radio, waar prachtige muziek en gezelligheid samenkomen. U heeft geluisterd naar de herhaling van Koffie en Chai van vandaag met Lloyd Mahabir en Anand Chandrika Singh in de gezellige, vertrouwde sfeer van Koffie en Chai. Exclusief op UR Oejala Radio.

0: You are. Dit is het Ujala Nieuws. Goedenacht, ik ben Frank van der Klucht. Staatssecretaris Annette Betram heeft met de NS besproken dat zomerabonnementhouders een herinnering krijgen voordat deze aflopen. Het zomerticket van de NS en andere vervoerders kost €49 per maand voor onbeperkt reizen in daluren, maar loopt automatisch door in een duurder flexabonnement. Betram erkent dat het systeem beperkingen heeft en benadrukt inspanningen van de vervoerders. Alle Friese water is PFAS aangetroffen. Dat meldt het waterschap Wetterschip Friesland na onderzoek in 2024 en vorig jaar. De gemeten concentraties liggen boven de normen voor oppervlaktewater in grote water- en poldersloten. Het waterschap roept de overheid op tot een Europees totaalverbod op PFAS. De Federal Reserve onder voorzitter van Kevin Warsh handhaaft de rente. Warsh leidde voor het eerst de vergadering en markeert een duidelijke breuk in communicatiestaal met zijn voorganger Powell. Ondanks eerdere verwachtingen van renteverlaging blijft de rente gelijk vanwege de hoge inflatie veroorzaakt door de oorlog in het Midden-Oosten. Warsh benadrukt dat prijsstabiliteit voorop staat. De tekst van een voorlopig akkoord tussen de Verenigde Staten en Iran is uitgelekt met 14 afspraken voor vrede. Deze betreffen een staakt het vuren, heropening van de straat van Hormuz en een nucleair akkoord. Washington en Teheran hebben de inhoud nog niet officieel bevestigd. Het weer, tot slot. Vandaag breekt een hete periode aan met veel zonneschijn en snel stijgende temperaturen. Aan het eind van de middag varieert het kwik van 27 graden in het noorden en 33 graden in het zuiden van het land. Later is er wel kans op onweersbuien. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
1: You are just perfect.

0: जय हंगामा, कहाँ भाग रही तू में? काले से डर गए क्या?
1: हमें काले हैं।

0: You are.
1: Ujala Radio Headlines.
2: Staatssecretaris Annette Bertram heeft met de NS besproken dat de zomerabonnementhouders een herinnering krijgen voordat deze afloopt. In alle Friese wateren is PFAS aangetroffen. Dat meldt het waterschap na onderzoek in 2024 en vorig jaar. De Federal Reserve onder voorzitter van Kevin Warsh handhaaft de rente. De tekst van een voorlopig akkoord tussen de Verenigde Staten en Iran is uitgelekt met 14 afspraken over de vrede.

0: Dit is het Ujala Nieuws. Goedenacht, ik ben Frank van der Klucht. Staatssecretaris Annette Betraum heeft met de NS besproken dat zomerabonnementhouders een herinnering krijgen voordat deze aflopen. Het zomerticket van de NS en andere vervoerders kost €49 per maand voor onbeperkt reizen in daluren, maar loopt automatisch door in een duurder flexabonnement. Betraum erkent dat het systeem beperkingen heeft en benadrukt inspanningen van de vervoerders. Alle Friese water is PFAS aangetroffen. Dat meldt het waterschap Wetterschip Friesland naar onderzoek in 2024 en vorig jaar. De gemeenteconcentraties liggen boven de normen voor oppervlaktewater in grote water- en poldersloten. Het waterschap roept de overheid op tot een Europees totaalverbod op PFAS. De Federal Reserve onder voorzitter van Kevin Warsh handhaaft de rente. Warsh leidde voor het eerst de vergadering en markeert een duidelijke breuk in communicatiestijl met zijn voorganger Powell. Ondanks eerdere verwachtingen van renteverlaging blijft de rente gelijk vanwege de hoge inflatie veroorzaakt door de oorlog in het Midden-Oosten. Warsh benadrukt dat prijsstabiliteit voorop staat. De tekst van een voorlopig akkoord tussen de Verenigde Staten en Iran is uitgelekt met 14 afspraken voor vrede. Deze betreffen een staakt het vuren, heropening van de straat van Hormuz en een nucleair akkoord. Washington en Teheran hebben de inhoud nog niet officieel bevestigd. Het weer, tot slot. Vandaag breekt een hete periode aan met veel zonneschijn en snel stijgende temperaturen. Aan het eind van de middag varieert het kwik van 27 graden in het noorden en 33 graden in het zuiden van het land. Later is er wel kans op onweersbuien. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
1: You are. Ujala Radio, Satse Parkala. 24 uur per dag, 7 dagen in de week. www.ujala.nl Ujala Radio.

0: You are.
1: Ujala Radio Headlines.
2: Staatssecretaris Annette Betram heeft met NS besproken dat de zomerabonnementhouders een herinnering krijgen voordat deze afloopt. In alle Friese wateren is PFAS aangetroffen. Dat meldt het waterschap na onderzoek in 2024 en vorig jaar. De Federal Reserve onder voorzitter van Kevin Warsh handhaaft de rente. De tekst van een voorlopig akkoord tussen de Verenigde Staten en Iran is uitgelekt met 14 afspraken over de vrede. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: are.
1: You are.
0: You are.
2: Dit is het Ujala Nieuws. Goedenacht. Ik ben Frank van der Klucht. Staatssecretaris Annette Betraum heeft met de NS besproken dat zomerabonnementhouders een herinnering krijgen voordat deze aflopen. Het zomerticket van de NS en andere vervoerders kost €49 per maand voor onbeperkt reizen in daluren, maar loopt automatisch door in een duurder flexabonnement. Betraum erkent dat het systeem beperkingen heeft en benadrukt inspanningen van de vervoerders. Alle Friese water is PFAS aangetroffen. Dat meldt het waterschap Wetterschip Friesland naar onderzoek in 2024 en vorig jaar. De gemeten concentraties liggen boven de normen voor oppervlaktewater in grote wateren en poldersloten. Het waterschap roept de overheid op tot een Europees totaalverbod op PFAS.